0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Een goeiemorgen. Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het zondag in New York op tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die spelen vanavond nog de andere halve finale. De 6 vermisten na de brand in Brussel zijn Roemenen of Belgen, dat meldt het Arbeidsauditoraat. Gisterenochtend brak er brand uit in het Oxygebouw. In een van de liften werden 6 lichamen gevonden, maar het is nog niet 100% zeker dat dat ook de lichamen van de 6 vermisten zijn. Ook de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. 12 van de 13 dodelijke slachtoffers na de bosbranden in het zuiden van Spanje zijn buitenlanders, dat melden de Spaanse autoriteiten. Het gaat om 8 vrouwen en 5 mannen. 7 Britten, een Spanjaard, een Franse vrouw en een Amerikaanse. Bij die bosbranden zijn ook 3 Belgen omgekomen. En de VS heeft Iran opnieuw aangevallen, dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Voorlopig is er geen sprake van slachtoffers of gewonden. Iran heeft wel gereageerd met luchtaanvallen op Amerikaanse doelwitten in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Daarbij vielen zeker 4 gewonden. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het af tot een graad of 24 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel iets aan zo'n hotel, just.
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt uit, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
0: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
3: Mannekes,
4: Pompie,
3: nu vrijdag
4: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
3: En het is nog nee tegen BTW.
4: Weten we.
3: Maar niet voor iedereen, hè.
4: Weten we.
3: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
4: Weten we.
3: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
5: Naar Gamma.
3: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
4: Weten we.
6: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Kova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op kova.be.
8: Dit is Joe.
9: Good times, great music.

0: altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor? Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Christopher Nolan neemt je mee op een epische reis.
3: Help me go home.
2: Beleef The Odyssey bij Kinepolis. In Antwerpen en Hasselt in overdonderend IMAX. En in Brussel exclusief in IMAX 70mm film. The Odyssey. In alle Kinepolis bioscopen vanaf 15 juli. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
4: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Dit is Joe Summer.

0: Een hele fijne woensdag ook vandaag. Is het beste plekje om te vertoeven, ons Paradise Beach, denk ik. In het binnenland alweer 30 graden. Daar is het een stuk frisser. In Westende dus. Het nieuws van 7 uur krijg je van Thomas Everiks. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een giftig lek in de haven van Antwerpen. Geen vuurwerk op Tomorrowland. We kennen de eerste finalist van het WK. In de haven van Antwerpen zijn 130 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een lek gisteravond. Uit een containerschip lekte waterstoffluoride en dat is giftig. De mensen zijn mogelijk met die dampen in contact gekomen. Het gaat om arbeiders. Het scheepvaartverkeer ligt daar ook tijdelijk stil. Tomorrowland is teleurgesteld omdat het dit weekend geen vuurwerk mag afsteken. Dat hebben de burgemeesters en de gouverneur beslist. De kans op brand is te groot door de hitte. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping. Je hoort Debbie Willemsen van Tomorrowland.
2: Ondanks dat we natuurlijk wel weten dat het warm is en droog is en dat er eventueel bijkomende maatregelen zouden getroffen worden, had het gewoon wel fijn geweest, moesten we daar ietsje meer hebben kunnen doorspreken vooraf een communicatie te moeten vernemen in de pers.
1: De 6 vermisten na de brand in Brussel zijn Roemenen of Belgen, dat meldt het Arbeidsauditoraat. Gisterochtend brak er brand uit in het Oxygebouw. In een van de liften werden 6 lichamen gevonden. Het is nog niet 100% zeker dat ook dat de lichamen van die 6 vermisten zijn. Ook de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Voor de 4e nacht op een rij hebben de VS en Iran elkaar bestookt met aanvallen. In de buurt van de straat van Hormuz en langs de Iraanse kust zijn opnieuw tientallen militaire doelen geraakt. Iran heeft gereageerd met luchtaanvallen op Amerikaanse doelwitten in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Daarbij vielen zeker 4 gewonden. En Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte in de halve finale topfavoriet Frankrijk met 2-0. Collega Janko Beekman zag een matige wedstrijd.
3: Spanje is zeker een terechte finalist voor mij. Was voor het toernooi toch een van de grote favorieten op WK-winst zelfs. Dus op zich is het zeker geen verrassing dat ze in de finale staan. Wat voor mij wel een verrassing was, is de manier waarop die halve finale tegen Frankrijk is verlopen. Dat werd eigenlijk al een beetje afgeschilderd als een finale avant la lettre. Toch wel de 2 grote favorieten tegen elkaar. Maar als we er heel eerlijk over zijn, we hebben lang geen goede wedstrijd gekregen.
1: In de finale zal Spanje het opnemen tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die halve finale wordt vanavond gespeeld. We krijgen een zonnige en warme dag. Temperaturen tot 31 graden in het binnenland, 23 graden aan de kust. En ook morgen hetzelfde. Veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het dan af tot een graad of 24 met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken, meestal droog bij zo'n 23 graden.
0: En één file staat er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is richting Antwerpen. Al een tijdje problemen daar. Op de E17 tussen Vaasmünster en Sint-Niklaas Centrum. Reken daar op een kwartiertje extra.
4: Joe Paradise Beach. Het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Straks vanaf 10 uur op het strand van Westende.
5: Dit is Joe.
4: Met Alain Klaas.

Dit is een productie van Giorgio Moroder. Die naam zegt misschien niet meteen iets, maar als je weet dat dat een van de grote namen is in de disco, dan is het toch wel een beetje raar dat Blondie hem contacteerde. Want die zaten namelijk een beetje in de punk. En van de punk naar de disco, dat was toch wel een serieuze stap. De diehard fans van Blondie waren er niet over te spreken. Maar voor Blondie zelf was het er wel een goede move. Want ze scoorde een enorme hit met die Call Me. Fijne woensdag allemaal. Heb jij, net zoals ik, zo genoten van al die Franse toppers gistermiddag? Ja, dat was echt meezingen van 10 tot 6 de hele tijd. Als je niet genoeg van kan krijgen, kan je nog altijd naar ons digitale broertje luisteren trouwens, Joe Gold. Want daar gaan die Franse chansons nog de hele week door. Elke week hebben ze daar een ander thema. Je kan luisteren via DAB+, de Joe-app of via joe.be. En die app van ons die kan ook nog handig van pas komen hier vanmorgen. Dus zet ze zeker op je telefoon, want straks heb ik hier weer een goodie bag vol met exclusieve Joe-spulletjes en een voucher. Voor ons Paradise Beach kan je daar een ijsje gaan likken. We gaan weer een kleurtje of een smaak weglikken straks. En ook vandaag zitten we weer met een gat van de playlist natuurlijk. Hè? Maar eerst ga ik je verwennen met de Boomtown Rats. I Don't Like Mondays. En nu met de man die ons Paradise Beach mee heeft geopend afgelopen donderdag. Reggie, Where Did You Go, Summer Love.

0: hadden een vrolijke Reggie daarnet om deze woensdag te beginnen. Maar wat je daarnet hebt gehoord is een nummer met een donker kantje. Het gaat over een schietpartij op een school in Amerika. Een meisje van 16 had dat gedaan en toen de rechter vroeg haar: waarom heb je dat nu gedaan? Was haar antwoord: I don't like Mondays. En Bob Geldof was zo verbijsterd dat hij er een nummer over maakte. I Don't Like Mondays dus, van de Boomtown Rats. Wat vond ons allemaal op vandaag?
1: Dit is Joe.
0: Wel, de duurste dino ooit is geveild. T-Rex Gus werd verkocht voor 43,7 miljoen. Bijna 50 miljoen dollar, dus 43,7 miljoen euro. Het skelet werd verkocht op een veiling in New York. En die T-Rex is uitzonderlijk groot. En het skelet is voor ruim 60% compleet. Is daarmee een van de meest volledige T-Rex-skeletten ter wereld. En Gus is 11,6 meter lang, bijna 4 meter hoog, bestaat uit 183 botten. Het werd 67 miljoen jaar oud en werd gevonden in South Dakota in Amerika. Gus werd gekocht door een schatrijke dino-fan. Ja, als je dat bedrag kan neerleggen, dan ben je wel een hele schatrijke fan die anoniem wenst te blijven trouwens. We hebben in ons eigen land ook een schatrijke dino-eigenaar. Mark Koeken heeft ondertussen 4 exemplaren zelfs. Het laatste kocht hij vorig jaar, Vulcane, een apothesaurus van 150 miljoen jaar oud, 21 meter lang, dus dat is nog langer. En 4 meter hoog, die kan je bewonderen in Paradise. En carrière-switch voor Hugo Seagal. Volgend jaar schittert hij als circusdirecteur in een Studio 100 productie. Volgend jaar pakt Studio 100 uit met hun eerste circusvoorstelling ooit, Dr. Molino's Magical Circus, in dat Studio 100 theater in de pannen. En die Dr. Molino wordt dus gespeeld door Hugo Seagal. Het is voor hem een mooie kers op de taart van zijn carrière. En ook een mooi verjaardagscadeau, want Hugo blaast volgend jaar 80 kaarsjes uit. Hij speelde ook al mee in andere Studio 100 producties. Samen met Nicole speelde hij de koning en de koningin in de K3 musical Alice in Wonderland. En hij vertolkte ook een rol in de Red Star Line musical. En dan komen we automatisch hierbij.
1: Het gat van de playlist.
0: Ja, gisteren heel veel Frans op de radio. Bijzonder veel leuke reacties van mensen die het fijn vonden. Ik lees hier net een reactie van iemand die zei: goed dat het voorbij is, al dat Frans. Maar toch is die Franse feestdag van gisteren in mineur geëindigd. Les Bleus liggen uit het WK en wel door het elftal dat onze rok uit heeft geknikkerd. De Spanjaarden en de cijfers waren eigenlijk nog straffer dan onze uitschakeling. Geeft ons ook wel een beetje goed gevoel, hè. 0-2. Het had zelfs weinig gescheeld of het was 0-3. Daar. Straks om 9 uur is er de tweede halve finale tussen Engeland en Argentinië. En om het evenwicht hier nu toch een beetje te herstellen na die overload aan Franse hits, stel ik voor dat we er één Spaanse tegenover zetten in ons gat van de playlist. Ik zal eens wat inspiratie bezorgen. Het zou bijvoorbeeld Louis Fonsi kunnen zijn met deze Despacito. Of, ja, Enrique Iglesias natuurlijk. En zeker als het die Súbeme la Radio is, zijn wij heel gelukkig. Wat had je gedacht? Maar het zou ook dit kunnen zijn. Ricky Martin, Maria Undos Trest. Zijn maar een paar suggesties, want die kennen jullie wel. De betere suggestie komt vrijwel altijd uit jullie hoek, toch? Everybody grew to the music, everybody jam. Dus als je het eens bent met een van die suggesties die ik je net heb laten horen, dan mag je dat laten weten. Maar een andere suggestie is van harte welkom via de Joe-app. Ondertussen genieten wij van 2 hits hier in Joe Summer. Dat is Teddy Swims, zo meteen met de Door. En nu deze Backstreet Boy.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
3: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Van Christopher Nolan.
5: No one could stand between me and home.
4: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
6: Let's go!
4: The Odyssey, nu in de bioscoop.
7: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
8: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.
9: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt. Nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Kova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op kova.be.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Al vandaag nog jouw vloer in huis.

0: I showed you the door. Dat hebben Lebleu gisteren ook te horen gekregen.
1: Joe. Het gat van de playlist.
0: Daar is de deur van het WK. Ja, ze liggen eruit. Ik heb nogthans een paar overtuigende wedstrijden gezien van hen, maar ze zijn er dus uitgebonjourd door het elftal dat ons er ook uit heeft geduwd. En dat geeft ons toch een beetje beter gevoel. Ze waren dus echt wel sterker en de cijfers waren nog erger dan die van ons, want voor de Fransen is het een nul gebleven op het scorebord 0-2. Straks om 9 uur is er de tweede halve finale tussen Engeland en Argentinië. En kwestie van het evenwicht na al die Franse klassiekers die we gisteren hebben gedraaid, wat te herstellen was. Ik ben benieuwd naar jouw favoriete Spaanse nummer. En ja, dit is wel heel vaak binnengekomen, valt mij op. Cathy uit Lendeleden, onder andere Stefan uit Kortemark, Karin uit Antwerpen en nog een heel aantal. Belle Perez. Als je ze live wil zien, dan moet je op 24 juli naar ons Paradise Beach komen om 8 uur, want daar treedt ze dan op. Enamorada, bedankt voor de suggestie.
2: Ik hou van dansen en muziek.
0: Als we het over Spanje hebben, kan dit niet ontbreken natuurlijk. Samantha, hey viva España, door Nele uit Genk gesuggereerd, Nick uit Blankenbergen, Sabine uit Brugge en nog een heel aantal anderen. Dankjewel daarvoor. En deze man, die is ook vaak binnengekomen, trouwens een ex-voetballer. Ja, deze man heeft nog bij Real Madrid gespeeld, maar door blessures uiteindelijk in de muziek beland en daar nog veel succesvoller geworden. Julio Iglesias werd onder andere door Nancy uit Sint-Katelijne-Waver, Bart uit Lier, Benny uit Sint-Niklaas, René uit Puurs en nog een heel aantal andere mensen. Dankjewel daarvoor. Maar wat mij opvalt, is dat dit nummer zo vaak werd aangevraagd. En het is natuurlijk ook een pareltje in de Spaanse taal. Ik ga straks eens kijken wie allemaal, maar Mecano gaan we eerst eens draaien.

0: blijkbaar dus jullie favoriete Spaanse nummer. Bedankt voor al die suggesties. Dit kwam onder andere door Nele uit Genk, Kurt uit Ninove, Miranda uit Tielt en ik vergeet er nog heel veel aan hoor. Mecano en Hijo de la Luna. Ronan Keating, die gaan we zo meteen draaien, want het is 7:55 geworden. Hij zit al een tijdje te wachten. Thomas Everiks, met de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een lek in de haven van Antwerpen zijn 130 arbeiders afgevoerd naar het ziekenhuis omdat ze mogelijk in contact kwamen met het giftige waterstoffluoride. Dat wordt gebruikt voor het maken van koelmiddelen en batterijen en zo. Het kan zware brandwonden geven op onze huid of onze longen aantasten als we het inademen. Met de informatie die we nu hebben weten we dat er 1 slachtoffer op intensieve ligt. De komende uren ongetwijfeld nog updates daarover. Straks is er overleg bij Tomorrowland om te zien welke maatregelen nog moet nemen komend festivalweekend. Het eerste deze zomer trouwens. Gisteren raakte bekend dat Tomorrowland geen vuurwerk mag afsteken omdat er te veel kans is op brandgevaar door de hitte. Mogelijk worden er dus nog extra maatregelen genomen. En Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte gisteravond Frankrijk met 2-0 in een toch eerder teleurstellende halve finale. Weinig spektakel en zo. Vanavond weten we wie het tegen Spanje opneemt, titelverdediger Argentinië of Engeland, dat weten we vanaf 9 uur. We krijgen een zonnige en warme dag, temperaturen tot 31 graden aan het in het binnenland, liever 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het af tot een graad of 24 met kans op regen. Het weekend dan afwisselend zon, wolken, meestal droog en 23 graden.
0: Ja. Dan kunnen we weer een beetje ademen, want het is toch wel heftig geweest. 1 file staat er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is richting Antwerpen op de E17. Tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Reken daar op 16 minuten extra.
2: Joe Paradise Beach. Met Alain Klaas.

Een paar jaar voor deze single had hij ook al een dikke hit. Dat was een stukje gevoeliger. When You Say Nothing At All. Maar dit blijft toch wel iets waar je instant gelukkig van wordt. Hè? Die Ronan Keating, Loving Each Day. We kunnen daar een beetje tussen zetten. Hè? Dan wordt het Loving Beach Day. En dan komen we snel bij dit hier. Ja, want ook vandaag gaan we richting 30 graden in het binnenland. Je hebt het Jonas gisteren zelf horen zeggen. De kust is de betere plek om te vertoeven. Daar is wel een stevige bries geweest de afgelopen dagen. En we hebben daar ook een weervrouw ter plaatse. Anita, die stuurt regelmatig een fotootje door. Ook vandaag staat er een windje, zegt Anita. Maar zoveel aangenamer qua temperatuur. En als je richting Westende trekt, is het helemaal top natuurlijk. Want daar staat ons Paradise Beach. IJsjes, cocktails, mocktails, radio, we hebben het er allemaal. Tot 9 augustus ben je welkom elke dag van 10 tot 10. En misschien loop je daar binnenkort wel te blinken als een echte VIP. Want ik heb hier weer een exclusief zomerpakket weg te geven met een toffe Joe Tote bag. Dat is zo'n hele coole tas, hè. Een t-shirt, een sleutelhanger, een strandbal en een voucher voor zo'n ijsje op dat Paradise Beach. Allemaal exclusieve Joe dingetjes die je niet kan kopen, maar hier dus wel kan krijgen. Maar dan moet je wel iets doen. Je moet in het volgende nummer een smaakje of een kleurtje dat zometeen wordt weggeklikt, moet je doorsturen in de Joe-app. Dus aandachtig luisteren naar deze Modern Talking. En daar waar wordt gelikt, daar is dus een woordje of een smaakje weggelikt. En dat mag je doorsturen.

0: vanavond bij VTM kaapt in Kaapstad iemand anders Jelle's aandacht in B&B Zoeklief. En bij VTM 2 een Johnny Depp met een spoorloze Angelina Jolie in The Tourist. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar 1,95 euro per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.

0: Hij had dit nummer geschreven voor een film War of the Roses. Maar de regisseur van die film, Danny DeVito, misschien ken je hem wel, die vond het nummer toch niet zo goed passen. En dus zei Phil Collins, geen probleem, dan breng ik het zelf wel uit. En het werd een grote hit, Something Happened on the Way to Heaven. Ja, we gaan eens kijken welk smaakje werd weggelikt. We hebben daarvoor Chris uit Lier aan de telefoon. Chris, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij zit in de schoolmeubelen, lees ik hier. Is dat dan op dit moment een rustige tijd, net zoals op de scholen? Of is het net een hele drukke tijd, omdat van alles besteld wordt voor het najaar?
1: Een hele drukke tijd. Wij noemen dat nu het einde van het seizoen, dus het einde van het schooljaar. Er zijn nog de laatste 3 dagen, dan gaan we in vakantie. En dan begint de rush terug na 15 augustus. Gaan de scholen terug open en dan wordt er geleverd. Dan is het heel, heel druk.
0: Allee zeg. En schoolmeubelen, is dat iets dat vaak vervangen moet worden? In mijn gevoel is dat iets dat 200 jaar meegaat, maar ik zal mij wel vergissen.
1: Nee, dat gaat met zijn tijden mee. Dat is ook heel modern tegenwoordig. Ook kleuterklasjes die niet meer zijn zoals in mijn tijd. En alles rechtdoor, rechtaan. Dat zijn organische vormen. Nee, dat zijn hele leuke dingen.
0: Nou ja, en leuke kleurtjes en zo tegenwoordig. Vroeger was het allemaal geel en grijs, maar tegenwoordig mag het allemaal wat vrolijker.
1: Ja, zeker en vast. Allee, zeker en vast.
0: Zeg, over vrolijkheid gesproken. Ik lees hier dat je binnenkort naar Spanje vertrekt.
1: Ja, klopt. Zondag vertrekken, hè.
0: Ja, dat is een beetje met dubbel gevoel, hè. We zijn eruit geknikkerd op het WK door Spanje. En ondertussen zullen die nog altijd aan het vieren zijn. Maar goed, ik neem aan dat je dat niet gaat aantrekken.
1: Goed. Naar
0: waar trek je in Spanje?
1: We gaan naar Morera.
0: Morera. Is dat een plek waar je nogal bent geweest?
1: Ja, we gaan daar 2 tot 3 keer per jaar naartoe. Dus een beetje thuiskomen voor ons. Waar het leven een beetje trager gaat allemaal.
0: Ja, dat zal wel. Ja, dat gaat er allemaal een versnelling lagen. En het is altijd mañana. Ja. Dat is goed. Dat is
1: inderdaad.
0: Niks mis mee. Behalve als je heel hongerig bent, dan wil je niet mañana natuurlijk. Goed, zeg Chris, ik hoop in ieder geval dat je daar een hele fijne tijd hebt. Ik kan je alvast zeggen dat je meer dan waarschijnlijk een hele fijne tijd in Westende zal kunnen beleven, heel snel. Want je hebt dan net een smaakje doorgestuurd. Hè? Wat hadden we weggelikt?
1: Sherry.
0: Sherry Lady van Modern Talking hebben we gedraaid. Het was inderdaad wat we zochten. We gaan naar de tote bag. Enfin, die ligt eigenlijk al klaar voor je. De tote bag ligt klaar in Westende. Je komt daar gewoon toe en je zegt dat jij hem hebt gewonnen. We gaan zo meteen alle details vertellen. Maar dus, je bent welkom in Westende. Heel veel plezier in Spanje.
1: Gaan we zeker doen in augustus.
0: Ja. En in augustus in Westende. Moet je wel snel zijn, hè? 9 augustus zijn we daar weg, hè, Chris? Goed inplannen.
1: Ja, dat gaan we doen.
0: fijne tijd in Spanje. Groetjes, hè.
1: Dank je. Tada.

leuke single is dat geworden, hè? Die nieuwe van Milo en DJ Licious. Forever Young. Gisteren hadden we hem hier trouwens ook in de uitzending, hè? Milo, omdat hij jarig was. En vandaag dus weer met die Forever Young. Ondertussen 7:55 geworden. Elke woensdag krijg je reisadvies van een BV. Dan kan je al beginnen dromen van leuke weekendplannen. En de man die ons vandaag een vakantietip zal geven, die hoor je normaal elke vrijdag bij de Kok en de Koning met een kijktip in de videotheek Verheijen. Ja, dan weet je het, hè. Vandaag wordt het dus voor één keer reisbureau Verheijen. Ik ben benieuwd waar Jan Verheijen naartoe gaat om te ontsnappen aan de drukte. Is dat een geheim plekje hier in Vlaanderen? Of kent hij een verborgen pareltje ergens over de grens waar je toch zo op één dag naartoe kan? We gaan het straks vragen. Madonna, die brengt ons tot bij het nieuws van 8:00.

0: goedemorgen. Als het een werkweek is, dan knippen we die vandaag in twee. Als het een vakantieweek is, dan moet het beste nog komen. Zo moet je maar denken. Kings of Leon, die zijn er zo meteen. Eerst het nieuws van 8 uur met Thomas Everiks. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Eén iemand is er ernstig aan toe na het lek in de haven van Antwerpen. Nu ook een natuurbrand in Duitsland. En meer details over de halftime show op het WK voetbal. Eén iemand ligt op intensieve na het lek in de haven van Antwerpen. En nog 25 anderen werden ziek, maar mochten het ziekenhuis intussen verlaten. Een containerschip lekte gisteravond waterstoffluoride. En dat is bijzonder giftig. Je hoort Lennart Verstappen van de Port of Antwerp.
2: Nu, dat wordt wel permanent gemeten. Er is heel de nacht gemeten geweest en dat zullen ze blijven doen. En op basis van die metingen, van die waardes, maar ook natuurlijk van het weer en van de wind en dergelijke, zullen ze beslissen indien die gunstig zijn om dan die perimeter te verkleinen en af te bouwen.
1: Een deel van het scheepvaartverkeer ligt ook nog stil en bedrijven moeten hun buitenactiviteiten ook staken. Tomorrowland is teleurgesteld omdat het dit weekend geen vuurwerk mag afschieten. Dat hebben de burgemeester en de gouverneur beslist. De kans op brand is te groot door de hitte. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping. Je hoort Debbie Willemsen van Tomorrowland.
3: Ondanks dat we natuurlijk wel weten dat het warm is en droog is en dat er eventueel bijkomende maatregelen zouden getroffen worden, had het gewoon wel fijn geweest, moesten we daar iets meer hebben kunnen doorspreken vooraf een communicatie te moeten vernemen in de pers.
1: Ook in Duitsland staat de natuur in brand. In het noordoosten is vuur uitgebroken op een voormalig militair oefenterrein. Zo'n 250 brandweermensen zijn ter plaatse om het vuur te blussen. Maar dat is niet makkelijk, omdat er op het terrein nog oude munitie ligt die nog niet ontploft is. Enkele dorpen in de buurt werden ook al geëvacueerd. En voetbal dan. Spanje is de eerste finalist op het WK. Het klopte in de halve finale topfavoriet Frankrijk met 2-0. Collega Janko Beekman zag een matige wedstrijd.
4: Spanje is zeker een terechte finalist voor mij. Was voor het toernooi toch een van de grote favorieten op WK-winst zelfs. Dus op zich is het zeker geen verrassing dat ze in de finale staan. Wat voor mij wel een verrassing was, is de manier waarop die halve finale tegen Frankrijk is verlopen. Dat werd eigenlijk al een beetje afgeschilderd als een finale avant la lettre. Toch wel de twee grote favorieten tegen elkaar. Maar als we er heel eerlijk over zijn, we hebben lang geen goede wedstrijd gekregen.
1: In de finale zal Spanje het opnemen tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die halve finale wordt vanavond gespeeld. En de finale, dat is dan voor zondag in New York. En daar zullen onder meer Robbie Williams en Laura Pausini op het podium staan. Dat heeft de FIFA bekendgemaakt. Ook tijdens de finale zal er een halftime show zijn, zoals we die al kennen van tijdens het American Football. Met optredens van onder meer Madonna, Justin Bieber en uiteraard Shakira met het themalied van dit WK. We krijgen een zonnige, warme dag. Temperaturen tot 31 graden in het binnenland, 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het dan af tot een graad of 24 met hier en daar kans op regen. En in het weekend afwisselend zon, wolken meestal droog en een graad of 23.
0: Ja, en Madonna hebben hier net nog gedraaid met Express Yourself. Toeval bestaat toch niet, hè? Drie files staan er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E17. Tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. 21 minuten staat hier nu op mijn scherm. Op de A11 tussen Brugge-Zeehaven en Knokke-Heist. Daar is een ongeval gebeurd. Moet je nu 10 minuten aanschuiven. En ook nog op de B202 is het aanschuiven. Tussen de Ring, Anderlecht en de N266. 7 minuten extra daar.
5: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Straks vanaf 10 uur op het strand van Westende.
6: Dit is Joe.
5: Met Anne en Klaas.

2008. Dat was het jaar waarop ze twee keer in onze top 10 zijn geraakt, deze mannen. Met Sex on Fire natuurlijk en ook met You Somebody. Die ging zelfs richting nummer 1, Kings of Leon, bij de start van uur 2 van deze Joe Summer. Ik ga straks weer iets in mijn koffertje steken. Dat staat hier te blinken aan mijn rechterkant. En je weet het, we trekken naar de Ardennen deze week. We hebben daar een fantastisch verblijf voor je geregeld samen met Anatura in Roche-en-Ardennes. Wel, jij moet goed onthouden wat er allemaal in die koffer verdwijnt deze week. En als je een korter tripje wil maken in deze, heeft Jan Verheijen zometeen een goede tip. Eerst Alex Horn draaien met Fever Dream en een redelijk toepasselijk nummer op deze dag. Bust a Poindexter.

0: de beste Poindexter, ik zei het net, toepasselijk op deze tropische dag met die hot. En dit is Alex Warren, nieuwe single die heet Fever Dream. Je hoort hem hier bij Joe tot 7:45 ondertussen.
1: Joe Summer Hotspot.
0: Ja, elke week vragen we in onze Joe Summer Hotspot aan een bekende Vlaming waar we echt naartoe moeten voor dat ultieme vakantiegevoel hier in Vlaanderen of over de grens. Enfin, iets waar je op een dag naartoe kunt. En ik ben vooral benieuwd of de man die ons de volgende tip gaat geven in de zomer graag op vakantie gaat of stiekem toch thuis voor het scherm blijft zitten. Want zo kennen we hem wel natuurlijk. Jan Verheijen, goedemorgen.
2: Dag Alain. Ja, mijn leven is natuurlijk één grote ononderbroken vakantie. Hè. Dus ja, of ik nou hier ben of in, waar dan ook. Nee, ik overdrijf, maar ik reis wel graag. Ja, graag. Maar het is zo, je hebt verschillende invullingen van het begrip vakantie. Je hebt vakantie, je hebt echt mensen, en ik snap dat ook, die zeggen van oké, ik heb 14 dagen, ik ga nu naar een all-in, ik ga daar op een lichtbed aan het strand liggen, ik draai me af en toe om, zodat ik dat beide zijden evenredig kleuren, en ik ga s'avonds lekker eten. Dat vind ik ook prima, ik ben meer van het type van ja, ik wil dingen zien en rondreizen enzovoort. Maar ik heb wel zeer goed nagedacht over je vraag, dat zal je vast plezieren.
0: Zeg, maar voor we daar naartoe gaan, je zit in Spanje op dit moment toch, hè?
2: Ja, op dit moment zit ik in de buurt van Córdoba. Gisteren ben ik voor het eerst. Dat is eigenlijk gek, want dat is op zich een doenbare citytrip van bij ons. Ik ben voor het eerst in Córdoba geweest. En dat vond ik toch echt wel een hele mooie stad. Dus vond ik een bescheiden revelatie. Zeer gezellig, aangename mensen. Een heel mooi onderhouden, verzorgde oude stad. Een paar mooie wijken. En dan heb je dus in het midden van, ja, aan het water, de Mesquita heet dat, de Mesquita. En dat was ooit een van de grootste islam-tempels. Die is dan veroverd in de god weet welke eeuw door de kruisvaarders. En die hebben in plaats van dat allemaal plat te gooien, wat toen wel de gewoonte was, hebben gezegd, nee, wij gaan dat omvormen tot een katholieke plaats van gebed. En dan hebben ze dat dus laten staan. En dat is echt gigantisch. En dat lijkt nu zo. Ja, en in het midden van wat dan vroeger, neem ik aan, die moskee was, staat nu een kathedraal. En dat is echt fenomenaal. Okay. Enfin, dit heel de zaak.
0: En een beetje kunnen slapen eigenlijk vannacht, want zal dat wel een feestje geweest zijn in Spanje waarschijnlijk.
2: Wel, we zitten, het huis waar we blijven is zeer geïsoleerd. Staat te midden van de olijfvelden en kijkt uit op een meer. En als ik zie stipjes aan de overkant van het meer. En ik zie als ik rechts kijk voorbij de dam, want het is een artificieel meer. En voorbij de dam ligt het dorpje. En ik heb eigenlijk niks gehoord. Oh, ik moet ook zeggen, tot mijn verbazing, er blijkt een groot verschil te zijn tussen het noorden en het zuiden van Spanje. Hier leeft dat nou niet zo geweldig. Je zou verwachten dat, ook in Córdoba bijvoorbeeld, je zou verwachten dat heel die stad, dat overal vlaggen hangen, maar niets is minder waar. Of dat in elke etalage wel iets voetbal-related zou zijn. Nee, dat was een beetje raar. In Córdoba in ieder geval was dat niet a big thing.
0: Oké, goed. Maar we gaan dichter bij huis, want je hebt een hotspot in onze buurt. Vertel eens wat jouw favoriete de hotspot is.
2: Ja, en het is een beetje, je weet, de Nederlanders hebben iets met water. Hè. Heel veel water in Nederland, en heel veel Nederlanders hebben ook een boot. En dan gaan ze met die boot in het weekend varen en dan gebeurt dat vaak op de Vinkeveense plassen. Ja. De Vinkeveense plassen, je moet je dat voorstellen, dat zal ooit een natuurlijk wateroppervlak geweest zijn. En daar hebben ze eigenlijk, je kent die luchtfoto's van de Palm in Dubai. Ja, dat kunstmatig aangelegd.
0: Daar
2: lijkt het eigenlijk op. En op elk van die stroken, en je moet je, maar dit zijn dan stroken van, hoe breed zou dat zijn? Ja, 15, 20 meter maximum. En dan krijg je, dat eigenlijk zijn dat een soort straten met allemaal kleine perceeltjes. En op die perceeltjes staan dan vakantiewoningen. Maar vakantiewoningen is zelfs al overdreven. Het is vaak ook maar één ruimte met een keukentje en twee bedden en zo. Het is, je hebt er dan die er een caravan hebben gezet, uiteraard, want het blijft Nederlanders. Je kan je daar ook alleen per boot verplaatsen. Dus je rijdt naar Vinkeveen, je hebt dan zo'n huisje gehuurd en dan krijg je daar is een boot bij inbegrepen. Je vaart naar je huisje, maar je vaart ook naar de supermarkt, je vaart naar een restaurant waar je dan je bootje parkeert, je legt je bootje aan de steiger van het restaurant. Ik vond dat eigenlijk geweldig. Voor veel Nederlanders is dat wellicht elk weekend zo, maar ik vond dat ongelooflijk rustgevend. S'avonds is dat ook, je hoort dan wel hier en daar, je ziet lichtjes van die andere huizen, maar er waren geen wilde feesten of zo. Dus ik vond dat zeer rustgevend. Je zit dan op je eigen kleine mini-eilandje met een boekje en die water, ik vind water sowieso altijd fascinerend en meestal ook rustgevend, of dat nou op een cruiseschip is of op die Vinkeveense plassen. Ik was dan met mijn vrouw en mijn dochter en we waren er maar een paar dagen en ik vond dat echt super plezant, ook zo. En je gaat dan ook mensen kijken, hè? Je vaart daar rond en je hebt dat ook al gezien in Nederland, als je dan met zo'n bootje de grachten afvaart, die hebben geen gordijnen. Dat is heel zot, je kan er overal gewoon binnenkijken. En dat is zo'n beetje mensjes, Hollanders kijken zo. Je vaart daar rond en iedereen wuift dan ook en bijna iedereen is natuurlijk aan het barbecuen. Ik vond dat reuze gezellig, om het maar zelfs zo nog wat te zeggen.
3: Ja, ik ben er ooit ook geweest en ik zat vast met mijn bootje. Dus ik ken het gevoel. Ja, zo, er wordt dan gezegd van je moet zoveel meter van de rand blijven, zeg maar. Ja, en dat liep helemaal fout. Maar mensen duiken daar, skiën daar, suppen, windsurfen, je kan er alles. Hè. Nee, ik vind het een geweldig toffe tip. Vinken, Veense plassen. Ja, het is ook niet ver rijden, hè. 2 uur, 2,5 uur, zoiets.
2: Dus, ik weet 2 uur denk ik inderdaad. Ja. En het is natuurlijk, je kan er een soort dagtrip van maken, maar ik zou dan toch aanraden om er minstens 1, als het kan 2, om er een weekendje van te maken. Dan heb je toch veel meer ook 's avonds dat gevoel. En vooral wat ik dan, dat is nogmaals voor veel van die mensen daar is dat dagelijks. Maar zo het idee van dat je met je bootje naar de supermarkt gaat, dat vond ik zo geweldig.
3: Ja, fantastisch.
2: En zijn dan ook, en dat zijn dan.
3: Ja. Alright, goed. Dankjewel voor de tip, Jan. Tot binnenkort. Groetjes, hè.
2: Dag, fijne dag nog.
1: Yo. Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt. Nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.

0: We hebben dus weer een plekje kunnen toevoegen aan ons lijstje met heerlijke summer hotspots. De Vinkeveense plassen in Nederland. Zeker als je houdt van duiken, surfen, super en al dat soort dingen. The place to be. Ik ben er zelf geweest. Echt geweldig. Cutting Crew hadden we met I Died in Your Arms Tonight. Zometeen hebben we Wim Soutaar met Allemaal. Het is ondertussen bijna 8:30 geworden. Hoofdpunt uit het nieuws. Die komen er nog eens aan. En die krijgen we van Thomas Eberix.
1: Goedemorgen. Er ligt nog altijd één iemand op intensieve na het lek in de haven van Antwerpen. Vermoedelijk een arbeider die in contact kwam met die giftige stof waterstoffluoride. 25 arbeiders hadden lichte symptomen, tranende ogen bijvoorbeeld, maar mochten het ziekenhuis wel al verlaten. Meer details in ons nieuws van 9. Over een half uur is er overleg bij Tomorrowland. Daar bekijken ze of er nog extra maatregelen genomen moeten worden voor komend festivalweekend. Gisteren raakte bekend dat Tomorrowland geen vuurwerk mag afsteken, omdat er te veel kans is op brandgevaar door de hitte. Mogelijk worden er dus nog extra maatregelen genomen. En ook in Duitsland staat de natuur in brand. In het noordoosten is vuur uitgebroken op een voormalig militair oefenterrein. Zo'n 250 brandweermensen zijn ter plaatse om het vuur te blussen, maar dat is niet makkelijk, omdat er op het terrein nog oude munitie ligt die nog niet ontploft is. Enkele dorpen in de buurt werden ook al geëvacueerd. We krijgen een zonnige en warme dag, temperaturen tot 31 graden in het binnenland, 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde weer, veel zon en tropisch warme temperaturen. Vrijdag koelt het dan weer af, een graad of 24, kans op regen ook. En in het weekend afwisselend zon, wolken, meestal droog en een graad of 23.
0: Ja, daar kijken we ondertussen een beetje naar uit na al die dagen met 30 graden, toch? Die 23 graden, dat wordt een stuk aangenamer. Twee files staan er op onze snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. 21 minuten. En ook een file op de B202 tussen de Ring Anderlecht en de N266. 5 minuten daar. Joe
2: Paradise Beach. Met Alain Klaas.

0: We zitten in het jaar 2003 en toen keken wij allemaal naar de eerste editie van Idol. En die werd gewonnen door Peter Everaere, misschien weet je dat nog wel. En iedereen dacht, ja, die man gaat de hit van het jaar scoren, maar dat is toch een beetje tegengevallen. De nummer 2 van Idol toen, Natalia, heeft hem snel ingehaald. En de man die de grote hit in de zomer van dat jaar heeft gescoord, die hebben we net gehoord. Dat was Wim Soutaar en allemaal. Als je hier binnenkijkt in de studio, je kan altijd kijken naar ons, hè, via de VTM Gold, via het VTM Gold kanaal. Dan zie je dat ik hier een prachtige koffer heb staan. En daar heb ik al 2 spulletjes ingestoken. Daar ga ik straks een derde spulletje insteken. En dat doe ik niet zomaar, want ik stuur jou op vakantie met die koffer. Elke vrijdag geef ik een exclusief verblijf weg. En deze week spelen we voor een weekendje voor 4 personen in Annatura Ardennes. Dat is een luxe verblijf. 3 slaapkamers in La Roche-en-Ardennes. Ja, dat is daar geweldig, met alles erop en eraan. Inclusief ontbijt ook en fietsarrangement. Maar wat moet je daar nu voor doen? Wel, heel eenvoudig. Elke dag steek ik een item in die koffer. Een item dat je kan linken aan de Ardennes. En op vrijdag is dan aan jou om door te sturen via de Joe-app welke 5 spullen er in mijn koffer zitten. En heb je het juist, dan pikt de computer jou er misschien wel uit en kan je genieten van dat weekendje weg met je gezin. Blijf goed luisteren, want zometeen ga ik dat derde item van deze week erin steken. Als je meekijkt via dat tv-kanaal, dan zie je misschien ook de andere spulletjes die erin zitten. Want dat mag ik krik, mondje dicht, dat mag ik niks over zeggen, maar dat kan je natuurlijk wel misschien stiekem mee bekijken zometeen. Enfin, derde stuk komt er dus in zometeen. Zorg ervoor dat je het noteert als je op vakantie wilt.
1: Annatura, luxe vakantieverblijven om zalig te ontspannen in eigen

0: Reeds magisch naar Brussel. Harry Potter The Exhibition opent op 16 juli in Brussels Expo. Beleef de magie van de films en meer tijdens Harry Potter The Exhibition. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
1: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
3: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Dit is Joe Summer. Good times. Great music.

één keer in de top 40 gestaan of ik zou die andere hit gemist moeten hebben. Dan denk je, niet dat ik mij vergis. Kumba Gaulo, zo heette ze. Wat een leuke zomerhit was dat toen in 98, als ik me niet vergis. Die Pata Pata. Ondertussen bijna 8:15 geworden. Als je nu aandachtig aan het luisteren bent, dan heb ik goed nieuws voor je. Want dan sta je al een stukje dichter bij dat weekendje met 4 personen naar de Ardennen. Een luxe verblijf met 3 slaapkamers in La Roche-en-Ardennes. Ontbijtje erbij, fietsarrangementje erbij, alles daarbij. En ja, het wordt gewoon een fantastisch weekend. Kan je dus winnen hier. Vrijdag gaan we dat weggeven. Maar dan moet je dus wel iets voor doen. Je moet vooral goed kunnen onthouden. Want ik steek elke dag iets in mijn prachtige koffer die ik hier in de studio heb neergezet. En jij moet gewoon onthouden wat er allemaal in gaat. Dus vrijdag zal ik jou vragen welke 5 items hebben we in de koffer gestoken. En als je die allemaal juist kan opsommen, dan moet je gewoon het geluk hebben dat de computer jouw naam eruit kiest. Dat is eigenlijk het concept. Er zitten al 2 spulletjes in. Als je nu aan het kijken bent, dan kan ik dat nog wel even tonen. Ik mag het niet vertellen, want dan word ik op de vingers getikt. Dus dit zit er al in. We hebben dit er gisteren ingestoken. Dat herken je ook. En wat gaat er vandaag bij? Dat zijn wandelschoenen, want we gaan naar de Ardennen. Daar gaan we wandelen. Natuurlijk gebruikt, geloof ik. Voilà. Die zetten we mee in de koffer. Daar zitten nu dus 3 dingen in. De wandelschoenen, die moet je voor vandaag onthouden. En als je dat allemaal op je lijstje zet, dan verwachten we jou dus vrijdag hier in onze chat. En met al die 5 spullen die erin zijn verdwenen. Ik wens heel veel succes daarmee. Zometeen Jermaine Jackson en Pia Zadora. When the rain begins to fall. Dat ziet er nog niet direct naar uit. En eerst nog One Republic met die leuke Runaway.

Ja, dit nummer is altijd al een feestje geweest. Maar nu heeft het toch wel een bijzonder bijklank. Want als het nu echt zo is, als the rain begins to fall, dan zullen er toch heel wat landbouwers spontaan beginnen dansen, denk ik. Want het is zo kurkdroog. We snakken echt naar een beetje vocht, vooral de landbouwers dan. Ik ben eens benieuwd wat Jonas erover te vertellen zal hebben, want dat zag er gisteren nog altijd niet naar uit dat er ergens regendruppels te zien waren. When the rain begins to fall van Jermaine Jackson en Pia Zadora. Ik weet niet of je het gisteren hebt gehoord. Na die Franse top 100 hadden we een optreden van Camille. Die was gisteren iets over zes op het Joe Paradise Beach voor een van die fantastische summer sessions die we daar organiseren. Ze bracht een aantal van die straffe songs van haar en het terras stond afgeladen vol met enthousiaste fans. Dat was dikke ambiance. Als je daar niet bij kon zijn of je krijgt niet genoeg van haar, dan heb ik heel goed nieuws. Want wij mogen deze week namelijk exclusieve familietickets weggeven voor Circus Camille. Je wint telkens 4 tickets voor die voorstelling. Zondag 9 augustus zal dat zijn. Op het klein strand in Oostende. En de absolute kers op de taart, dat is een persoonlijke meet and greet met Camille. Wil je dat niet missen? Wil je er absoluut bij zijn met het gezin? Dan is de opdracht heel eenvoudig. Je moet gewoon luisteren deze week naar Jan Bosman. Die is er elke dag tussen 1 en 4. Hij deelt namelijk de tickets uit en vertelt je ook precies wat je moet doen. Dus Camille-fans, straks zeker luisteren om 1 uur. We gaan op weg naar het nieuws met Roxette zometeen. Joy Wright en nu nog de Plain White Tees. Hey there, Delilah.

0: Goedemorgen, alweer een dag met heel veel sunshine vandaag. Jonas heeft alle details en zelfs in onze muziek zit de sunshine. Sunshine reggae is er zo meteen van laidback. Na het nieuws van 9 met Thomas Everiks. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nog altijd 29 mensen in het ziekenhuis na het lek in de haven van Antwerpen en hitteoverleg bij Tomorrowland. Eén iemand ligt op intensieve na het lek in de haven van Antwerpen. Vermoedelijk een arbeider die in contact kwam met de giftige stof waterstoffluoride. Nog 28 anderen liggen ook in het ziekenhuis. In de haven zelf zijn ze op dit moment de lekkende container liever van het schip aan het halen. Dat zegt burgemeester Mark van de Vijver.
2: Nu is vooral de bedoeling om die containers te verwijderen. Er is een lekbak waar men die containers gaat opzetten. Dan zou het kunnen zijn dat er terug wat extra rookontwikkeling aanwezig is. Maar het is ook de bedoeling en metingen te doen in het ruim van het schip om te kijken of dat daar eventueel schadelijke gevolgen zijn.
1: Een deel van het scheepvaartverkeer ligt ook stil en bedrijven in de buurt moeten hun buitenactiviteiten tijdelijk staken. En rond deze tijd zitten ze bij Tomorrowland samen over het komende festivalweekend. Je hoort Debbie Willemsen van Tomorrowland.
3: Er is eigenlijk nog niet gesproken over zaken zoals roken of barbecues of andere zaken op het terrein. Sowieso hebben we in het verleden ook al wel hitteplannen moeten doorvoeren. En dan zijn er ook wel maatregelen getroffen geweest naar bijvoorbeeld barbecues, maar ook naar water. Watervoorzieningen, beneveling. Dus we zijn er eigenlijk wel op voorbereid en het is echt een kwestie van goede afspraken maken.
1: Gisteren beslisten de burgemeesters en de gouverneur dat er geen vuurwerk afgestoken mag worden, omdat het te droog is en de kans op brand te groot. En dan heb ik nog het weer. We krijgen een zonnige en warme dag, temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust.
0: En dan kijken we ook nog eens naar de weg. Ik vertel nog even dat het uitgebreide weerbericht er zo meteen aankomt. Maar twee files dus op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die staat richting Antwerpen op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Dan moet je bijna een kwartiertje aanschuiven. En de ring rond Gent richting Zelzaten tussen de Skaldenstraat en Gent-Zeehaven reken daar op 5 minuten extra.
4: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Straks vanaf 10 uur op het strand van Westende.
5: Dit is Joe.
4: Met Alain Klaas.

0: Ja, we zullen er vandaag weer veel van krijgen. De man die er alles van weet, die is hier al bijna. Hè? Sunshine Reggae van Laidback.
1: Het weer met Jonas.
0: Jonas, goedemorgen. Ja, sunshine is het woord wel, hè?
2: Goedemorgen Alain, absoluut. We krijgen vandaag veel zon alweer. Hè. Er zijn nu wat meer hoge, middelhoge wolkenvelden over het centrum, maar die gaan snel verdwijnen. Dus straks opnieuw een stralende dag, veel zon. En dat bij tropische temperaturen toch alweer. We gaan naar 30, 31 graden in het binnenland. Het wordt zo'n 23 graden aan zee. Aan de kust, daar staat er wel altijd een goed voelbare, matige, soms zelfs vrij krachtige bries uit het noordoosten. Maar uit de wind is daar zeker en vast genieten van die aangename temperatuur.
0: Ja, dus het Paradise Beach in Westende, dat prachtige ijssalon van Joe, dat is the place to be. In het binnenland is het een beetje puffen en zweten en morgen weer van datum, hè?
2: Absoluut. En trouwens, het Paradise Beach is een aanrader. Ik ben er gisteren geweest. Het was daar, het was er echt zalig. Een heel lekker ijsje gegeten. Het was er het weer voor en dat is het vandaag. En zeker morgen ook, hè, want morgen opnieuw zo'n zonovergoten zomerdag. Dan wordt het wel in het zuiden van het land, dus ten zuiden van Saint-Brémaas in de Ardennen, daar wordt het morgen al wat onstabieler. En daar kunnen er in de loop van de dag een paar onweerachtige buien tot ontwikkeling komen. Maar niet in Vlaanderen. Dus hier in Vlaanderen blijft het gewoon zonnig en droog bij de zoek. Morgen temperaturen rond de 30 graden.
0: Goh, maar dan in één keer komen die onweersdreigingen toch wat dichterbij. Vrijdag, hè?
2: Ja, klopt. Al zullen die buien vooral toch nog altijd iets zijn voor het zuidoosten van het land. Dus de kust, de Kempen, daar gaat het droog blijven. In het centrum en het zuiden van het land, daar is er kans op een paar buien. Maar op de meeste plaatsen, toch zeker in Vlaanderen, gaan die buien al niet zoveel voorstellen. Maar het wordt wel wat minder warm. Hè. Dus vrijdag temperaturen rond 6, 27 graden. Zonnige periodes, afgewisseld met wolkenvelden. En dan in het weekend, dan is het wel echt gedaan met die grote hitte. Hè. Dan komen we uit bij temperaturen rond 3, 24 graden. Een afwisseling van zon en wolken, maar ook dan droog weer. Hè. Dus die droogte, dat is toch wel de constante nog de rest van de week en waarschijnlijk ook volgende week. Want neerslag van betekenis zit er absoluut niet in, hè, zelfs niet op lange termijn.
0: Oh ja, dus, en als we begin volgende week kijken, dan blijven we zo rond diezelfde temperatuur hangen of stijgt het toch weer?
2: Dus maandag en dinsdag waarschijnlijk temperaturen zo rond de 25 graden, afwisselend zon en wolken. Meestal droog weer. En dan in de tweede helft van de volgende week, dan gaan die temperaturen wel opnieuw in stijgende lijn. Gaan we waarschijnlijk wel opnieuw boven de 25 graden uitkomen. Met ook dan opnieuw zonnige periodes. En de droogte die houdt aan. Hè. Dus ik zeg het, waarschijnlijk de komende 10, 15 dagen weinig of geen neerslag. Toch niet in Vlaanderen.
0: Ja, de landbouwers die... Die zitten wel met de handen in het haar, vrees ik een beetje. Want dat wordt toch echt wel ernstig. Goed. Misschien dat je de komende dagen beter nieuws hebt. Wat dat betreft, we spreken elkaar morgen opnieuw. Bedankt voor het weerbericht. Groetjes, hè.
2: Graag gedaan, tot morgen.

Ik had het daar strak over onze idool. Wel, deze man die schreef zich in voor American Idol. Dat was wel eventjes een aanpassing, want hij was gewoon een loodgieter. Maar de jury wist niet wat ze zagen en vooral niet wat ze hoorden. Wat een ontdekking, zeg. En ondertussen de hele wereld veroverd. De nieuwe single van Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Tot 17 over 9. Hele goede morgen. Dan kreeg je net een berichtje binnen van Gwendolien uit Ichtegem. Beste Joe, ik zou graag mijn zoon Jens van Bellegem een hele gelukkige 21ste verjaardag toewensen vandaag. Wij zijn jarig op dezelfde dag, dus ik ben ook jarig. Maar een dubbele proficiat, Gwendolien en Jens van Bellegem uit Ichtegem allemaal. Dikke proficiat. Wie is er nog allemaal jarig vandaag? Wel, Born Meijerlaan is jarig. Bekend als Born. Misschien ook wel Reborn. Misschien ook wel gewoon Born. Heeft nog een tijdje programma gehad hier bij Joe trouwens. Hij is geboren op deze dag in 1980. Dus hij viert zijn 46ste. Dikke proficiat. Brigitte Nielsen, de Deense actrice en ook bekend model. Dat in de jaren 80 schitterde in films zoals Red Sonja en Rocky IV. Zij wordt 63 vandaag. En ook jarig vandaag Linda Ronstadt. De legendarische Amerikaanse zangeres die in de jaren 70 en 80 zo allerlei stijlen afwisselde. Ze ging van country naar rock en pop en ze scoorde echte wereldhits met nummers als Blue Bayou en ook met deze single hier natuurlijk, It's So Easy. Zij viert vandaag ook een bijzondere verjaardag, want Linda Ronstadt wordt 80 vandaag. Yeah.

0: trouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
1: Van Christopher Nolan.
2: No one could stand between me and home.
1: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
3: Let's go!
1: The Odyssey, nu in de bioscoop.
4: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft, maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.

0: is een van die namen die je ook tijdens de finale van het WK zal kunnen zien. Robbie Williams en Rock DJ. We zitten nu al een tijdje in die tweede hittegolf. Het is al een tijd erg warm, maar wat vooral opvallend is, er valt geen druppel regen. En die extreme droogte zorgt voor allerlei problemen. Je hoorde daar straks al dat Tomorrowland geen vuurwerk mag gebruiken. Het lijkt me redelijk logisch. Hier en daar mag al geen water meer opgepompt worden voor de landbouw. En je kan al voorspellen dat er nog meer zal volgen. Morgen komt de Vlaamse Droogtecommissie samen om te bekijken wat er nog allemaal moet gebeuren. En iemand die dat allemaal opvolgt is hydroloog Patrick Willems, die hebben we aan de lijn. Patrick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, stevenen wij af op de droogste juli ooit met die twee hittegolven die we al hebben gehad? Daar lijkt het wel op.
1: Ja, dus qua temperatuur is het inderdaad zeer extreem, maar ook wel qua neerslagtekorten. Sinds de lente hebben we 150 liter per vierkante meter meer water wat verdampt is dan er regen is gevallen. Dat is echt wel heel hoog. Op dit ogenblik is de situatie nog niet extreem, in de zin van dat we nu al een heel kritieke situatie hebben. Maar de droogte lijkt nog te gaan aanhouden, en toch zeker nog de komende 10 dagen. En we zien dat de waterreserves wel heel sterk aan het slinken zijn. En dat zorgt ons wel, baart ons wel heel grote zorgen. Want er is niet direct heel veel reserve nog beschikbaar. Waterpeilen zijn heel sterk aan het zakken. Grondwaterpeilen zijn heel sterk aan het zakken. Dus dat is toch wel een ernstige problematiek momenteel.
0: Alarmsignalen overal. Er is al een oppompverbod op sommige plaatsen. Morgen komt die droogtecommissie samen. Welke maatregelen verwacht jij nog? Zullen we onze auto nog mogen wassen en dat soort dingen? Wat denk je zelf?
1: Wel, het sproeiverbod is nog niet meteen aan de orde. En dat is omdat de drinkwatermaatschappijen aangeven dat ze nog voldoende reserven hebben, hè, voorlopig. Tijdens die heel warme dagen is er ook een heel hoog piekverbruik van drinkwater. Hè, maar het is nog niet van die orde dat problematisch is. Dus zolang dat we met z'n allen ons gezond verstand gebruiken, zeg maar, en dus geen drinkwater gaan verspillen, hè, aan toepassingen waar het eigenlijk echt niet voor dient, zoals gazon besproeien en dergelijke. Hè, zolang dat we dus niet heel veel water verspillen, hoeft er eigenlijk voorlopig geen sproeiverbod te komen.
0: Maar jij als hydroloog zegt, hè, een beetje ons gezond verstand gebruiken op dit moment. Dus eigenlijk zeg je, ja, je doet het wel beter niet op dit moment. Het is wel een beetje dom als je het wel doet.
1: Ja, klopt inderdaad. Dat is ook totaal niet nodig. Dus het gazon gaat dor worden bij die droogte, maar zodra dat het terug begint te regenen, gaat dat terug opnieuw groen worden. Dus laat dat gras nu maar gewoon dor worden. Ja. Je moet dat echt niet gaan besproeien. Het is onzinnig om daar zuiver drinkbaar water, water wat je eigenlijk kunt drinken, van dat eigenlijk aan je gazon te gaan geven nu. En laten we die reserves proberen zo lang mogelijk te vrijwaren, zodanig dat als de droogte nog lang aanhoudt, dat we effectief wel nog lang met die reserves toekomen. En dat is eigenlijk het hele doel.
0: En vooral vrijwaren ook voor de landbouw. Hè? Want dat is natuurlijk de sector die daar het meeste last van ondervindt.
1: Ja, inderdaad, landbouw. Dus er zijn al eerste oppomp verboden. Wat betreft inderdaad de landbouw. Nu, ik verwacht dat de komende dagen en weken er nog bijkomende oppompverboden gaan komen in Vlaanderen. In alle provincies trouwens. En ook langs de heel grote kanalen zie ik ook problemen ontstaan. Bijvoorbeeld Albertkanaal, Leien Bovenschelde, Kanaal Genterneuzen. Allemaal heel grote rivieren. Waar je vroeger eigenlijk bij zo'n extreme droge periodes pas zo half juli einde augustus pas problemen begint te krijgen. Dat we nu zien dat er nu eigenlijk al problemen aan het ontstaan zijn. En daar verwacht ik dan zowat eerste maatregelen richting scheepvaart.
0: Het is natuurlijk zo dat
1: de commissie morgen gaat beslissen.
0: De komende dagen wordt het natuurlijk wel een beetje minder heet. Dus dat is een eerste stapje goed nieuws. Maar regen, dat is natuurlijk wel heel erg nodig. Hè.
1: Ja, we kunnen er, dat klopt inderdaad.
0: We kunnen er maar op hopen. Die droogtecommissie gaat morgen waarschijnlijk nog wel een aantal maatregelen duidelijk maken. Maar toch al bedankt voor deze vooruitblik, hydroloog Patrick Willems. Bedankt hoor.
1: Graag gedaan. Dag.

0: Hij werd de stille Beatle genoemd, deze George Harrison. Maar toch wel serieus van Jetje gegeven om deze. Got My Mind Set On You. Zometeen draaien we Reggae to Sunshine met Jumbo, Jumbo, Jumbo. 9:55 is het ondertussen geworden. Hoofdpunten en het nieuws. Die komen er nu aan.
1: Goedemorgen. Er liggen nog altijd 28 mensen in het ziekenhuis na het lek in de haven van Antwerpen gisteravond. 1 iemand ligt op intensieve. In de haven zelf zijn ze op dit moment alweer die lekkende container van het schip aan het halen. Een deel van het scheepvaartverkeer ligt daardoor stil. En rond deze tijd zitten ze bij Tomorrowland samen over het komende festivalweekend om te kijken of er nog extra maatregelen moeten genomen worden voor de hitte. Bijvoorbeeld extra waterpunten of vernevelaars en zo. En wat met barbecues, dat is ook nog een vraag. Later vandaag daarover ongetwijfeld meer duidelijkheid. En er gaat een team van ons land richting Frankrijk voor die bosbranden in de buurt van Parijs. Het gaat om een ploeg die zich zal focussen op dieren in dat gebied. Ze staan in voor de opvang en de medische verzorging van de getroffen dieren. We krijgen een zonnige en warme dag, temperaturen tot 31 graden in het binnenland, 23 aan de kust. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden opnieuw. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26, kans op regen ook. En in het weekend afwisselend zon, wolken, meestal droog en een graad of 23.
0: Dankjewel Thomas. 1 file nog op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen staat die op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Daar moet je op 10 minuten extra rekenen.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

0: je toevallig vakantieplannen zou hebben richting Oost-Afrika, dan zal dat woordje wel vaker horen daar. Die Jumbo, want het betekent daar gewoon hallo of goeiedag. Jumbo, Jumbo, Jumbo van Ragga to Sunshine.
1: Joe's Summer Request.
0: Ja, dat is zo'n beetje de climax van elke zomerochtend en die is volledig van jou. Elke dag eindigen we hier de Joe's Summer, de ochtend, met het Joe's Summer Request. En eigenlijk moet je maar één ding doen. Je moet drie zomerse nummers even denken. Wat zijn jouw drie favoriete zomerse nummers als de zon schijnt, zoals ze nu toch al een hele tijd aan het doen is? Laat het ons weten via de Joe-app, want het zou zomaar kunnen dat ik jou zo meteen bel en dat we die drie platen ook gewoon gaan draaien. Dus laat even weten, wat zijn jouw Joe Summer Requests? En dan bel ik jou misschien zo meteen. We gaan zo meteen eens kijken wat er allemaal is binnengekomen. Eerst gaan we genieten van twee andere nummers nog. En het is vrouwelijk gezelschap waar we de komende minuten in zitten. Anouk uit Nederland met Girl en deze Cyndi Lauper.
2: Yeah.

0: Paradise Beach. Het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Straks vanaf 10 uur op het strand van Westende. In vreemde munten betalen met je debitkaart? No stress. Kedit. KBC. Beweegt met je mee.
1: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
2: Lotto is op zoek naar voeten.
3: Hé? Voeten?
2: Die graag op grote voet leven.
3: Graag.
4: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
2: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
5: En na het eten, Rob.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

0: Ja, ik zei het er net al dat we een paar minuten in vrouwelijk gezelschap zouden vertoeven. Het een was al heftiger dan het ander. Die True Colors, prachtig nummer van Cyndi Lauper. En het heftige momentje was voor Anouk en Girl.
1: Joe's Summer Request.
0: En voor dat Summer Request blijven we nog even in vrouwelijk gezelschap trouwens. We gaan naar een dame die gisteren ook een prachtig lied had hier in de Franse top 100 van Gilbert Bécaud, Nathalie. Misschien ben je wel daarna genoemd, Nathalie, zou dat kunnen?
2: Ja, goedemorgen. Dat weet ik niet eigenlijk.
0: Ah, je
2: weet
0: het
2: niet. Ik heb dat nooit gevraagd.
0: Ah?
2: Nee, ja. Mijn vader vond dat een mooie naam. En...
0: Jouw vader?
2: Ik ben totaal, maar mijn broer...
0: Die zal...
2: Jawel, mijn broer...
0: Ah, ja, zeg eens van de broer.
2: Mijn broer noemt Alain. Dus, en wij hebben bijna als familienaam Delon. Dus daar is het op afgestemd.
0: Ah ja, maar die Nathalie, dat zou misschien toch wel Gilbert Bécaud verantwoordelijk voor kunnen zijn. Prachtig nummer is dat. Ken je toch, hè, Gilbert Bécaud, Nathalie?
2: Ja, natuurlijk.
0: Ah, ja, ja, ja. Zeg, Nathalie, je woont in Zwevegem, maar daar zullen ze jou even niet zien, hè, want je vertrekt bijna op vakantie, toch?
2: Ja, ik vertrek zeker naar Kroatië.
0: Oh, fantastische streek. Ik ben er nog geweest. Ik heb daar dolfijnen gezien in Kroatië.
2: Oh.
0: Echt fantastisch.
2: Oh.
0: Jij gaat ook wat meer doen, hè, deze keer?
2: In Kroatië?
0: Ja.
2: Oh, nee, een beetje op avontuur.
0: Oh ja, maar ik zag hier de Plivice meren of zoiets, zag ik hier staan.
2: Ja, de Plivice meren en verschillende dorpjes gaan bezoeken. Ja, ik zit nooit stil als ik op reis ga.
0: Ah ja. Ja, de Costa's, daar zullen ze jou niet te snel treffen, hè?
2: Nee, ja, we zitten langs de kustlijn.
0: Ah, ja. Zeg, welke platen kunnen jou in vakantiesfeer brengen?
2: Mijn eerste keuze die gaat naar Kalimba di Luna.
0: Ja, die hebben we van Bonnie en Kalimba di Luna. Die gaan we draaien. Waarom die Kalimba di Luna?
2: Dat doet mij terugdenken aan mijn jeugdjaren. Toen ging ik veel gaan rolschaatsen in Harrelbeke. Daar was het als een disco schaatsen.
0: Ah, ja.
2: En ik herinner me echt nog dat liedje toen in die tijd.
0: Ah, ja. Ja, dat is zo eventjes mode geweest, hè? Van zo op de rollerskates, zo in die ramps. Grappig. En dan hebben we Sky and Sand hebben we ook, hè? Van Paul Kalkbrenner.
2: Ja, inderdaad. Dat geeft mij zo wat meer het festivalgevoel.
0: Ja, dat snap ik, ja. Gaan we ook draaien.
2: De vrijheid, ja.
0: En dan ja, het dansje dat iedereen een paar jaar geleden moest doen. Hè. Kende jij ook de choreografie, Nathalie, van die Jerusalem?
2: Nee, niet echt. Ik heb die eigenlijk nooit gedanst. Maar ik vind dat een up-tempo nummer, dus speciaal goed voor de zomer.
0: Zeker. Leuk plaatje, die Jerusalem. Ik vond het heel grappig dat iedereen kon dat dansen op een bepaald moment. Ik dus niet, voor alle duidelijkheid. Goed, we gaan die drie plaatjes draaien. Ik wens jou een fantastisch verblijf in Kroatië. Geniet van je summer request. En binnen een paar weken verwachten we dan een verslag van hoe het daar is geweest, hè?
2: Oké, dat kom ik dan in Westende eens vertellen.
0: Oh, dat is heel goed. Afgesproken. Nathalie, tot binnenkort en geniet van jouw plaatjes. Hè? Merci, hoor.
2: Ja, dankjewel. Goed weekend.
1: Joe's Summer Request.

Het Summer Request van Nathalie. We hadden daarnet al Paul Kalkbrenner met Sky and Sand. En dit was Boney M. Kent de plaat misschien ook wel in de versie van Tony Esposito. Die heeft het ook uitgebracht rond diezelfde tijd. Kalimba de Luna. Het is

0: fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de drie unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand. Dit
1: is jou. En van Vilvoorde naar Westende in een vingerknip beetje Radio Gaga dus. En die krijg je ook. Queen, zometeen na het nieuws.

0: En dat nieuws van 10, dat krijg je trouwens met Thomas Everiks. Goedemorgen.
1: En dan nog vanuit Antwerpen. Goedemorgen. 28 slachtoffers na een lek in de haven van Antwerpen en mogelijk extra hittemaatregelen op Tomorrowland. Er liggen nog altijd 28 mensen in het ziekenhuis na het lek in de haven van Antwerpen gisteravond. 1 iemand ligt op intensieve. In de haven zelf zijn ze op dit moment de lekkende container van het schip aan het halen, zegt burgemeester Mark van de Vijver.
2: Nu is vooral de bedoeling om die containers te verwijderen. Er is een lekbak waar men die container gaat opzetten. Dan zou het kunnen zijn dat er terug wat extra rookontwikkeling aanwezig is. Maar het is ook de bedoeling om metingen te doen in het ruim van het schip. Om te kijken of dat daar eventueel schadelijke gevolgen zijn.
1: Een deel van het scheepvaartverkeer ligt daardoor stil. Bedrijven in de buurt moeten hun buitenactiviteiten ook tijdelijk staken. En rond deze tijd, of bij Tomorrowland liever, zitten ze samen over het komende festivalweekend om te kijken of er nog extra maatregelen genomen moeten worden voor de hitte. Debbie Willemsen.
3: Er is eigenlijk nog niet gesproken over zaken zoals roken of barbecues of andere zaken op het terrein. Sowieso hebben we in het verleden ook al wel hitteplannen moeten doorvoeren. En dan zijn er ook wel maatregelen getroffen geweest naar bijvoorbeeld barbecues, maar ook naar watervoorzieningen, beneveling. Dus we zijn er eigenlijk wel op voorbereid en het is echt een kwestie van goede afspraken maken.
1: Gisteren beslisten de burgemeesters en de gouverneur dat er geen vuurwerk afgestoken mag worden omdat het te droog is en de kans op brand te groot. We krijgen een zonnige en warme dag, temperaturen tot 31 graden in het binnenland, 23 aan de kust. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het dan af, een graad of 26, kans op regen ook. En in het weekend afwisselend zon, wolken, meestal droog en een graad of 23.
0: Maar die 23 graden aan de kust, Thomas, ik weet het niet zo. Ik zie al mensen kleren uitspelen. Volgens mij doe je dat niet meteen bij 23 graden.
1: Ja, ik weet niet hoe dat zit daar in Paradise.
0: Maar kom die saf naar dat Paradise.
1: Heel
0: het is
1: graag.
0: Echt zonnig. Er is een klein windje, maar het is echt plezant. Je wil hier gewoon zijn.
1: Toppie, dus, tot snel.
0: Ja, kom maar aan. Nog eens kijken dan hoe het gaat op de weg. Wel, er staan 2 files op onze snelweg waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file en dat is 10 minuten erbij. Op de E17 richting Antwerpen tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Nog eens 5 minuten dan op de E40 richting Gent tussen Aalter en Nevelen.
4: Joe Paradise Beach. Met Astrid Philips. Wow.

al bij Radio Gaga. In onze app dan vooral. Ze laat weten, gisteren naar de zee getrokken. Ik had het redelijk koud door de wind. Normaal moet ik de zee in om af te koelen, maar ik ben niet de zee in moeten gaan. Ja, gisterenochtend viel dat hier zo nog een klein beetje tegen, maar het is helemaal opengetrokken. En ik kan zeggen, ik ben zelfs knalverbrand. Had ik zo niet meteen zien aankomen. Maar vandaag is het toch weer een iets warmere dag, hoor. 23 graden in één. Daar gaan we losjes boven ook. Goedemorgen, 7 over 10. Hoe is het daar al met jou? Ik hoop dat je al een fijne ochtend hebt gehad tot nu toe. Dat je gisteren vooral ook volop kon genieten van de Franse flair hier bij Joe. Want die was aanwezig met de Franse top 100. En als je op ons Paradise Beach in Westende bent geweest, dan heb je waarschijnlijk ook helemaal kunnen genieten van Camille. Ik zeker wel. Het was de moeite. Maar mijn kinderen die hebben toch nog een pakje meer kunnen genieten. Ik heb hun dag kunnen maken. Ik heb kunnen scoren. Goed kunnen meezingen, dat vooral ook. En die stembanden zo toch weer een pakje beter kunnen opwarmen voor Vlaanderen Zingt hier in Westende. 17 juli. Ja, het is echt van het ene feestje naar het andere feestje. Zo zijn we hier bij Joe, hè. Viva la vida. Ik denk dat dat helemaal samenvat. Zometeen Starship met We Built This City.

over 10 op deze woensdagochtend 15 juli met We Build This City on Rock and Roll. Dat is een beetje zoals ons Paradise Beach hier. Hè. Daar is ook best wat rock and roll voor nodig geweest om dat tentje hier recht te trekken. Ja, mijn lief was hier gisteren en die dacht van, maar dat staat hier toch gewoon ook 100 jaar. Nee, dat is gewoon op een paar weken tijd in elkaar geknutseld. En goed geknutseld ook, want het is echt wel een paradijsje aan onze Belgische kust. En je hebt nog tot 9 augustus de tijd om te passeren, maar doe het gerust vandaag al. Het is namelijk een schoon dagje vandaag. En zo laat ik hem graag ook klinken. Nu dan met YouTube. Dit is The Sweetest Thing.

0: momentje van de dag, dan dat zit eraan te komen. Nog eens een momentje gewoon voor jezelf pakken met een lekkere koffie erbij bijvoorbeeld. Het kan ook perfect op ons Paradise Beach in Westende. En daar dan nog eens iets van zoetigheid als een cannoli of een bubble waffle bij, om maar iets te zeggen. En je bent daarmee dan helemaal klaar om achterover te leunen bij bijvoorbeeld Ed Sheeran. Maar net zo goed bij de schoonste Sunny. Dat is toch nog altijd die van Bobby Hef.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.

Grote, grote voetbalfan ook, die Ed Sheeran, die vanavond ongetwijfeld zijn Engeland mee naar de overwinning zal willen schreeuwen op het WK voetbal. Ja, ze moeten het vanavond opnemen om 9 uur tegen Argentinië met de gevreesde Messi. En vanavond dan kennen we de tweede finalist voor het WK voetbal. Tegenover Spanje zal dat zijn. Dit is Lost Frequencies nu met Beautiful, Beautiful Life.

0: laatste dag dat we de 30 graden nog zullen halen. Toch zeker in het binnenland. Dus ik denk dat het wel nog kan, hè, om Glenn Frey erbij te halen met de Hier is On. Na deze file nog mee te geven, het is nog aanschuiven op de E40 richting Gent. 10 minuten extra daar tussen Aalter en Nevelen.
1: Joe Paradise Beach. Met Astrid Philips.

0: Bas Sera, 17 en al zoveel melancholie bij de Voice van Vlaanderen. En wat een voice toch, hè? Elke keer als ik naar dat programma kijk, dan denk ik toch, we hebben echt veel talent in ons kleine landje. Veel leuke plekjes, dat hebben we ook al in ons kleine landje. En daar neem ik je straks nog eens mee naartoe, want ik heb een leuke plek wel degelijk in de aanbieding. Of toch zeker een leuke activiteit die je misschien ook wel eens wil beoefenen als je graag naar buiten trekt. De nieuwe Summer Hotspot komt eraan, na onder andere nog Charles en Eddie met Would I Lie To You.
1: Mannekes,
2: Pompie,
1: nu vrijdag
2: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
6: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: De zomer is in het land en de zomer, dat betekent buiten komen, dat betekent dingen ontdekken. En sommige mensen, die maken er eigenlijk letterlijk een schattenjacht van.
1: Show. Summer Hotspot.
0: Zoals bijvoorbeeld Steven Dirks uit Berlaar. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Astrid.
0: Ja, een schattenjacht, zo mag je dat eigenlijk wel bekijken, want jij bent een fanatieke geocacher. Dat klopt, hè?
2: Dat klopt. En ja. Geocaching is inderdaad wel de moderne versie van het vroeger schatten zoeken.
0: Ja. Ik heb dat zelf een paar jaar geleden gedaan. Ik wist niet dat dat eigenlijk nog steeds een ding is. Maar vertel eens voor mensen die dat eigenlijk totaal niet kennen. Geocachen, wat is dat precies?
2: Dus je gaat dan de hand van coördinaten die je krijgt via de website geocaching.com op zoek naar een doosje dat moet waterdicht zijn. Daar zit een briefje in waar je je profielnaam op de website van geocaching kunt invullen en het dan terug achterlaten voor de volgende.
0: Ja, en je hebt daarvoor ook altijd jouw gsm nodig, denk ik dan, om toch de weg te kunnen volgen.
2: De gsm of anders een gps-toestel, een wandel gps-toestel. De gsm kun je perfect met de gratis app van geocaching beginnen.
0: Ja, dat is ook belangrijk, hè, dat dat gratis is. Dat is plezant natuurlijk. Je bent een fanatieke geocacher. Dat betekent dat jij toch al vaak erop uitgetrokken bent. Hè? Waar ben jij zo al naartoe getrokken?
2: Ja, eerst en vooral, geocaches kun je overal vinden, over heel de wereld. Wij hebben er bijvoorbeeld al gevonden in Spanje, wij hebben er in Duitsland al gevonden, in Frankrijk, in Nederland, Luxemburg, maar vooral België natuurlijk.
0: Ja, dat is wel plezant eigenlijk, want ik denk als je dan zo ook naar buitenland gaat om te gaan geocachen, kom je ook ongetwijfeld op leuke plekjes terecht.
2: Je ontdekt ook wel dikwijls plaatjes waar je anders nooit zou komen. Ze hebben bijvoorbeeld in de Ardennen ooit een verdedigingsmuur van de Galliërs gevonden.
0: Ah, ja.
2: Via geocaching die 400 meter van de dichtstbijzijnde weg aflag.
0: Ja, oké, maar dat is kei tof eigenlijk, hè, om dat te doen. Een fijne manier om België of de wereld toch een klein beetje te ontdekken, geocachen. Waar gaat het jou de komende dagen nog brengen, denk je?
2: Wij vertrekken vrijdag naar de Ardennen voor een weekje te geocachen. In de buurt van Durbuy.
0: Oké, daar zal ongetwijfeld ook van alles te vinden zijn. Je doet het trouwens ook niet alleen, zeker, hè, Steven?
2: Nee, wij gaan steeds met twee pads en met Olm natuurlijk.
0: Ja.
2: En regelmatig gaat er tegenwoordig ook een goede vriendin van ons mee.
0: Oké, voilà. En de hond die heeft dan ook zijn kilometers in zijn beentjes. Ik wens je daar nog veel plezier mee. En geocaching.com, daar was het, hè, waar we al die schatten kunnen gaan ontdekken en waar we onze routes uitgestippeld kunnen zien opduiken. En het is helemaal gratis, zo de wereld ontdekken, vind ik heel tof. Steven, heel veel plezier nog en dankjewel om ons even mee te nemen in het geocaching-verhaal.
2: Dankjewel om ons te bellen.

24 juli komt ze naar ons Paradise Beach, Belle Perez. En als je haar ooit al live gezien hebt, weet je dat ze er een feestje van zal maken. Echt, heeft maar één noot nodig of zo. En die zorgt dat heel dat Paradise Beach sowieso in vuur en vlam gezet wordt op de goede manier. Heerlijke madame. Belle Perez dus binnenkort hier ook al Paradise Beach in Westende. Kom daar vooral naartoe. Zeg, daarnet hadden we het nog over geocaching. Dat is nog altijd een ding. Ik dacht dat het al zo'n beetje een stille dood was gestorven. Maar nee, heel plezant kan dat zijn. Geocaching.com moet je maar eens naartoe surfen. Als je graag op ontdekking wil in heel de wereld, kan dat blijkbaar. Sandy Braam die liet ook al weten via de app dat dat zalig is om te doen. En het is misschien wel meteen een goede tip voor Aldo van Erp, want die liet ook nog weten in onze app. Ik ben op zoek naar natter water. Mijn ramen drogen te snel op. Het is geen weer om glazenwasser te zijn. Kan ik mij iets bij voorstellen? Wij doen hier ook af en toe een poging. Maar ja, we zullen nog eens opnieuw moeten beginnen, denk ik toch wel. Hey, zo meteen nog voor 11 uur muziek van George Ezra naar deze vrolijkerts. Casey.

0: Zé de Vos.
1: Ja, lemmes.
0: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
1: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
0: Of dingen, hè, bougie burgers.
1: Dat is passé. Kom, herpak de lemmes.
0: Oké.
1: Waarom neemde jij nu nog een burger?
0: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos lemmes. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
4: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Goedemorgen met de zon erbij. Met zonnebril dus ook op de dag hier verder zetten. Zoals de Big O dat ook altijd doet. Roy Orbison komt eraan met You Got It. En zo wordt het 1 over 11. Nieuws dat hoor je met Thomas Everiks. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.

0: vaccinoloog Pierre Van Damme staat op Tomorrowland. Een Belgisch team trekt naar de bosbranden in Parijs. En nieuwe regels vanaf komend voetbalseizoen. Experten waarschuwen voor het HPV-virus. Dat is een seksueel overdraagbare infectie die in sommige gevallen kanker kan veroorzaken. Vaccinoloog Pierre Van Damme die staat dit weekend op Tomorrowland om jongeren te informeren.
1: We weten dat er bestaan 200 types van dat virus en een 12-tal hebben verband met kanker, waaronder baarmoederhalskanker, maar ook anuskanker, peniskanker, kanker ter hoogte van de keel. Dat is een reden waarom dat we vooral aandacht willen besteden aan het feit dat je dit kan voorkomen met die vaccinatie.
0: Meer dan 8 op de 10 mensen raken ooit besmet met het virus. In de meeste gevallen is het onschuldig. Een Belgisch team gaat richting Parijs om te helpen bij de bosbranden in Fontainebleau. Daar is op dit moment al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Dat heeft ook grote gevolgen voor de dieren en dat is meteen ook de focus van dat Belgische team. Ze zullen de getroffen dieren evacueren, opvangen en verzorgen. En vanaf augustus, bij de start van het nieuwe voetbalseizoen, krijg je een melding als de VAR moet tussenkomen tijdens een wedstrijd in onze competitie. Het zal een soort van pancarte zijn die zowel in het stadion als op je tv verschijnt. Op die manier weten mensen beter wanneer de VAR iets aan het checken is. Ook de uiteindelijke beslissing van de scheidsrechter wordt op die manier getoond. En vanaf september gaat het dan nog een stapje verder. Dan gaat de scheidsrechter zijn beslissing ook uitleggen via de stadionmicrofoons. Dat gebeurt nu ook al op het WK-voetbal. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust is het iets frisser. Morgen opnieuw een zomerdag vol zon, temperaturen tot 30 graden. En vanaf vrijdag koelt het af een graad of 26, kans op regen ook. Tijdens het weekend dan afwisselend zon, wolken, meestal droog en een graad of 23.
2: Iets frisser dan 31 graden. Daarmee zit je wel, Jas, want ik zag er 23 graden staan, hè? Maar nee, hè.
0: Kijk, altijd geloven wat de nieuwslezer zegt, Astrid.
2: Dat doe ik zeker als jij het bent, Thomas Everiks. Dank je. Er staan ook nog 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, dat is 5 minuten effectief. Op de E17 richting Antwerpen tussen Waasmunster en Sint-Niklaas West. En dan ook nog 5 minuten op de E40 richting Gent tussen Aalter en Nevelen.
3: Joe Paradise Beach. Met Astrid Philips.

Ja, zelfs de man die altijd maar in het donker in het zwart gekleed was, die klinkt plots toch een pak zonniger. Nu hij hier vanuit Paradise Beach in Westende de ether wordt ingestuurd. Heel welkom hier nog steeds op het grootste, schoonste ijssalon van het land. Dat terras waar je veel enthousiasme voelt en hoort. En deze keer zit dit daar voor alles tussen. We zijn weer vertrokken hoor, voor een nieuw feestje met Lucenzo en Don Omar.

0: toch?
1: Ik heb trouwens hier net de weerapp even opengegooid. Het gaat wennen worden. Volgende week aan de zee, dan toch rond de 21 graden. Dus ik stel voor dat je vandaag nog eens even volop die zon meepakt ook. Maar kleine tip toch ook nog wel van mij aan jou. Vergeet u niet in te speren. Ook als je denkt, savat toch wel. Nee, ik heb er mij gisteren helemaal aan laten vangen. Die lange broek die ik vandaag aan heb, dat is niet zomaar. Het ziet er namelijk niet echt uit. Het is met rode billen te doen die een klein beetje pijn doen. Dat ook nog eens. Yeah.

0: met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is €25.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
2: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee jong, gracias Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
8: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft, maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.
9: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
10: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
11: Dit is Joe.
12: Good times.
11: Great music.

perfecte zeeterrasjes en hopelijk als bij jou van dat is ook de perfecte werkmuziek. Taylor Swift, en het is hier een beetje van 3T. Na Taylor krijg je zometeen ook nog Tina Turner en hier al Talk Talk met Such a Shame.

0: Turner, Rod Stewart, It Takes Two. Ah, wel ja, jij en ik, hè, zullen wij samen anders een beetje beginnen sleutelen aan de playlist. Ja, als je het al een beetje hebt meegevolgd de voorbije weken, weet je dat we hier rond 10:45 bij Joe een plaat van jou graag toevoegen aan ons lijstje. En dat is vandaag helemaal niet anders. Maar het is wel niet zomaar een plaat en niet gewoon zo van, ik heb zin om dat eens te horen. Nee, nee, het moet een plaat zijn met jouw favoriete zin erin verwerkt. Met zo'n zin waar je altijd net ietsje langer blijft bij hangen. Heb jij er nu zo eentje, dat wil ik graag van jou weten, dan mag je dat doorsturen via de app. Een bepaalde zin uit een welbepaald lied. Stuur dat maar door via de app. Vooral die zin, maar vooral ook dat nummer. En wie weet kunnen we het straks rond 10:45 dan eens laten horen. Nog eens kijken op de weg dan. Daar staat één file waar je meer dan 5 minuten verliest. 6 minuten dan op de E17 richting Antwerpen tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum.
1: Joe Paradise Beach. Met Astrid Philips.

0: Gary Lowe, La Collegiala, ja, van de goede Italo Disco. Doe gerust ook een favoriete zin in het Italiaans, maar dat ga je wel moeten vertalen, want mijn Italiaans, ik moet eerlijk zeggen, dat is best beperkt hoor. Maar we zijn dus nog steeds op zoek naar een nummer met daarin één bepaalde zin die net iets meer betekenis heeft voor jou dan anders. Er zijn wel al heel toffe dingen binnengekomen hoor, dus ik ga daar zeker al eens uit zoeken en wie weet kunnen we het ook een van de volgende dagen draaien. Maar als jij toch nog zoiets hebt van nee, die van mij moet er ook nog passeren, stuur gerust al door via de app jouw favoriete nummer met jouw favoriete zin daar vooral ook in. Laat me weten wat het mag zijn en wie weet draaien we de jouwe wel straks. Naar Joan Osborne nog en One of Us.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

heel catchy nummer voor gemaakt van zijn nieuwste Tom Dice Don't So Long Goodbye. Het is 10 voor 12 en ik mag jou nog die mooiste zin doorgeven. Ik heb heel wat leuke suggesties binnengekregen, dankjewel daarvoor. We gaan ervoor zorgen dat het ook de komende dagen kan passeren, hè, jouw suggesties. Maar vandaag zijn we aangekomen bij eentje van Mark Verhoeven, die kiest voor muziek van Neil Diamond, meer bepaald het nummer I Am, I Said. In dat nummer passeert onder andere de zin But nowadays I'm lost between two shores. Want, zegt Mark daarover, Neil Diamond, die leeft in LA, maar is wel degelijk geboren in New York. En Mark voelt zich daar een beetje mee verbonden, want hij leeft in Sint-Truiden, geboren dan weer in Turnhout. En vandaar dus dat dit nummer zo'n extra betekenisvolle zin heeft. Hè. I Am, I Said is dit dus van Neil.

tropische temperaturen doen ook vaak extra veel liefde in de lucht hangen. Vandaar ook Joe Cocker, Jennifer Warnes erbij met Up Where We Belong. Het is 11:45. Ik kan nog wel degelijk muziek draaien. Voor we naar het nieuws gaan, het is van die plezante disco-muziek met de wijde broekjes aan. The Bee Gees, More Than

0: altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Nog muziek kunnen opvissen en die aangespoelde hits moeten zeker nog een uurtje kunnen knallen. Op een lugubere manier zelfs, want het is met Murder on the Dancefloor te doen zometeen. 1 over 12 nieuws, dat hoor je met Thomas Everiks. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De dodentol na de brand in Brussel blijft op 6. Als ik u een tip mag geven, tank vandaag nog diesel en een extra lange voetbalpauze tijdens de finale van het WK. Geen nieuwe slachtoffers na de brand in het Oxygebouw in Brussel. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat, zo is het. Dat betekent dat de balans blijft op 6 dodelijke slachtoffers, 5 Belgen en 1 Roemeen. De oorzaak van de brand wordt nog verder onderzocht, dat zegt arbeidsauditeur Brecht Bijbroek.
3: Het is zo dat er defecten zijn geweest aan de lift en dat wellicht de cabine naar beneden is gestort. Van welke verdieping dat is gebeurd en wat daaraan de oorzaak lag, dat is ook moeilijk zeggen. Was er een defect aan de lift en heeft dat de brand veroorzaakt? Was er een brand en heeft dat het defect aan de lift veroorzaakt? Was er een externe oorzaak?
2: Nog veel vragen daar. 1 Belgische en 1...

0: Een Roemeense arbeider liggen ook nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Diesel wordt morgen weer een pak duurder, naar het hoogste niveau in bijna 2 maanden. Je betaalt dan maximaal 2,15 euro per liter of 10 cent per liter erbij. De reden hoef ik u intussen niet meer te vertellen: de onstabiele situatie in het Midden-Oosten. Experten waarschuwen voor het HPV-virus. Dat is een seksueel overdraagbare infectie die in sommige gevallen kanker kan veroorzaken. Vaccinoloog Pierre Van Damme staat dit weekend op Tomorrowland om jongeren te informeren.
1: We weten dat er bestaan 200 types van dat virus en een 12-tal hebben verband met kanker, waaronder baarmoederhalskanker, maar ook anuskanker, peniskanker, kankerdroogte van de keel. Dat is een reden waarom dat we vooral aandacht willen besteden aan het feit dat je dit kan voorkomen met die vaccinatie.
0: Meer dan 8 op de 10 mensen raken ooit besmet met het virus. In de meeste gevallen is het onschuldig. Vanaf augustus, bij de start van het nieuwe voetbalseizoen, krijg je een melding als de VAR moet tussenkomen tijdens een wedstrijd in onze competitie. Het zal een soort van pancarte zijn die zowel in het stadion als op je tv verschijnt. Op die manier weten mensen beter wanneer de VAR iets aan het checken is. Ook de uiteindelijke beslissing van de scheidsrechter wordt op die manier getoond. En vanaf september gaat het trouwens nog een stapje verder. Dan gaat de scheidsrechter zijn beslissing ook uitleggen via de stadionmicrofoons. Dat gebeurt nu al op het WK bijvoorbeeld. En de rust tijdens de WK-finale zondag zal langer duren door de halftime show. De standaard voetbalpauze van een kwartier wordt mogelijk verlengd tot een half uur. Het is trouwens de eerste keer dat er zo'n halftime show is tijdens het WK-voetbal. We kennen dat natuurlijk al van tijdens het American Football, die Super Bowl. Tijdens de show nu onder meer optredens van Madonna, Justin Bieber en Coldplay. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland, aan de kust wat frisser. Morgen opnieuw liever een zomerdag met veel zon, temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het dan af, een graad of 26. Kans op regen ook. In het weekend afwisselend zon en wolken, meestal droog en een graad of 23.
2: Allee Thomas, dik merci. En je mag dan gaan lunchen nu, hè?
0: Ja, smakelijk, hè?
2: Jo. Eén file dan op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. 10 minuten om precies te zijn op de E17 richting Antwerpen tussen Westmünster en Sint-Niklaas Centrum.
3: Joe Paradise Beach. Met Astrid Philips.

disco-deuntje dat ze erin gestopt heeft. En die Murder on the Dance Floor van Sophie Alice Baxter tot 8 over 12. Goedemiddag, fijne middag. En laat het smaken ook, hè, wat je ook binnen mag steken. Als ik naar de berichtjes in de app kijk, zijn het wel vooral vleesjes van op de barbecue. Ik snap het ook helemaal. Spanjaarden dan, die hebben gisteren de Fransen opgegeten. Ja, 0-2 gewonnen. Zo kennen we dus ook de eerste finalist voor dat WK-voetbal waar onze nieuwsman Thomas het nog net over had. Hè. Want effectief, die finale 19 juli. Voor het eerst is die te doen met een halftime show waar Madonna, Justin Bieber en BTS onder andere zullen optreden. En wie tegenover Spanje dan komt te staan in die finale, dat weten we vanavond. Om 9 uur vanavond speelt Argentinië tegenover Engeland. Maar om nog even te surfen op dat succes van Spanje gisteren, ga ik hier ook nog even meehangen in die Spaanse sfeer. Met Paco en Amor de mis amores.

over 12. Goedemiddag met Terry Swims erbij, Mr. Know-it-all. Ik had het daarnet nog even over het voetbal. Ja, we weten wie de eerste finalist is voor het WK voetbal voor die finale van 19 juli. En dat is Spanje. Inge Roels-Kuipers die laat weten via de app. Als naar Spanje geïmigreerde Belgjes kijken wij nu al uit naar de finale zondag. Vamos España. En Marilyn die stuurt dan weer. Hey Astrid, hopelijk wint Engeland vanavond en spelen we tegen de finale. Tegen Spanje. Ja, vanavond neemt Engeland het dus op tegen Argentinië. En eerlijk gezegd, niks tegen Argentinië. Maar die Engelse supporters, die zijn zo heerlijk. Die halen er altijd zo fijne muziek bij. Die waren met de hele ploeg, met alle voetballers van het Engelse team. Ook Wonderwall van Oasis aan het zingen bijvoorbeeld. Heel plezant om dat allemaal te volgen. En vanavond, u weet wel, opnieuw van dat. Nu dan neem ik je graag nog eens even mee naar de zomer van 1992. Ik weet niet of jou dat nog iets zegt, maar dat had zeer veel geregend toen. Een beetje anders dan deze zomer. Hè. En als ik aan mijn eerste communiefoto's, want dat was in 92, van toen denk, dan stonden daar toch ook een paar grijze wolken op. En ik was het zelf zeker niet hoor. Nee, 1992, je stond trouwens ook nog voor de Olympische Spelen in Barcelona. Voor de Tour die toen gewonnen werd door de Spanjaard Miguel Indurain. En de muziek was dat jaar zeker en vast ook de moeite. Met Guns N' Roses, hun Knockin' on Heaven's Door bijvoorbeeld. Dr. Alban, zijn It's My Life. Maar in de zomer van 92 was het toch vooral gaan. En vandaag nog steeds hoor. Op dit hier, op Snap met hun Rhythm Is...

0: komt iets magisch naar Brussel. Harry Potter The Exhibition opent op 16 juli in Brussels Expo. De magie komt tot leven voor fans van de wereld van Harry Potter. Ga op een unieke reis door de iconische decors, herbeleef de verhalen en ervaar je favoriete momenten als nooit tevoren. Van spectaculaire requisieten en kostuums tot interactieve hoogtepunten en een blik achter de schermen. Beleef de magie van de films en meer. Harry Potter The Exhibition. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
1: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt. Nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt. Die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

0: Mars, Listen to the Music. Beste plekje om daarvan te genieten. Ja, natuurlijk Paradise Beach in Westende. Of wat had je gedacht dat ik ging zeggen? Maar eerlijk is eerlijk, het is hier gewoon echt wel zeer goed om te zitten, om te vertoeven, om je hele dag hier te spenderen. Cocktails, mocktails, koffies te drinken, bubble waffles te eten, cannolis, het kan allemaal, ijsjes. Ook vooral de ijsjes checken, want het is echt al heel goed ijs. Hier op het strand van Joe Paradise Beach kan je jezelf dus trakteren op heel wat lekkers, maar ook op een momentje van pure ontspanning. En als jij over Katecoins toevallig zou beschikken, dan moet je wel klant zijn van KBC, dan kan je ook nog eens een geweldig lichtbed voor twee reserveren. Elke dag kan dat. Ondertussen kan het al een half uurtje zijn, want het is elke dag tussen 12 en 6 uur in de avond. En alsof dat allemaal nog niet ontspannend en plezant genoeg is, krijg je daar ook nog eens een heerlijke fles bubbels bij. Dus snel afkomen als je toch wel eens helemaal zen wil worden.
1: In vreemde munten betalen met je debitkaart? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
0: En nog meer zen dan nu met Callum Scott en zijn Dancing on My Own.
2: Somebody said we got a new friend.

0: Dat was trouwens maar stilte voor de storm, want zo meteen wordt het pompen met de Sissy Sisters, met ook al Michael Jackson. Het is hier over 12:30, het is aanschuiven nog op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, 7 minuten extra daar. E17 richting Antwerpen tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum, 6 minuten erbij. En ook nog traag rijden op de E40 richting Gent, 6 minuten tussen Oostkamp en Beernam, daar staat een defect voertuig. Joe
1: Paradise Beach. Met Astrid Philips.

0: Die hebben misschien ook wel last van de warmte. De Sisters, Don't Feel Like Dancing. Maar neerploffen, dat kan net zo goed. Hè. Vanaf 3 uur bijvoorbeeld, misschien wel voor het televisiescherm. Want dan start opnieuw de Tour de France, de 11e rit alweer. En grote kanshebber vandaag, dat is alweer Tim Merlier. Dus dat kan de moeite zijn. Neerploffen gewoon ergens in de zon. Dat valt ook altijd aan te raden. Maar dan wel goed insmeren, uiteraard. En vooral, The Sun is Shining meepakken. Bob Marley komt eraan na ook nog. PhD, I Won't Let You Down.
1: Mannekes,
2: Bombi,
1: nu vrijdag
2: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
8: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
9: Even bollen. Iedereen moet het weten.
10: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
11: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
12: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
13: Amai, dat is internetjes.
12: Info op telenet.be.
14: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: HD, I won't let you down. Ja, voorlopig is dat niet het plan.
1: Ietje top me selecta. Ta.
0: Maar zo eens in uur kuis ik hier toch mijn schip hoor. En ga ik gewoon wel verder blijven genieten van Paradise Beach. Want Jan is er zo meteen ook alweer. Maar ik ga nog een paar leuke plaatjes draaien. Van Christina, van Phil Collins en ook heel Bob Marley in de Funkstar Deluxe versie.

Thanks for and carry you home. Sympathiek wel, maar het gaan 124 pittige kilometers worden, denk ik dan. Heel fijne middag nog. Veel plezier met ons paradijsje. Of je dat nu in Westende beleeft of ergens anders. Het wordt sowieso plezant met Stijn Smetsen, Anne van Elzen en Jan Bosman. Die net met een rare blik naar mijn eten aan het kijken was. Maar ik ga het toch opeten. Echt wel. Ik ga het mij laten smaken. Dankjewel, Jan Bosman. En veel plezier nog ook met Phil Collins.

0: Promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim. Dit is
1: jou. Voilà, en bij deze dus wissel van de wacht. Morgen geen Astrid blijkbaar, maar komt Anne haar plaats even innemen. En dan mag ik weer. Net zoals vandaag, het is 1 minuut over 1. Nieuws krijg je van Thomas Everiks.
2: Goedemiddag. Een dodelijk ongeval met een kindje van 2 in Limburg. Geen nieuwe slachtoffers na de brand in Brussel. En een avondklok voor sociale media in het Verenigd Koninkrijk. In Bilze-Hoeselt in Limburg is vanmorgen een kindje van 2 overleden. Het zat achterop de fiets bij een volwassene toen ze gegrepen werden door een auto. Het kindje werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan de verwondingen. Geen nieuwe slachtoffers na de brand in het Oxygebouw in Brussel. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Dat betekent dat de balans blijft op 6 dodelijke slachtoffers, 5 Belgen en 1 Roemeen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, dat zegt arbeidsauditeur Brecht Spijbroek.
3: Het is zo dat er defecten zijn geweest aan de lift en dat wellicht de cabine naar beneden is gestort. Van welke verdieping dat is gebeurd en wat daaraan de oorzaak lag, dat is ook moeilijk zeggen. Was er een defect aan de lift en heeft dat de brand veroorzaakt? Was er een brand en heeft dat het defect aan de lift veroorzaakt? Was er een externe oorzaak?
2: 1 Belgische en 1 Roemeense arbeider liggen ook nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Diesel wordt morgen weer een pak duurder, naar het hoogste niveau in bijna 2 maanden. Je betaalt vanaf dan maximaal 2,15 euro per liter of 10 cent erbij per liter. En de reden hoef ik u niet meer te vertellen, dat is de onstabiele situatie in het Midden-Oosten. Britse tieners krijgen een avondklok voor sociale media. Heel concreet zullen jongeren van 16 en 17 tussen middernacht en 6 uur 's ochtends niet meer op apps als TikTok of YouTube kunnen. Dat heeft de Britse regering beslist. De vraag is hoe effectief dat zal zijn, want jongeren kunnen de instellingen wel nog zelf aanpassen.

0: Eerder dit jaar besliste de Britse regering ook al dat jongeren onder de 16 vanaf volgend jaar helemaal niet meer op sociale media mogen. Rode duivel Thomas Meunier gaat naar Sunderland. Een transfer dus naar de Engelse Premier League. Dat bevestigt de club zelf. Hij tekent er een contract voor 2 seizoenen. Sunderland werd vorig seizoen 7e in de Premier League. Meunier is 34 en speelde de afgelopen tijd bij Lille in Frankrijk. En dan nog een opvallende sportprestatie van een Amerikaanse man. Die heeft een marathon gelopen met maar liefst 125 t-shirts aan. Goed voor 20 kilo extra. Gewicht. Hij heeft daarmee een nieuw wereldrecord te pakken. Het oude stond op 100 t-shirts. Hij kwam uiteindelijk binnen de 6 uur aan en zei na afloop dat hij zich een levende burrito voelde. Terecht. Volop zon, warm ook, 31 graden in het binnenland, aan de kust iets frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het dan af tot 26 graden, kans op regen ook. Het weekend afwisselend zon, wolken, meestal droog en een graad of 23.
1: 4 minuten over 1 en er staat 1 file waar je het wat tijd verliest. Dat gebeurt op de Antwerpse ring in de richting van Gent. Daar gaat het traag tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Daar komen 5 minuten bij. Mocht het zijn dat je op een andere plaats toch ook nog in de file staat, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 5 minuten.

Het zijn de mensen van To Walk Again die hier op bezoek zijn bij ons aan de studio. Willen zich graag eens laten horen? Ah, voilà, kijk. Ze zijn hier op kamp en Lucas, die ook bij de groep hoort, die vroeg Engelbewaarder aan om dat te draaien hier op Joe. Maar ik weet niet of die in de schaduwplaatbattle straks zal zitten. Dus het zal nog even moeten wachten, beste Lucas. Maar wie weet passeert die in de loop van de middag nog. In ieder geval, de zon die staat knalhoog aan de hemel. Dus de hoogste tijd zo meteen om muzikale temperatuur te bepalen. En dat doe je dus van thuis uit, want straks rond 1:15 zet ik de schaduwplaatbattle in gang. En jij mag dus vandaag weer kiezen tussen team schaduw of team zon. Het thema van vandaag, dat is Sweet. Dus draai je een trage plaat met Sweet in de titel en een uptempo nummer ook met Sweet in de titel. En jij mag dan zo meteen kiezen welke van die twee classics jij mag kiezen of wil kiezen om helemaal te draaien. De stemming komt eraan.

zon die staat momenteel op haar hoogste, dus warmste moment van de dag. En dan bieden wij, of bied ik jou altijd, een schaduwplaat-battle aan. Je kan dan kiezen tussen een heel rustig nummer, dat is voor Team Schaduw. Of een meer up-tempo nummer, als je denkt van ik wil gewoon van de volle zon blijven genieten. Dan kies je voor Kamp Zon. Twee kampen dus en twee nummers ook. Je weet het, het thema van vandaag is Sweet. En er zijn er heel veel mensen al die in de Joe-app al proberen te raden over welke nummers het uiteindelijk gaat. Maar kijk, we hebben beslist. Kamp Schaduw krijgt pure verkoeling dankzij deze van The Verve.

stond ook in die titel, zit Sweet natuurlijk in. Bitter Sweet Symphony van de Verve voor Kamp Schaduw. Kamp Son die gaat dus wat meer zonne-energie nog in de batterijen steken.

En die krijgen dus deze Sweet Dreams Are Made Of This van de Eurythmics. Ultieme strakke en op een zwepende synthesizer beat, zeg maar. Die krijg je van mij. Dus je kan kiezen tussen The Verve en Bittersweet Symphony of Sweet Dreams van Eurythmics. Je kan twee platen lang jouw keuze maken. Nu de Joe-app openen en

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel, just.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
4: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
5: Van Christopher Nolan.
6: No one could stand between me and home.
5: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
7: Let's go!
5: The Odyssey, nu in de bioscoop.
0: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.

Voilà, bij deze is de schaduwplaat battle beslecht natuurlijk. Je had in het thema Sweet de keuze tussen The Verve met Bittersweet Symphony en Eurythmics met Sweet Dreams Are Made Of This. Je kon tot nu toe stemmen via de Joe-app natuurlijk, keuze maken tussen kamp schaduw of kamp zon, dragen of op tempo plaat. En uiteindelijk is dit het resultaat. Verliezer haalt 36% en deze winnaar, ja, die hoor je natuurlijk met 64%.

0: Blij mee met jouw keuze. Pure 80s Europe Mix waren dat. En Sweet Dreams Are Made of These. Het is 2:02 geworden. Er is 1 file die staat in de richting van Antwerpen op de E17. Je schuift eraan tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Daar komen een kleine 20 minuten bij. Op andere plaatsen, als je daar in de file zou staan, verlies je op dit moment minder dan 5 minuten. En nu doen we het in Italiaans. Joe Paradise
1: Beach. Met Jan Bosman.

Laura Nonché van Nek, alleen de titel. Die kan ik in het Italiaans zeggen. En ik begrijp ook helemaal niks van de tekst. Maar het klinkt nog altijd heel erg goed. Dus daarmee regelmatig ook te horen hier bij Joe. En zeker als de zon schijnt zoals ze nu doet. Ik vind het fantastisch eigenlijk, hè, om hier een maand te mogen zitten. En de zee te kunnen zien. De wind horen waaien. Veel mensen opgewekt en blij te zien. Dus als je bij die ploeg ook wil horen, kom zeker eens langs hier op het Joe Paradise Beach. Op de Koning Ridderdijk zitten.

0: beetje steviger met Van Halen en Jump. Ik word er al meteen door Mark op de vingers getikt. Westende, Jan, niet Middelkerken. Jammer, jammer. Ik bedoel, Westende hoort bij Middelkerken. Dus als ik zeg Middelkerken, is het ook juist. Ja? Dus we hadden allebei gelijk, beste Mark. Sowieso, als je Joe Paradise Beach intikt, bijvoorbeeld op Waze, dan ga je ons sowieso hier vinden. Zometeen hier bij Joe hoor je Mika en Grace Kelly.
1: Er komt iets magisch naar Brussel. Harry Potter The Exhibition opent op 16 juli in Brussels Expo. Beleef de magie van de films en meer tijdens Harry Potter The Exhibition. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
3: Mannetjes,
4: Pompie,
3: nu vrijdag
4: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
3: En het is nog nee tegen BTW.
4: Weten we.
3: Maar niet voor iedereen, hè.
4: Weten we.
3: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
4: Weten we.
3: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
5: Naar Gamma.
3: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
4: Weten we.
6: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Pluskaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
8: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

was nog in ons land recent, deze Mika. En Grace Kelly heeft hij daar natuurlijk toen ook gezongen. Iedereen uit de bol, want het is toch een van zijn grootste hits. Zometeen maken we hier een dierentuin van met Shakira. Eerst nog Billy Ocean, Red Light Spells Danger.

Gisteren stond hier op ons podium Camille voor een kort concert, een klein concertje. Drie nummers heeft ze toen gezongen, maar ze heeft wel cadeautjes ook nog achtergelaten. En die ga ik straks

0: die vraagt, hey, gaan jullie ook de nieuwe muziek van Madonna draaien uit Confessions 2? Dat is haar meest recente album, want dat is een superplaat. Als het een hit wordt, beste Tim, die liedjes daaruit, gaan we die sowieso draaien hier bij Joe. Maar ondertussen deden we het dus nog met Ray of Light. Dit is Joe. En straks is er ons zomerweetje natuurlijk. Als je daar goed naar luistert en je zit vanavond op een terras, dan kan je daar waarschijnlijk ook weer mee uitpakken. Eerst het nieuws van 2 uur, dat krijg je van Thomas Everiks.
1: Goedemiddag. Een dodelijk ongeval met een kindje van 2. 4 van de 6 slachtoffers in Brussel werkten voor hetzelfde bedrijf en een transfer voor Thomas Meunier. In Beelze Hoeselt in Limburg is vanmorgen een kindje van 2 overleden. Het zat achterop op de fiets bij een volwassene toen het gegrepen werd door een auto. Het kindje werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daaraan de verwondingen. 4 van de 6 dodelijke slachtoffers van de brand in het Oxygebouw in Brussel werkten voor dezelfde firma, een metaalbedrijf uit Alken in Limburg. Collega Rosalie Pieters.
2: Een bedrijf gespecialiseerd in lassen en lasersnijden. Het is een klein bedrijf waar eigenlijk maar 8 mensen werken. Een van de zaakvoerders zat ook mee in de lift, dus je kan je inbeelden dat dat daar aankomt als een enorme schok, een zware balans daar in Alken.
1: Ze kwamen om het leven toen een lift naar beneden stortte tijdens een brand. Hoe dat kon gebeuren, dat wordt nog verder onderzocht. Sorry, hier ging even iets mis. Ik ga gewoon de sport op de Weertune doen, kan allemaal. Want Rode Duivel, Thomas Meunier, die gaat nu naar Sunderland. Een transfer naar de Engelse Premier League, dus dat bevestigt de club. Hij tekent er een contract voor 2 seizoenen. Sunderland werd vorig seizoen 7e in de Premier League. Meunier is 34 en speelde de afgelopen tijd bij Lille in Frankrijk. En dan gaan we nu naar het weer. Voilà, volop zon, warm, 31 graden in het binnenland. Aan de kust is het iets frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon, temperatuur rond 30 graden. Vrijdag koelt het dan af tot een graad of 26 met kans op regen. En in het weekend afwisselend zon, wolken, meestal droog en een graad of 23.
0: Het is 2 minuten over 2, ja, het zijn nog maar 2 uur. Er staan 3 files waar je wat tijd verliest in de richting van Antwerpen. Op de E17 gaat het moeilijk tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum. Daar komen 35 minuten bij. De Brusselse binnenring tussen Machelen en Zaventem staat file door een ongeval daar. Een kwartier extra reistijd. En op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem-Hinolaan. Ook daar wordt een ongeval gemeld. En daar verlies je op dit moment 5 minuten. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, verlies je minder dan 5 minuten.
3: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Michael Cimbello en zijn Maniac. Elke dag krijg je van mij een zomerweetje. Ik heb vandaag ook weer iets gevonden waar je dus vanavond op het terras met vrienden, vriendinnen, familie mee kan uitpakken eventueel. Want niet alleen glimwormen, die geven licht, glimwormen dus, die geven licht in het donker. Jij en ik, wij doen dat blijkbaar stiekem ook. En als je me niet gelooft, dan moet je dus zeker blijven luisteren, want over een paar minuten ga ik je daarover meer vertellen. Het is een wisje datje, een zomers wisje datje, want jij en ik, wij geven blijkbaar.

als Jimmy Cliff het al zegt, dan moeten we dat gewoon geloven. Wij zijn allemaal heel mooie, stralende en lichtgevende mensen ook. Want dat is dus blijkbaar onderzocht. We zijn allemaal een stralend middelpunt. Blijkt dat ons lichaam bioluminescent is. En ze dachten allemaal dat ik over dat moeilijke woord hier ging vallen. Maar niet zo. Ik zal het zelfs nog eens zeggen. Bioluminescent. En dat wil zeggen dat we dus een beetje licht geven. Vooral de wangen en ons voorhoofd zouden blijkbaar licht geven. Alleen is het duizenden keer misschien te zwak om dat met het blote oog en onze eigen ogen te zien. Maar voor alle duidelijkheid, op wangen en voorhoofd, daar stralen we nog wat meer. Ik denk bijvoorbeeld als je verliefd bent en zo, en als je het warm krijgt, dat dat dan nog wat meer impact heeft. In ieder geval, allemaal wandelende lampjes zijn we in ontkenning vooral. En wat hoort dan beter bij dan de blinding light van de weekend?

0: Even bollen. Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
2: Christopher Nolan neemt je mee op een epische reis.
3: Help me go home.
2: Beleef The Odyssey bij Kinepolis. In Antwerpen en Hasselt in overdonderend IMAX. En in Brussel exclusief in IMAX 70mm film. The Odyssey. In alle Kinepolis bioscopen vanaf 15 juli. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
4: Fantasialand. Dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
5: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
6: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

Ik hoop dat je goed hebt geluisterd naar de gitaarsolo in deze lieve Light On, want die werd gespeeld door George Harrison van de Harrison. Dat is de naam van de Beatles natuurlijk, want die wilde dat doen omdat hij de stem van Belinda Carlisle zo goed vond. Hij had achteraf blijkbaar blaren op zijn vingers, omdat hij zo zijn best had gedaan en hoopte dat iedereen tevreden was. Zeker weten, want het zit

0: goede reisbestemming misschien voor mensen die nog aan het nadenken zijn. Camila Cabello had het over Havana. Ondertussen 6 files waar het wat moeilijker gaat. De Brusselse binnenring begin ik tussen Grimbergen en Zaventem staat file door een ongeval. Daar verlies je 3 kwartier. Op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem-Hinolaan wordt ook een ongeval gemeld. Daar komen 5 minuten bij. En ook nog eens 5 minuten tussen Machelen en Machelen. Zo staat het hier, dus ik lees het gewoon. In de richting van Antwerpen dan op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas-West wordt ook een ongeval gemeld. Daar is de linkerrijstrook versperd. Daar komen 40 minuten bij. Op de A12 naar Antwerpen tussen Aartselaar en Kleidalaan Kontigse Steenweg verlies je 5 minuten. En ook nog een file richting Brussel op de E19 tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen. Daar verlies je 10 minuten. Op andere plaatsen, als je daar in de file zou staan, daar verlies je op dit moment wel minder dan 5 minuten.
1: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Lopen hoeft helemaal niet, zoals de Dexys Midnight Runners, want we gaan straks gewoon de bus op met onze Best of Belgium Tourbus. Gaan we weer naar een of andere stad of dorp. En daar geef ik dan een aantal tips mee. En er is ook een BV die daar woont, die een extra speciale tip nog zal meegeven. Maar ik wil het eerst even hebben over Camille, want die was gisteren hier bij ons op het Joe Paradise Beach om een summer session te geven. Ze heeft hier een aantal nummers gebracht. Heel veel mensen waren hier voor haar op bezoek. En als je dat hebt gemist, kan je nog altijd onze socials even gaan bekijken. Foto's, filmpjes, je vindt er alles sowieso terug. Maar ja, als je daar dan niet bij kan zijn, dan krijg je op een of andere manier toch nog een extra kans. Want ik heb geweldig nieuws. Ze heeft hier namelijk exclusieve familietickets achtergelaten voor Circus Camille. En wat kan je dan winnen? Je wint telkens 4 tickets voor de voorstelling op zondag 9 augustus op het Kleinstrand in Oostende. En ja, er is ook nog een kers op de taart natuurlijk, want er hangt ook een persoonlijke meet and greet aan vast met Camille. Dus je gaat haar ook echt ontmoeten op dat moment. En als jij dat wil winnen, moet je vandaag en morgen en overmorgen en misschien ook nog zaterdag, wie weet allemaal, naar mij goed luisteren. Want ik ga die straks wel weggeven. Op welke manier ik dat ga doen, dat ga ik nog wel vertellen. Maar dus, blijf vooral hangen, want het is de moeite waard om dat te kunnen winnen. Circus Camille. En als ik dan ook nog zeg dat we zo meteen met onze Best of Belgium Tourbus naar Wevelgem gaan, dan kan je misschien al het ene aan het andere vastknopen. Maar meer uitleg volgt straks. Eerst nog Bruno Mars en On My Soul.

0: is op zoek naar voeten.
1: Hé? Voeten?
0: Die graag op grote voet leven.
1: Graag.
2: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
0: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
1: En na het eten erop.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
3: Zijn de Vos.
4: Ja, Lemmis.
3: Wat gooien we straks op de barbecue?
4: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
3: Een goeie viski.
4: Of een lekkere langoustine.
3: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is er.
0: De Vos Lemmis. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm.

0: NXS en zijn Suicide Blonde. We gaan dus met onze Best of Belgium Tourbus arriveren in Wevelgem. En voor alle duidelijkheid, Wevelgem, dat is niet echt de bestemming die bekend staat om een groot aantal toeristische bezienswaardigheden. De charme die zit hem vooral in het aangename centrum en de groene omgeving ook. Maar ik heb toch nog een aantal punten gevonden waarvan ik dacht van dat is best wel de moeite waard. Om te beginnen is er de wielerwedstrijd in Flanders Fields. Die gaat van Middelkerken naar Wevelgem natuurlijk. Daar is de aankomst. Dat wordt telkens georganiseerd de laatste zondag van maart. Met de meest recente winnaar, Jasper Philipsen. En ja, dus ik zou dat nu al aankruisen in je agenda. Volgend jaar, laatste zondag van maart, arriveert die koers daar opnieuw. Met misschien Jasper opnieuw als winnaar of iemand anders. Maar je kan dat dus gewoon live meemaken als je daar in Wevelgem in de buurt bent. Zeker de moeite waard. Dan is er ook nog de Sint-Hilariuskerk, dat is het belangrijkste historische monument van Wevelgem. Het natuurlijke middelpunt ook van het dorp. Dus daar kan je misschien best ook eens langslopen. En dan zoiets als het kasteel van Akkeren. Dat is een kasteel daar in Wevelgem. En dat is nu het gemeentehuis ook geworden. Maar blijkbaar is dat ook een locatie waar je moet langslopen om een paar mooie foto's te nemen. Altijd de moeite waard. We gaan natuurlijk naar Wevelgem omdat daar ook een BV woont. En dus Camille, jij woont toch ook in Wevelgem, hè?
1: Ja, dat klopt. En ik woon daar heel graag. Ik denk als ik een plekje moet aanraden, dan zou het Place Vendôme zijn. Dat is een parfumwinkel, maar dat is een heel speciale parfumwinkel. Dus je kunt daar parfums vinden dat je niet overal kunt vinden. En ik heb ooit eens een bon gekregen om daar een soort van persoonlijkheidstest, zeg maar, te doen. Dus dan stellen ze allemaal vragen. Bijvoorbeeld, wat is uw lievelingskleur? Wat is uw lievelingsplek? En aan de hand van die persoonlijke test raden ze u 3 parfums aan. Dus dat vond ik een heel leuke ervaring. En daar heb ik eigenlijk mijn lievelingsparfum ontdekt. Dus voilà, dat kan ik aanraden.

straks ook vuurwerk hier op Joe, want ik maak dus 4 tickets. Een familieticket is dat dan weggeven voor Circus Camille op zondag 9 augustus op het Kleinstrand in Oostende. Dus nu al misschien even checken of je dan vrij bent die dag, want het is niet alleen dat of die voorstelling die je kan bijwonen, maar er is ook nog een meet and greet met Camille die je kan winnen. Dus hoe dat precies in elkaar zit, blijf nog even hangen en zometeen maak je daarop kans op dat exclusieve familieticket.

hoop dat je ondertussen je agenda hebt gecheckt of dat die vrij is op zondag 9 augustus om naar het klein strand in Oostende te trekken. Want ik heb hier dus een exclusief familieticket voor 4 personen voor Circus Camille. En daar hangt niet alleen die voorstelling aan vast, maar ook een persoonlijke meet and greet. Dus je gaat Camille echt kunnen ontmoeten, een hand geven, foto's, handtekeningen ook krijgen, dat soort dingen allemaal. Dus als je dat wil winnen, moet je nu goed luisteren naar de vraag die ik stel en zo snel mogelijk het juiste antwoord doorsturen om kans te maken. Ik vraag mij af, en echte fans gaan dit weten, maar wat is de familienaam van Camille ook alweer? Als je dat weet, nu doorsturen via de Joe Appcap familienaam van Camille, even doorsturen. En wie weet krijg jij van mij dan dat exclusieve familieticket samen met een meet and greet met Camille.

0: Wie dat exclusieve familieticket heeft gewonnen of gaat winnen, dat hoor je zo meteen. Eerst luisteren naar het nieuws van 3 uur. Ik heb helemaal niet gekeken wie het nieuws leest. Dus
1: het is Emile Wallijs die het
0: Emile Wallijs.
1: Een hele goede middag.
0: Hele goede middag.
1: In de deurgangdok ligt het scheepvaartverkeer nog altijd stil. Meer informatie over de slachtoffers van de brand in Brussel. En Raphaël Collignon staat in de kwartfinales van een tennistoernooi in Gstaad. Het scheepvaartverkeer in het deurgangdok ligt nog altijd stil. Aanleiding is het giftige lek dat gisteravond op een vrachtschip ontstond. In totaal werden 186 personen afgevoerd. 25 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Collega Maarten Knuts.
2: Er is een gat in die container van 10 op 10 centimeter. Dat wordt nu dus gedicht. En dat hele containerschip staat op dit moment ook in een bak. Een bak om het lekken tegen te gaan. Eigenlijk, daar zit ook kalk in. En die kalk moet dat toxische gas ook absorberen. Als dat gebeurd is, dan gaan ze straks ook kijken of de lading van dat schip, van die containers, is aangetast.
1: Daarna volgt er ook nog een controle. Er is een veiligheidsperimeter ingesteld. 4 van de 6 dodelijke slachtoffers van de brand in het Oxygebouw in Brussel werkte voor dezelfde firma, een metaalbedrijf uit Alken in Limburg. Collega Rosalie Pieters.
3: Een bedrijf gespecialiseerd in lassen en lasersnijden. Het is een klein bedrijf waar eigenlijk maar 8 mensen werken. Een van de zaakvoerders zat ook mee in de lift, dus je kan je inbeelden dat dat daar aankomt als een enorme schok, een zware balans daar in Alken.
1: Ze kwamen om het leven toen een lift naar beneden stortte tijdens een brand. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. En tijdens onze landgenoot Raphaël Collignon heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het toernooi van Gstaad. Collignon versloeg een Italiaan in 2 sets, het werd 2 keer 7-6. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Monegask of een Duitser. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust is het frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 met ook kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken, meestal droog ook bij zo'n 23 graden.
0: Dankjewel, Maarten. Nu zeg ik het weer fout, Emile. Dus Emile, over een uur is hij er natuurlijk opnieuw. Ondertussen 5 files op onze snelwegen waar je wat tijd verliest. De Brusselse binnenring tussen Strombeek, Bever en Diegem. Daar komt bijna een uur extra reistijd bij. Tussen Diegem en Zaventem gaat het ook traag door een ongeval. Daar verlies je 5 minuten. En dan op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Sint-Stevens-Woluwe komt er een kwartier bij. Richting Antwerpen op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum een file. Een zware file ook daar, want je verliest er een half uur. En richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. Daar komen 20 minuten bij. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, daar verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
4: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Een exclusief familieticket voor Circus Camille met een meet and greet met Camille haarzelf eigenlijk, met foto's en handtekeningen en weet ik wat nog allemaal. Dat kan je winnen natuurlijk elke dag hier bij mij. Ik heb daar straks de vraag gesteld, wat is ook alweer de familienaam van Camille? En dat is natuurlijk Dont. Heel veel juiste antwoorden, moest juist geschreven zijn voor alle duidelijkheid. En dat heeft Thomas Vinto ook gedaan uit Brugge. Dus hij krijgt van mij dat familieticket om op 9 augustus, een zondag op het Kleinstrand in Oostende, naar Circus Camille te gaan kijken. En ook dus die meet and greet die er achteraf aankomt. Morgen stel ik een nieuwe vraag over Camille. Dus je moet een beetje op de hoogte zijn van Camille. Fan zijn ook. En dan kan je dat ticket ook weer winnen. Maar dat is dus opnieuw van morgen. Gustavo Lima nu met Ballada. En daarna ook nog Kansas met Dust in the Wind.

blijft ongelooflijk mooi. Dust in the Wind van Kansas. Ik ga over een paar minuten swipen met één luisteraar. Wat betekent dat die ene luisteraar mag kiezen wat ik zo meteen in de playlist ga steken. Maar vandaag gaan we dus 100% ook lokaal kleuren. Actueel ook, want het thema brengt ons rechtstreeks naar de Zeedijk van Middelkerken. Aan het Silt 10 om te zien. En ik weet het, we hebben 10 om te zien al gehad. Maar dat was met de artiesten van vroeger, classics. En nu gaan we met artiesten van nu. 10 om te zien, artiesten van nu. Want gisteravond waren er al twee opnames om 18 uur en om 9 uur. En vanavond zijn er dus nog twee opnames waar jij misschien wel bij bent. Maar in ieder geval, alle grote kleppers van het moment, die zijn daar van de partij. En dus is de ideale invalshoek van onze zomerswipe die artiesten van nu. Wie mag er van jou absoluut niet ontbreken op dat podium? Stuur mij dan gewoon ik wil swipen met 10 om te zien in de Joe-app. En dan kan je straks misschien live meebeslissen wat we gaan draaien. Dus ik wil swipen met 10 om te zien, stuur je nu. Artiesten van nu, dat zijn degenen met wie je het gaat doen. Dus als je helemaal op de hoogte bent van de actualiteit en van de artiesten die daar tegenwoordig op het podium staan, dan wil ik graag van jou horen en kan het zijn dat we zo meteen samen aan de telefoon hangen.

0: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.

Komende zondag de finale van het wereldkampioenschap tussen Spanje en een andere ploeg. Maar dat wordt vanavond nog beslist. En dus de halftime show wordt in plaats van een kwartier een half uur. En ook Coldplay gaat daar optreden samen met BTS. Dus waarschijnlijk gaan ze die My Universe daar ook wel brengen. Maar niet alleen zij, maar ook Madonna zal er staan. En nog een paar andere grote artiesten om die halftime show op te vullen. En als we de Amerikanen zo'n beetje kennen, dan wordt dat weer groot, spectaculair en de moeite waard om te bekijken. Ik hoop van de finale match natuurlijk met hetzelfde. Cheap Trick, en zo meteen gaan we swipen.

0: Electric en I Want You To Want Me. Helemaal live gezongen natuurlijk. En live, dat gebeurt waarschijnlijk ook vanavond tijdens 10 om te zien. Goedemiddag, Vicky.
1: Goedemiddag.
0: Hoe een grote fan ben jij van 10 om te zien? Vertel mij alles.
1: Ja, heel grote fan, want ik ga al van mijn 10 jaar naar optreden van Vlaamse artiesten. Dus dat is nu al 37 jaar. Dus.
0: Ja, en ga je dan ook veel naar de opnames van 10 om te zien? Hoeveel keer ben je daar al geweest dan?
1: Vroeger wel, maar nu minder door mijn werk, omdat ik ook geen verlof kan pakken en zo. En dan is dat wat moeilijker. Dus.
0: Ja, maar Vicky, dat is dan een slecht werk, hè? Dat moet er veranderen.
1: Ik weet het.
0: Nee, helemaal niet. Maar altijd fijn om die Vlaamse artiesten treden natuurlijk overal op, dus die kan je wel regelmatig wel eens meepikken. Zeg maar, ja, heb je zo van, van die favorietjes bij 10 om te zien, artiesten?
1: Eigenlijk wel, ja. Ik ben eigenlijk fan van de Romeo's.
0: Ah ja, oké, okay, ja. Van de Romeo's. Dus, ik weet niet of de Romeo's ertussen zitten, want ik vind dat de Romeo's die gaan al een hele tijd mee, dus dat is al meer zo classics toch wel, hè?
1: Ja.
0: Dus klopt. Ik weet niet of die bij de artiesten van nu er gaan tussen zitten, maar we gaan eens gaan kijken en luisteren en dan moet jij zelf maar beslissen. Je weet, je krijgt er sowieso 5, 2 aan 2 en telkens moet je er eentje laten vallen en gaan we met 1 verder naar de volgende. Dus het wijst zich helemaal uit, maar luister maar, de eerste die je van mij krijgt is deze.
2: Zolang je bij hem bent, het valt aan de zon.
0: Dat is natuurlijk een van de presentatoren van 10 om te zien. Ook Aaron Blommaert met Zonde. Dus daar kan je al uit kiezen. Of het wordt misschien wel deze.
2: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: Ja, dus jouw eerste keuze gaat tussen Aaron Blommaert en Maxime en Hanne Mee. Wie hou je over?
1: Dan kies ik voor Aaron Blommaert.
0: Die kiest voor Aaron Blommaert. Dus die gaat mee naar de volgende ronde. Neemt het nu op

0: Dus je zit met de keuze Aaron Blommaert of Pommelin Thijs. Wat zal het zijn?
1: Dat is een moeilijke, maar ik denk dat ik dan toch voor Pommelin ga.
0: Oké, dus dan hou je Pommelin over met Rob Overonder. De vierde die je van mij krijgt is deze. Dat is natuurlijk Berre met Happier. Die kan je ook kiezen, maar die staat tegenover Pommelin Thijs. Wie hou je over?
1: Ik blijf bij Pommelin.
0: Je blijft nog bij Pommelin. Dan heb ik nog één keuze.

0: zijn natuurlijk Meteor en Babette met 1 op 1 miljoen. Wat denk je? Waar gaan we voor?
1: Ik blijf bij Pommelien.
0: Jij blijft bij Pommelien, oké. Dat is, dat is de superster van het moment natuurlijk, die Pommelien Thijs. Dus die ga ik voor jou draaien. Ja, ja. Ben je daar al trouwens naar van optredens gaan kijken van Pommelien?
1: Nee, nog niet.
0: Dat is echt de moeite waard, Vicky, in ieder geval. Goed, we gaan die draaien. Bedankt om mee te spelen. Goed?
1: Graag gedaan, net Fieke. Prettige dag nog.

0: niemand kan er aan tornen aan die pommel in Thijs. Natuurlijk Rob Onveronder, gekozen door Vicky. Maar dat betekent wel dat er nog 4 actuele 10 om te zien artiesten zijn die graag nog een tweede kans van jou willen krijgen. Voilà, de poll die start nu in de Joe-app. Je kan daar kiezen tussen Aaron Blommaert met Zonde, Hannemee en Maxime met Ik wil dat je liegt, Berre met Happier of Meteor en Babette met 1 op een miljoen. Ja, veel goede keuzes, veel leuke liedjes, maar wie wil jij graag die tweede kans geven? Open nu de Joe-app, duid aan wat je wil horen en misschien draai ik jouw favoriet dan straks wel. En je kan de resultaten helemaal live bekijken, want dat is te zien in de Joe-app. Onderweg staan een aantal files, 5 in totaal, waar je tijd verliest op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Diegem. Verlies je 35 minuten. Op de buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette komen 5 minuten bij. In de richting van Antwerpen op de E17 gaat het traag tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum. 25 minuten erbij daar. In de richting van Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen verlies je 10 minuten. En op de ring rond Gent in de richting van Oostakker tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven komen ook een kleine 10 minuten bij. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, daar verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

ook wel een beetje een rollercoaster in de Joe-app op dit moment, want het gaat van links naar rechts en van boven naar onder. Wie krijgt van jou een tweede kans? De Vlaamse artiesten wachten op jouw stem in die Joe-app. Hanna May en, of Hanna May en Maxime, die staan op dit moment aan kop met 48%, gevolgd door Meteor en Babette met 35%. En dan nog Aaron Blommaert en Berre. Wie kies jij? Aanduiden.

0: Girly Girly was dat van Sophia George, winnaar van de tweede kans. Die hoor je zo meteen.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
2: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
4: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.

0: Met 46% van de stemmen was dit jullie tweede kansplaat. Hanne May en Maxime met Ik wil dat je liegt. Wie wint vandaag 100 euro van Collect & Go? De tip, de eerste tip daarvoor, die ga ik zo meteen geven. Na onder andere deze van Crowded House.
1: Oh,

0: Show Paradise Beach.
1: Mijn collega Anne van Elzen die geeft elke dag 100 euro weg in de grote Vollenbak zomerzoektocht. Dus 100 euro die je kan winnen om Vollenbak te gaan shoppen bij Collect & Go. En die 100 euro die zit in een van onze witte Joe-boxen die we elke dag dus op een andere plaats in Vlaanderen gaan verstoppen. Als je die weet te vinden, dan doe je dat waarschijnlijk aan de hand van twee tips. Eén tip die je nu van mij gaat krijgen en ook een tip van Anne die ze straks gaat geven, samen met een codewoord. En dat codewoord heb je zeker nodig om die box te kunnen openen en die 100 euro te kunnen winnen. Vandaag trekken we naar een stad die in België vaak het Venetië van het Noorden wordt genoemd. Je kan er varen op de rijen, genieten van het historische centrum en je vooral laten verleiden, luister nu goed, door de geur van verse chocolade. En dat laatste, dat zou wel eens een heel belangrijke tip kunnen zijn. Ik weet ondertussen al waar het is. Mag ik het zeggen? Ik ben er onlangs nog geweest. En gaan proeven en zo. Ook, heb ik ook gedaan. Ik mag het niet zeggen. Maar ik weet het dus wel al. Ik hoop dat het voor jou ook duidelijk is. Dus straks van Anne een tweede tip. Plus dat codewoord. Zeker onthouden. En als je daar in de buurt bent, ja, zorg er dan voor dat je als eerste bij die volle bak bent.
0: Kom naar Joe Paradise Beach. Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

0: Scott Robin en The Promise You Made. Volgende zondag dan hebben we hier onze jaarlijkse hondenwandeling. En ik heb mij laten vertellen dat de plaatsen nu helemaal en stilaan vol geraken. Dus als je er nog bij wil zijn volgende zondag, dan moet je echt wel haasten om ons te laten weten of je de wandeling alleen wil gaan laten doen of in groep. Maar we moeten echt wel een overzicht hebben van wie er allemaal mee komt doen. Want we gaan ook goodie bags voorzien voor de honden. Dankzij Europremium gaan we daar hele leuke dingen kunnen insteken. Dus wij gaan mee wandelen met onze honden. Dus zorg ervoor dat je daar ook bij bent. Als je een leuke sociale hond hebt natuurlijk, is dat wel de bedoeling. Maar ik heb wel slecht nieuws voor Anne van Elzen eigenlijk.
1: Oh, ja, echt. Ik kom hier altijd toe en je hebt altijd slecht nieuws.
0: Ja, ik kan dat niet aan doen, hè, Anne. Sorry. Ja. Dat is niet mijn ding. Hè. Ik heb gewoon gehoord dat er ondertussen veel meer schnauzers zijn ingeschreven dan tackles.
1: Ja, daar moet ik graag. Hè. Dankjewel dat je mij even de kans geeft om een oproep te doen voor de tackles. Alsjeblieft, kom hier zondag naar zee in de namiddag naar ons Joe Paradise Beach.
0: Ja, want we willen graag met zoveel mogelijk en tackles en schnauzers op de foto. Hè.
1: Maar natuurlijk ook met alle andere honden
0: ter wereld. Ja, tuurlijk. Elke hond is hier welkom, want dat is echt een hele fijne wandeling.
1: Oh
0: maar wij gaan in de namiddag gaan wandelen, allebei.
1: Volgens mij heb jij zoveel chantage en zo gedaan.
0: Helemaal niet.
1: Mensen zitten nom kopen en zo met van die extra goodie bags.
0: Nee, dat zou
1: jij zeker niet doen.
0: Jongen, ik ben de eerlijkheid zelf. Eerlijkheid in persoon ben ik.
1: Ja.
0: Ah, nee, weet je wat? Ik ben de eerlijkheid in personen.
1: Sorry, maar...
0: Nee, heb je hem niet?
1: Nee,
0: oké. Okay. Je moet straks toch nog een tweede tip geven voor een of andere prijs.
1: Ja?
0: In ieder geval, als je erbij wil zijn komende zondag voor de hondenwandeling, schrijf je in, wees welkom met welke hond dan ook. En dan in de namiddag zeker zoveel mogelijk tackles.
1: Ja, en als je ergens in de buurt van personen zit, is het ook niet ver, hè?
0: Nee, het is niet. Jongen. Goed, veel plezier met Anne van Elzen, zo meteen.
2: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Europremium hondenvoeding.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatke, dat is €25.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
4: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee, gracias, Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu

0: Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be. Dit is
1: jou. Ja, de laatste tijd heel wat last van brain fog, geheugen van een goudvis. Maar gelukkig is Nickelback daar om mij te helpen herinneren. You Remind Me komt eraan na het nieuws van 4. En dat krijg je nu van Emiel Wallais. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Opnieuw scheepvaartverkeer in de haven van Antwerpen. Een zware brand bij Leuven en er is een opomverbod in Waals-Brabant. In de deurgangdok in de haven van Antwerpen kan het scheepvaartverkeer stilaan hervatten. Een van de twee terminals mag opnieuw open, dat meldt de haven van Antwerpen. Gisteravond werd de deurgangdok uit voorzorg gesloten nadat er een giftig lek was ontstaan op een vrachtschip. In totaal werden 186 personen medisch geëvalueerd. 25 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Er heeft een zware brand geboet in een woning in Kesselo in Vlaams-Brabant. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. En ook verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd. Na zo'n uurtje kregen de hulpdiensten het vuur onder controle. Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In heel Vlaams-Brabant geldt vanaf vrijdag een opomverbod door de droogte, dat meldt de provincie-gouverneur. Het is dan verboden om water te halen uit onbevaarbare waterlopen en grachten. Ook in West-Vlaanderen en Limburg geldt al een opomverbod, net zoals in grote delen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Morgen komt ook de droogtecommissie samen om extra maatregelen te bespreken. En tennis, onze landgenoot Raphaël Collignon heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het tennistoernooi van Gstaad. Collignon versloeg een Italiaan in 2 sets, het werd 2 keer 7-6. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Monegask of een Duitser. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust is het frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 met kans op regen ook. In het weekend afwisselend zon en wolken, meestal droog bij zo'n 23 graden.
1: Aan de kust frisser, maar nog altijd aangenaam warm hier. 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar doe je er tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout een half uur langer over door een ongeval. En richting kust op de E40 tussen Beernem en Brugge ook een ongeval gebeurd. En daardoor 26 minuten extra. Richting Antwerpen op de E17, daar is het 20 minuten extra tijd dat je moet rekenen tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum.
3: Met Anne van Elzen.

Ja, sowieso nog tot morgen is zeker, hè. De heat is on en daarna gaan heel wat mensen, denk ik, toch opgelucht ademhalen dat er 10 graden afgaan. En zo een goede 20 graden met een zonnetje erbij. Ideaal eigenlijk. Joe Paradise Beach. Ja, ik begin nu toch wel lichtjes te panikeren, hoor. Want Bernard die stuurt ook van... Hey, Anne, kom aan. Jan heeft zo vaak opgeroepen voor zijn dwergschnauzers. Je moet je nu niet laten doen. Ik dacht, oké, ik zie hier zo regelmatig tackles passeren op ons Joe Paradise Beach terras. Dat wordt vingers in de neus, maar blijkbaar toch niet. En moet ik toch ook nog even reclame maken voor mensen met tackles? Natuurlijk alle hondenrassen, hè, want we knuffelen ze hier allemaal echt waar. Met heel veel plezier. Alle viervoeters, groot, klein, een beetje gezetter, wat struizer, wat fijner. Iedereen welkom, maar het zou toch plezant zijn mochten de tackles winnen. Oké, het zou ook fijn zijn mocht jij vol een bak kunnen shoppen bij Collect & Go. De eerste tip van waar onze witte Joebox vandaag ergens in Vlaanderen staat, die kreeg je dan net al bij Jan. En die twee tips waren, ja, ze noemen het ook wel het Venetië van het Noorden. En hij heeft ook iets verteld over de rijen. Dan denk ik dat je wel weet ongeveer waar onze witte Joebox staat. Dus als je daar toevallig al in de buurt bent, dan is het kwestie van zometeen goed te blijven opletten om die tweede tip te krijgen, zodat je het concreet weet. En dan heb je nog een codewoord natuurlijk, want anders kan je nog altijd niet gaan incasseren, hè, die 100 euro. Muziek heb ik ook nog van Rob de Nijs, Banger Hart, zometeen na deze van Olivia Dean. So easy to fall in love.

0: Martin de Vlieger die stuurt, zeg, komt dat door jullie dat er daar een botsing is op de E40 ter hoogte van Tuut? De mensen zijn massaal naar die witte Joe-box aan het doen. Zeker, wat doet Joe toch met de mensen? Trouwens, jouw familienaam, Martin de Vlieger. Dat doet mij ook denken aan ene de Vlieger, die volgens mij, als ik me niet vergis, Hans, iets te maken had met Brugge. Geert, nu heb ik het gezegd. Oh.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
2: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: 10cc en de Wall Street Shuffle. Ja, ik heb hier geen aanbiedingen voor op de beurs of zo te spelen, maar wel een aanbieding. 100 euro volle bak shopplezier bij Collect & Go.
1: De volle bak zomerzoektocht.
0: Ja, dat organiseren wij zolang we hier in Westende zitten. Op ons Joe Paradise Beach betrekken we de rest van het land er ook bij. Door ergens een witte Joe-box neer te planten. En het gaat niet enkel over die box, het gaat over wat erin zit. Hè. Er zit 100 euro shoptegoed in om volle bak te shoppen bij Collect & Go. Daar straks bij Jan kreeg je al een eerste tip. De tweede tip die ik nu ga geven. Maar eigenlijk heeft onze Jan die ook al een beetje vrijgegeven. Maar die gaat jou dan echt de hint geven naar de exacte locatie waar je trouwens nu naartoe moet. Onze Joe-box die staat vandaag, bij een chocolatier die de bijnaam de Rock'n'Roll chocolatier draagt. Hij werd wereldberoemd dankzij zijn creatieve chocolade en de uitvinding voor de Rolling Stones. En het codewoord dat je nodig hebt als je nu weet waar die box staat, hè, dan is het codewoord die je tegen de personen die daar staat moet zeggen, lekker.
1: Meer tijd om te zomeren? Bestel online en laat leveren of haal af wanneer het past. Collect & Go. Leef volle bak. De volle bak zomerzoektocht.

0: En op die laatste woorden van die lassen vliegen, deed mijn broer dat vroeger altijd. Hè. Er eentje lassen vliegen. Ik heb er nog eentje voor de hoofdpunten van het nieuws en een verkeersupdate die echt wel nodig is. Richting kus George Ezra en Shotgun.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

0: Robbie Williams, die zal een van de artiesten zijn die tijdens die halftime show te zien is van de finale van het WK. Helaas zonder onze Rode Duivels, maar zometeen treedt hij al op hier bij Joe. Ja, wacht, dat is de verkeerde tune. Dus Emiel, heb jij 1 secondje? Dan ga ik proberen het juiste erin te zetten. Jij bent er al, hè, Emiel?
1: Ik ben er al.
0: Jij bent er al, maar dat was dus de verkeerstune. Dat komt omdat het verkeer, misschien zit het verkeer ook in de hoofdpunten van het nieuws.
1: Want we gaan beginnen met toch redelijk zwaar nieuws.
0: Ja, dat is niet goed. Maar wacht, ik ga het juist zetten, als het oké is. Voilà, kijk. Het is 5:02 intussen. Je krijgt de hoofdpunten van het nieuws nu van Emiel Wallace. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Op de E40 in Brugge is een zware kettingbotsing gebeurd in de richting van Oostende. De snelweg is er volledig afgesloten. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum zijn er zo'n 10 auto's betrokken bij het ongeval. Een auto zou er zijn stilgevallen op de linkerrijstrook, waarna andere auto's daarop zijn ingereden. De file groeit ook snel aan en de hinder kan er nog lang duren. Het is voorlopig niet duidelijk of er slachtoffers zijn. In het deurgangdok in de haven van Antwerpen kan het scheepvaartverkeer stilaan hervatten. Een van de 2 terminals mag opnieuw open, dat meldt de haven van Antwerpen. Gisteravond werd het deurgangdok uit voorzorg gesloten nadat er een giftig lek was ontstaan op een vrachtschip. In totaal werden 186 personen medisch geëvalueerd. 25 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. En er heeft een zware brand gewoed in een woning in Kesselo in Vlaams-Brabant. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en ook verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd. Na zo'n uurtje kregen de hulpdiensten het vuur onder controle. Er vielen gelukkig geen gewonden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust is het frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond 30 graden.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout doe je er 1:09 over. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 14 minuten. En zoals je net kon horen in het nieuws, richting kust op de E40 en tussen 1 erbij tussen Beernum en Brugge door een kettingbotsing die daar is. Laten we hopen alsjeblieft dat het enkel materiële schade is. Richting Antwerpen op de A12 tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid 22 minuten erbij door een ongeval. Op de E17 tussen Wasmunster en Sint-Niklaas Centrum 13 minuten extra. En tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West 10 minuten erbij. Joe
2: Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: onlangs was hij nog in Antwerpen. Nu zit hij in het zuiden van Frankrijk. Een vriendin van mij die zit vlak bij hem. En het is haar doel om hem te embêteren. Oh, die mens. Om er samen mee op de foto te gaan. Robbie Williams en Feels. Zometeen YouTube. Joe Paradise Beach. Ja, er zijn mensen die thuis blijven. Er zijn mensen die het vliegtuig nemen om op vakantie te gaan. Het wordt ook alsmaar drukker op de luchthavens. De oudste dochter bij ons, Junie, gaat binnenkort voor de eerste keer alleen met vliegtuig weg. Het is niet lang. Ze vliegt richting Frankrijk, dus dat valt nogal mee. Maar toch, je leest de laatste dagen en weken weer veel van... Oh, een man die daardoor een raam schiet met zijn hoofd en schouders en zo. Oké, dat is nu echt wel een heel uitzonderlijk en uniek geval. Maar toch, ik las ook iets over turbulentie. Hoe zit dat nu precies? Hoe gevaarlijk is dat? Piloot Laurens Kaan die gaat ons daar zo meteen wijzer over maken. Maar ik heb ook goed nieuws, want hij is gevonden, onze witte Joebox. Die stond inderdaad vandaag in Brugge, het noorden, het Venetië van het noorden liever, met al het water, hè, de rijen. En hij stond bij de chocolatier, en dat is natuurlijk bij Dominique Persone. En deze jonge dame heeft hem gewonnen.
1: Hey Anne, ik heb vandaag de witte box gevonden bij de Chocolate Line in Brugge. Ik was hier aan het werken en mijn mama belde om te zeggen dat de box hier waarschijnlijk stond. Dus ik ben snel naar hier gelopen. En ik heb hem, gevonden.
0: Ah, voilà. Dat is goed, hè. Plezant, hè. Ja, ze was er nog aan het werken ook. En dan de mama even ingeschakeld. En op die manier 100 euro om vol een bak te gaan shoppen bij Collect & Go. Trouwens, we doen dat de hele periode, hè, dat we hier zijn. Dus morgen een nieuwe plek, een nieuwe kans op die 100 euro.

0: Christopher Nolan.
1: No one could stand between me and home.
0: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
2: Let's go!
0: The Odyssey, nu in de bioscoop.
3: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
4: Er komt iets magisch naar Brussel. Harry Potter The Exhibition opent op 16 juli in Brussels Expo. Beleef de magie van de films en meer tijdens Harry Potter The Exhibition. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.

0: één om te zien. En ik herinner me nog zo goed hoe deze Dinky Toys daar stonden. My Day Will Come met de bandanas, de tamboerijnen, alles erop en eraan. My Day Will Come. Maar hoop vooral dat dat niet het geval is als je in een vliegtuig zit. Ja. Toegegeven, voor ik op een vliegtuig stap, ik doe zo even een soort van handoplegging naast de inkomdeur en zo een paar kruisjes geven, gelijk dat je dat doet op een voorhoofd van je kinderen. Want het is toch altijd, ja, je geeft er zo een beetje over in de goede handen van de piloot van dienst. Hè, om, het is wel beangstigend, dat moet ik wel zeggen. Hè. En als er dan nog een keer turbulentie bij komt, degenen die een vliegtuig genomen hebben, de meesten die hebben dat ook al wel meegemaakt. Ja, de lichten worden dan gedimd, je moet fasten your seatbelt terug opnieuw doen en dan een beetje omhoog en naar beneden. Ik vind dat plezant. Dat is een beetje gratis pretpark op dat moment. Maar toch, hoe gevaarlijk is dat nu echt? Wel, ik vraag het aan Laurens. Laurens Kaan, piloot bij Brussels Airlines, nu in Senegal. Dag Laurens.
1: Hey, dag Anne, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Zeg, hebben ze dat daar, even totaal los van de kwestie, hebben ze dat daar al verteerd in Senegal?
1: Ja, ik denk het wel, ik denk het wel. Ja, hier merk je er niets meer van.
0: Ja, oké. Okay,
1: ja, ja, absoluut, absoluut.
0: Zeg, en turbulentie. Kan jij onze luisteraars wat geruststellen? Hoe kunnen onze vliegtuigen daartegen?
1: Ja, absoluut. Turbulentie is eigenlijk iets dat ontstaat door wrijvingen van verschillende luchtlagen. En vliegtuigen die zijn daarop getest. Dus die zijn enorm getest geweest op zeer extreme condities. Mm-hmm. Eigenlijk condities die nooit kunnen ontstaan in real life. Dus die zijn echt wel heel sterk daarvoor.
0: Mm-hmm. En turbulentie, wat is dat nu precies? Want je zei iets over wrijvingen. Allee, ik weet, onweer, dat is een positief en een negatief geladen wolk. En die botsen tegen elkaar. De bliksem is gevaarlijk. De donder, daar zijn we vooral bang van. Maar hoe werkt het precies?
1: Ja, inderdaad. Dus dat zijn eigenlijk vooral wrijvingen van verschillende luchtlagen die in de lucht zitten. Uh-huh. Misschien heb je dat vroeger nog van gehoord, van een jetstream. Dat is een ideaal voorbeeld. Dat is eigenlijk een tunnel van lucht die sneller door de lucht gaat dan de lucht daaromheen. Uh-huh. En dat kan eigenlijk zorgen voor turbulentie, voor zeer veel wibbelingetjes. Uh-huh. Eigenlijk kan je dat vergelijken alsof je met een auto over een kasseiweg gaat rijden.
0: Ja.
1: Dat is even wat shockjes dat je kan krijgen, maar later wordt dat dan terug mooi zacht.
0: Oké, maar als ik het goed begrijp, klopt het dan als ik zeg van het is eigenlijk totaal niet gevaarlijk? Het voelt wat raar en het is misschien wat beangstigend, maar het kan echt geen kwaad. Klopt dat?
1: Nee, het kan inderdaad geen kwaad. Dus voor het vliegtuig zelf, die zijn enorm sterk, die kunnen daar heel goed tegen. Wanneer het wel gevaarlijk kan zijn, dat is wanneer je geen gordel draagt. Dus als je veiligheidsgordel niet aan hebt, dan kan het wel gevaarlijk zijn. En daarmee vragen we altijd aan onze passagiers, ook al is er geen turbulentie, mm-hmm. om toch even die veiligheidsgordel aan te doen.
0: Ja.
1: Zodanig dat je absoluut zeker bent.
0: Ja, heb je dat al meegemaakt op de vlucht, dat er mensen waren die toch geen gordel om hadden en die ergens met hun hoofd tegen het plafond vlogen?
1: Zo extreem heb ik het nog niet voor gehad, gelukkig. En zo extreme turbulentie, dat komt ook maar heel zelden voor. Dus daar moet je echt geen schrik voor hebben. Maar turbulentie komt heel vaak voor, maar dat is wel in een milde vorm.
0: Oké, en zijn er ook bepaalde tools waarmee mensen op voorhand zo kunnen checken, zoals je een weer-app kunt checken, van oké, ik wil naar Westende morgen, eens kijken hoe het weer daar is. Of ik vlieg naar Senegal morgen, eens kijken hoe het zit met de turbulentie in de lucht. Kan dat?
1: Ja, absoluut. Wel, een app die ik persoonlijk gebruik is Windy. Mm-hmm. En dat is een app waar je echt heel realistisch het weer kan zien. Waaronder ook de turbulentie. Dus dat is iets dat ik voor een vlucht wel probeer te checken.
0: Ja.
1: Dus dat is iets wat je kan doen. En anders moet je het echt wel overlaten aan de piloten. En wij doen zeker ons best om zoveel mogelijk turbulentie te vermijden.
0: Ah ja, ga je dan echt ook soms een vlucht een beetje aanpassen om die tunnels, die luchttunnels, wat te vermijden? Dat wel?
1: Ja, absoluut. Dus wij krijgen ook weerkaarten op voorhand. Wij weten ongeveer waar de zones van turbulentie zich bevinden. Mm-hmm. En dan gaan wij die proberen te vermijden door bijvoorbeeld wat hoger te vliegen of wat lager te vliegen.
0: Ja.
1: Nu, stel dat we er echt door moeten, hè, want soms kan dat we er echt door moeten, dan proberen we gewoon ietsje trager te gaan vliegen. En dat gaat ervoor zorgen dat de shocken voor de passagiers iets minder hard gaan zijn.
0: Oké, dus je kan eigenlijk ook jouw manier van vliegen aanpassen om het wat aangenamer te maken.
1: Ja,
0: sowieso.
1: Ja.
0: Dankjewel, Laurens, dat we jou mochten storen tijdens... Het is niet echt vakantie, hè, want je vliegt vanavond zeker alweer terug.
1: Ja,
0: richting,
1: vanavond keren we terug.
0: Richting België. Dankjewel om de passagiers veilig aan de grond te zetten en die luchttunnels te vermijden.
1: Met veel plezier.
0: Merci, hè. Dag,
1: Met
0: Laurens.
1: Met veel plezier.
0: Ja.
1: Tot

Sheeran en Sapphire. Tussen 6 en 8, hè, is dat hier happy hour. Dat wil zeggen, eentje kopen, eentje gratis. En dat 2 uur lang. En ik stel voor, want natuurlijk de meesten die aan het luisteren zijn, die zijn hier niet, maar doe thuis gewoon mee. Het is de laatste avond waarop we zeker zijn dat het toch nog heel goed weer is. Vanaf morgen geven ze toch al een beetje minder. Ook wel gekomen, denk ik. Terug een beetje meer zuurstof in de lucht in het binnenland. Een beetje mindere temperaturen. Zal wat beter zijn om te slapen. Dus het is zo echt de laatste zwoele avond. Misschien wel van jullie, wie weet. Dus ik zou zeggen, laten we daar een volledig gezamenlijk happy hour te lande van maken. Met alcohol, zonder alcohol, aan jou de keuze, zolang het maar veilig blijft. En nu een beetje sfeer brengen met deze kerels hier van Guus Meeuwis en Vagant. Dat is zo echt de meezinger, hè? Echt waar. Het is een nacht, leven zegt zoals je die alleen maar in de films ziet.

Dat is een van de weinige liedjesteksten die ik volledig van voor naar achter en van achter naar voor kan meezingen. En dan ja, door de taal ook nog verstaan wat ik aan het zingen ben. Hè. Zeg, ik had het daarnet over happy hour. Ja, dat uur komt dichterbij. Hè. Dat is over een uur zover. Maar

0: hinder passeren.
1: De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens de politie zijn er verschillende gewonden gevallen. Autobouwer Volvo Cars blijft investeren in de fabriek van Gent. Het bedrijf heeft daarover een intentieverklaring ondertekend met de Vlaamse en federale overheid. Concreet krijgt Volvo bijna 120 miljoen euro aan steunmaatregelen. In ruil gaat Volvo fors investeren, vertelt premier Bart De Wever.
2: Nieuwe technieken, productiemogelijkheden, de beste technologie die op de wereld bestaat, die naar ons land gaat komen. En wat we vandaag hebben gehoord, is eerder een uitbreiding en nog het aantrekken van andere bedrijven in het ecosysteem van elektrische voertuigen, dat op het hoogste technologisch niveau zal worden gebracht dat deze wereld op dit moment kent.
1: Mogelijk gaat het dan om Chinese modellen zoals Polestar en zo. In totaal werken er 6000 mensen in de fabriek. In de deurgangdok in de haven van Antwerpen kan het scheepvaartverkeer stilaan hervatten. Een van de twee terminals mag opnieuw open, dat meldt de haven van Antwerpen. Gisteravond werd de deurgangdok uit voorzorg gesloten nadat er een giftig lek was ontstaan op een vrachtschip. In totaal werden 186 personen medisch geëvalueerd. 25 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. In heel Vlaams-Brabant geldt vanaf vrijdag een oppompverbod door de droogte, dat meldt de provincie-gouverneur. Het is dan verboden om water te halen uit onbevaarbare waterlopen en grachten. Ook in West-Vlaanderen en Limburg geldt al een oppompverbod, net zoals in grote delen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Morgen komt ook de droogtecommissie samen om extra maatregelen te bespreken. En Annie Geraerts en Ray Verhagen, beter bekend als de Bomma en Albert van Familie, zijn ontvangen op het kasteel van Laeken. Ze vierden er samen met koning Filip en koningin Mathilde hun 100ste verjaardag. Een enorme eer, zo noemden de Bomma en Albert het.
3: Doe die toch wel iets hoor. Je zegt, ja, dat zijn ook mensen gelijk dat wij zijn. Maar als het dan zover is, dan raakt hij toch.
4: Je voelt wel een sociale bewogenheid. Het pure interesse wat dat er in de maatschappij en ook in ons beroep eventueel leeft.
1: Vanaf september zijn ze ook allebei terug te zien in Familie voor hun 36e seizoen op rij. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust is het frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het wat af tot een graad of 26 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
5: Kortom, het perfecte weer voor de leukste hondenwandeling zondagnamiddag hier bij Joe. Richting kust op de E40 aanschuiven. Hè. Zoals je al hoorde in het nieuws, kettingbotsing gebeurt tussen Beernum en Loppem. Verlies je daar nu op dit moment 42 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur extra. En 18 minuten tussen Sint-Anna en Kroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen E17 aanschuiven tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 23 minuten. En op de E34 is dat een kwartier erbij tussen Melzelen en Sint-Anna-Linkeroever.
6: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

Ja, dat is serieus de hoogte in, hè. Earth, Wind and Fire Fantasy. Ja, het zijn de laatste dagen, of ik denk toch de laatste dag van de tweede hittegolf van dit jaar. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, of je het goed koel kunt houden thuis met rolluiken bijvoorbeeld, of zonnewering. Misschien heb je wel airco in elke kamer van het huis, dan ben je natuurlijk bij de gelukkige. Bij ons thuis is er airco enkel in de slaapkamer van de kinderen. De rest, ja niet, dat betekent bij ons in de slaapkamer is het echt een oven. Maar een oven. In die zin zelfs dat mijn man en ik, wij slapen apart, want het is gewoon te warm. Iemand van de twee slaapt bij de kinderen, afwisselend. En op die manier proberen we het een beetje draaglijk te houden. Maar sowieso, ik ben niet echt een type dat graag vol een bak met een airco aanslaapt. Maar misschien ben jij dat wel, hè. Dus ik wil graag te weten komen welk type jij bent. En daarom hebben we over die airco-miserie al dan niet een poll geopend op onze Joe-app. Dus zweer hem even open en lees even mee wat de mogelijkheden zijn. Ben jij zo iemand van, ja, slapen met de airco, dat is mijn gedachte, dat is verschrikkelijk voor je gezondheid en het haalt het echte zomergevoel uit je slaapkamer. Dus ik doe het niet, zeg jij absoluut, ik word er altijd verkouden van. En een tipoog, hè, dat stond ook nog in het nieuws, hè, zo'n pink eye, dat komt ook door een onverzorgde of ongereinigde airco. Geef mij maar een open raam, dat is team A. Team B is, ik zet hem even op voor het slapen gaan, maar daarna moet hij echt wel uit, want dat maakt ook te veel lawaai gewoon. Of C, geef mij maar standje vrieskist, anders doe ik echt geen oog dicht. Ja, dat is dus mijn man, hè? Standje vrieskist. Ja, als hij dat zet, dan kruip ik er niet bij, sorry. Nu, fluitend door het leven met Tom Dice, laat weten welk type jij bent nu in de Joe-app.

0: ik zal u even bijpraten. Hè. We hebben een poll geopend in de Joe-app. Ik heb hem hier ook even opengezwierd. Want je hebt verschillende type mensen. Je hebt mensen die zeggen, oh, voor mij het kan niet warm genoeg zijn. Hoe warmer, hoe beter. En dan zijn er mensen die bij 20 graden al aan het puffen en aan het zweten zijn. Hetzelfde thuis, binnen. De ene wil een airco op, standje vriest. De andere zegt van, oh ja, even voor het slapen gaan. En dan uit die handel, want ik word er toch maar ziek en verkouden van. En dan mensen die zeggen, bij mij geen airco. Raam knopen en frisse lucht van buiten s'nachts. En dat moet maar volstaan. Komen hier ook getypte berichten binnen via de Joe-app. Sabrina die zegt, misschien een tip, we laten alle deuren openstaan en zo cool, bijna iedere kamer, ja, dat doe ik ook. Maar ik heb dan boel met de tienerdochter, hè, want die wil natuurlijk, zij heeft wel airco op de kamer, de jongste dochter ook, en dan zeg ik altijd van, kom, we zetten het overdag op een vol standje en dan de deuren open, maar die tienerdochter, die wil helemaal niet de deuren open hebben. Inge, die stuurt in Spanje vandaag, eerste dag van de derde hittegolf al dit jaar, dus voor mij standje vrieskist of ik smelt. Cindy, die heeft een verrijdbare airco in de hal boven staan en voor iedere deur een ventilator, dat werkt ook. En Marleen zegt, ja, bij ons is het boven ook veel te warm. We slapen in de living op een bedbank. Het is groot genoeg en dan de ventilator op. Die maakt maar een minim geluidje. En zo zie je maar, hè, verschillende teams. Wie in welk team zit en welke populairst is, dat overlopen we straks naar Keen en dit.
1: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag Inny Mossé en op zondag Stan van Samang. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende.
2: De Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
3: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
2: Of dingen, hè, bougie burgers.
3: Dat is passé. Kom, herpak u, Lemmes.
2: Oké.
3: Waarom neemde jij nu nog een burger?
2: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: De Vos Lemmes. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Lotto is op zoek naar voeten.
6: Hé? Voeten?
5: Die graag op grote voet leven.
6: Graag.
7: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
5: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
8: En na het eten, Rob.
9: Sessimo.
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.

romantische zielen onder jullie. Ja, of het kan ook uit pure noodzaak zijn natuurlijk dat jullie de sterrenhemel opzoeken. Want er zijn heel wat mensen die gewoon het luchtmatrasje pakken zie. En het hoofdje in, onder de blote hemel. Met de blote pop. En dan wel een blote pop vol met muggenbeten natuurlijk. Goed. To airco or not to airco? That's the question, hè. Welk team was jij? Wel, ik heb hier alleszins de resultaten van de app. De meeste mensen zeggen, ik zet een airco even aan voor het slapen gaan, maar daarna moet hij uit, gevolgd door airco. Ik word er altijd verkouden van. Geef mij maar een open raam. En de minst gekozen mening was deze. Geef mij maar standje vrieskist, anders doe ik geen oog dicht. Ja, en Ariel die laat ook nog weten, als je een airco echt goed laat onderhouden, hè, elk jaar een keer nakijken, dan komt daar geen verkoudheid van. Sowieso niet. Oké, we tellen af zometeen naar de hoofdpunten van het nieuws na deze Sam Smith.

0: Zometeen vliegen de beats per minute hier de hoogte in, want Sash die neemt ons mee naar Ecuador. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws van 5:30 en die krijg je nu van Emiel Wallaes. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Op de E40 richting de kust is de weg volledig versperd ter hoogte van Brugge. Komt door een zware kettingbotsing met 8 auto's, daarbij ook 2 vrachtwagens. Daarbij raakten ook 10 mensen gewond. Een auto viel stil op de linkerrijstrook, waarna de andere auto's daarop ingereden zijn. Volgens de federale politie is er ook een medische helikopter ter plaatse gekomen. De hinder zal er ook nog even duren. Autobouwer Volvo Cars blijft investeren in de fabriek van Gent. Het bedrijf heeft daarover een intentieverklaring ondertekend met de Vlaamse en federale overheid. Concreet krijgt Volvo bijna 120 miljoen euro aan steunmaatregelen. In ruil gaat Volvo fors investeren. Het gaat dan om nieuwe technieken en productiemethoden. In totaal werken zo'n 6000 mensen bij Volvo Gent. En de Noor Søren Werenskjold heeft verrassend de 11e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Werenskjold anticipeert in de massasprint en pakte al snel enkele meters. Hij hield zijn inspanning uiteindelijk vol en bleef zo de Nederlander Olaf Kooi en onze landgenoot Jasper Philipsen voor. Het was trouwens de snelste toerrit ooit gereden. In totaal reden de renners meer dan 50 km per uur, gemiddeld over 160 km. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust is het frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden.
0: Ja, en als Sasje zo meteen nieuw ding is, ik heb ook nog Queen en David Bowie klaarstaan. Dus niet gaan lopen, hè. Ah, want dan zouden we dat missen natuurlijk. 4 files op onze snelwegen. Je hebt het gehoord in het nieuws. Begin met een andere die langer duurt. Op de Antwerpse ring is dat richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout een dik half uur erbij. En ook 16 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting kust dan nog op de E40. 19 minuten extra tussen Beernem en Brugge. En op de Brusselse buitenring nog 10 minuten erbij. Tussen Strombeek-Bever en Jette.
2: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: Heel goed nieuws van op de E40 te melden. De weg is intussen terug vrij. Zowel Leni als Patrick laten weten dat het verkeer opnieuw vlot door kan. En zometeen, onder lichte druk, mag onze showbiz-analyse nog eens een parel en een charel van de week verkiezen. Na Madken en Beggin en dit.
1: Vanavond bij VTM kaapt in Kaapstad iemand anders Jelles aandacht in B&B Zoeklief. En bij VTM 2 een Johnny Depp met een spoorloze Angelina Jolie in The Tourist. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Knaldi.
4: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per

0: ik heb helemaal niet moeten smeken, want zat er geweldig veel goesting in om mijn showbiz-reporter van de zomer te zijn. Onze Annelies Schetters, die je natuurlijk ook kent van The Real Housewives of Antwerp. Ze gaan klaar om alweer een parel en een charol uit te reiken. Zometeen komt Wham eraan. Maar nu even bellen met onze Annelies. Dag Annelies, ze zit in de wagen onderweg naar het bruidshuis. En ja, dan denk ik, ah, oh, is er een gelegenheidje op ons, lieve schat?
1: Ja, heel goed. Ja, you never know, hè. Ja. Je kan beter voorbereid zijn. Een voorbereide vrouw wordt sneller gevraagd om te trouwen, denk ik dan.
0: Ah, voilà.
1: Dus ja, ik ga wat jurken passen, een beetje fotootjes maken. Uh-huh. En dan, ja, en dan kan Prince Charming al zien van, oh ja, die moet ik toch een ring op de vinger stuiven.
0: Ja, je manifesteert het op die manier misschien ook, hè? Door genoeg trouwjurken te passen en te doen om helemaal in de mood te komen. Lieve Annelies.
1: Ja, dan kom ik helemaal in mijn energie.
0: Ja. Jij hebt het weer opgevolgd deze week. Ja, het is zomerperiode. We moeten een beetje zoeken naar het showbiznieuws. Maar jij hebt het toch. Je bent erin geslaagd om een parel te vinden en een charol. Laten we beginnen bij de parel. Wie verdient die volgens jou of wie is die volgens jou?
1: Volgens mij, de parel is toch wel de dochter van onze geliefde Margriet Hermans, Celine Hermans. Ik heb haar gezien, ze was aan het optreden voor duizenden mensen. Op 11 juli, meen ik dat dat was. Mm-hmm. En ze heeft daar een lied gezongen, een vriend, samen met Barbara Dek. De zus van Meteor, komt even niet op haar naam, mm-hmm. Van Ossum.
0: Lisa,
1: ja. En Natalia, vier vrouwen. En dan zie je toch wel de kracht, de ruggengraat wat ze heeft. Heeft ze van haar moeder gekregen. Een hele sterke performance neergezet. Moet je toch maar kunnen, denk ik. En na het overlijden zo kort van je geliefde mama. Dus ik vind dat Lien Hermans zeker en vast de grootste parel uit de kerk.
0: Absoluut, de grootste parel. Het was inderdaad heel mooi om te zien hoe vrouwen elkaar daar ondersteunen en hoe Celine het droog kan houden ook en dat zo moedig en mooi kon brengen. En het is nog maar eens ook een reminder, hè, als je nog ouders hebt en je hebt ze nog bij jou. Hoe zit dat bij jou, Annelies? Je hebt een goed contact, hè, met jouw ouders?
1: Ja, ja. Mijn ouders, dat is één warm gezin. En mijn moeder en ik verbinden ons ook een beetje met de Vlaamstalige en Nederlandstalige muziek. En ook als wij bellen of wij zien elkaar. Altijd als ik wegga, zeg ik altijd ik hou van jou of I love you. Mm-hmm. Want je weet nooit, gisteren was het verleden, vandaag hebben we. Maar morgen weten we niet wat we krijgen, dus dat is een geschenk. Dus ik probeer dat wel elke dag eventjes te benoemen.
0: Ja, dat is fantastisch. En ik zou zeggen, de luisteraars die nu zoiets hebben, ah wel ja, ik heb mijn ouders ook nog en ik koester dat. Neem zo meteen je telefoon, bel ze op en vertel hen wat je nog graag wil vertellen en hoe graag je hen ziet. Dat is altijd een goed idee. Zeg, en dan de charol van de week, Annelies, want die moeten we ook altijd hebben. En wie is de charol?
1: De overheid. De overheid heeft geïnvesteerd in een potbal wat amper 611 views heeft opgeleverd. En dat heeft niet een rib, maar gewoon twee longen, twee nieren en het haartje gekocht. 800.000 euro.
0: Ik snap zelfs niet hoe je... Maar ja, en uiteindelijk, wij zijn dus de charol, hè, want wij hebben dat allemaal betaald, hè? De belastingbetaler.
1: De belastingbetaler is de charol, dat zijn wij allemaal. Uh-huh. En het ligt absoluut niet aan de host, Daphne Achter, een pracht van een vrouw, een bloem. Een hart van goud. Maar het is gewoon, ja, het heet ook het rotsalon. Het draait maar door. Ik vind de setting niks. En ja, ze vertellen ons ook niks nieuws. We hebben het al allemaal gezien. Doe je social media open. Kijk op YouTube. Overal is er wat over te vinden. Mm-hmm. Want het gaat eigenlijk over mensen die anders zijn. En hoe kijk je dat andere mensen.
0: Oké, ja, dus op zich het onderwerp is natuurlijk wel heel mooi en heel nobel, maar...
1: Het is een heel mooi onderwerp. maar het is niet goed aangepakt. Ze hadden daar een AA'tje in moeten zetten. Anne van Elze en Annelies Schetter. Ja. En dan Daphne, die mocht dan aansluiten.
0: Oh.
1: Die mocht dan die mocht onze Oprah Winfrey zijn. Oh, ja.
0: Fantastisch. Oké, dus ik onthoud, lieve Annelies, de parel is Céline Hermans liever. Ja, inderdaad. Ik geef jou groot gelijk. En de Charel. Ja, we zijn wij allemaal gecharreld, hè? Want die 800.000 euro.
1: Zijn wij allemaal. De belasting betalen. Ja.
0: Die 800.000 euro, daar hadden ze andere dingen mee kunnen doen, hè? Zeg, Annelies, ik heb hier Wham en I'm Your Man. Dat is ook iets voor u, denk ik, hè? Ik zie u daar al volledig op gaan.
1: Oh, ik ga helemaal op mee zingen, ja.
0: Oké, we gaan rap neerleggen dan. En zet de radio maar goed hard in jouw auto onderweg naar jouw toekomstige trouwkleed. Dag Annelies, tot volgende week. Joe!

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
1: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium Hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.
2: Dit is Joe.
3: 6 uur, dat betekent hier happy hour op ons Joe Paradise Beach. En nog 3 kwartier voor jouw zomerse mix. En by the way, we gaan eerst bied de Baywatch Tour op. Nou, het nieuws van 6 uur, dat krijg je nu van Emiel Wallijs. Goedenavond.
4: Goedenavond. 10 gewonden bij de zware kettingbotsing op de E40. Volvo blijft in Gent en Jasper Philipsen wordt gedeclasseerd in de Tour. Bij de zware kettingbotsing op de E40 in Brugge zijn 10 gewonden gevallen. Dat bevestigt de federale politie. Niemand is in levensgevaar. In totaal waren bij het ongeval zo'n 8 voertuigen betrokken. Daarbij ook 2 vrachtwagens. Je hoort Peter Breij.

0: ons land gaat komen. Wat we vandaag hebben gehoord is eerder een uitbreiding en nog het aantrekken van andere bedrijven in het ecosysteem van elektrische voertuigen dat op het hoogste technologisch niveau zal worden gebracht dat deze wereld op dit moment kent.
1: Mogelijk gaat het dan om Chinese modellen als Polestar en zo. In totaal werken er 6000 mensen in de fabriek. Bij de natuurbrand in het noorden van Duitsland is nu al meer dan 150 hectare natuur afgebrand. Dat melden de lokale autoriteiten. Zo'n 200 brandweerlieden proberen de brand nu te blussen. Ook Turkije wordt getroffen door bosbranden, onder meer in het zuidwesten. Daar moesten meer dan 1000 mensen geëvacueerd worden uit hotels en vakantiewoningen. En ook de branden in Spanje en Frankrijk zijn nog niet volledig onder controle. Sport dan, de Noor Søren Werenskjold heeft verrassend de 11e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Werenskjold was in de massasprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en onze landgenoot Milan Fretin. Jasper Philipsen werd gedeclasseerd. De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider. Het was trouwens de snelste etappe ooit in de Tour. In totaal reden de renners 50,91 km per uur gemiddeld over 163 kilometer. En Annie Gerards in Reverhagen, beter bekend als de Bomma, en Albert van Familie zijn ontvangen op het kasteel van Laeken. Ze vierden er samen met koning Filip en koningin Mathilde hun 100ste verjaardag. Een enorme eer, zo noemden de Bomma en Albert het.
2: Doe die toch wel iets hoor. Je zegt, ja, dat zijn ook mensen gelijk dat wij zijn. Maar als het dan zover is, dan raakt hij toch.
3: Je voelt wel een sociale bewogenheid. Het pure interesse wat dat er in de maatschappij en ook in ons beroep eventueel leeft.
1: Vanaf september zijn ze ook allebei terug te zien in Familie voor hun 36e seizoen op rij. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minimaal tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af. Maximaal tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
4: Twee files op onze snelwegen waar je nog meer dan 10 minuten verliest op de Antwerpse ring richting Nederland. 16 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout en 14 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En daarmee zijn we rond.
5: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

zometeen de spreekwoordelijke middelvinger van Pink met So What. Ook nog voor het komende kwartier Harry Styles met As It Was. En we gaan surfen met de surfers, maar hopelijk komen daar geen accidenten van. Geen woorden, maar daden. Dat is eigenlijk geschreven op het lijf van een redder. Je zou denken, die redders op strand met een schoon pakje aan. Ja, meestal ook schoon afgetraind. De jongens en de meisjes. Ideale vakantiejob, toch? Zo een hele dag op het strand zitten en kijken naar de mooie zee. Maar er komt natuurlijk veel meer bij kijken. Vanochtend zijn ze hier met 80 uit het water gespetterd om hun diploma te behalen. Of het gelukt is of niet, dat weten ze pas vanavond. Maar alleszins, die job van redder zijn, die verantwoordelijkheid, de proef die ze hebben moeten doen, daarover gaan we het hebben. En dat is bijna Special Forces, dat ik het u zeg.

0: Die zou weer ook niet meer staan op strand, denk ik, in zo'n redderstenu. En ik weet, straffe madame ook wel, hè. Ja, wij zitten hier op ons Joe Paradise Beach met een fantastisch zicht op zee. Maar vanochtend was het ook een fantastisch zicht wat daar kwam. In één keer, echt waar. Ja, met hoeveel waren ze ongeveer? Ik richt me even tot Marleen, de hoofdredder hier. Met 80 ongeveer?
1: Ja, deze morgen waren we met 80 deelnemers hier in Westende om deel te nemen aan de eindproef van de cursus.
0: Ja, ik wist helemaal niet dat dat zo... Allee, ja, ik kon me wel inbeelden van dat er daar proeven bij komen kijken, maar met 80 afgepeigerd uit het water, gekropen bijna. Wat houdt dat in, die fysieke proef?
1: Deze proef houdt eigenlijk in dat men eigenlijk op het strand een combinatie doet van een loop- en zwemproef, waarbij men eigenlijk tweemaal in zee moet zwemmen rond een boot, om eigenlijk te zien of dat zij voldoende capaciteiten hebben om de zee goed in te schatten en eigenlijk ook hun loop- en zwemcapaciteiten te tonen.
0: Ik richt mij dan ook even tot Niels. Redder, bijna redder, gediplomeerd. Dat weet je vanavond pas, hè, uw uitslag?
2: Ja, spannend. Ja.
0: Zeg, hoe was dat vanochtend?
2: Pittig, maar toen had ik het deugd om zo tot het uiterste te gaan.
0: Ja? Wat vond het moeilijkste van de proef?
2: Toch wel op de rug terugzwemmen. Want je bent al heel moe en dan moet je nog een keer op de rug met je hoofd in de golven naar achter zwemmen. Dus dat is wel iets dat redelijk pittig is.
0: Zeg Niels, sommige mensen dromen ervan om brandweer te worden. Er zijn mensen die ervan dromen om piloot, politieagent. Redder is ook zoiets, hè? Het spreekt tot de verbeelding. Was dat bij jou ook zo?
2: Eigenlijk kon ik dit al 3 jaar gedaan hebben, maar ik heb de eerste 2 jaar hier aan de beachbar gewerkt, een beetje verder.
0: Ah, dat is heel iets anders, hè?
2: Ja, ja.
0: Dat is een ander soort uitputtingsslag.
2: Ja, maar toen zeiden mijn neef en mijn nicht, want die werken hier ook, van ga je toch een keer proberen, want ik weet dat je een sportieve gast bent en dan heb ik het toch een keer gedaan.
0: Ja, en waarom, ik richt me terug even tot Marleen, waarom is dat zo belangrijk, die fysieke proef?
1: Wel, wij moeten natuurlijk er gerust in zijn of zeker van zijn dat onze kandidaatredders eigenlijk bekwaam genoeg zijn om aan zee te staan. Vooral als men eigenlijk in redelijk pittige omstandigheden zoals deze morgen eet. Het was redelijk veel wind en een redelijk hoge golfslag. Als zij daar moeten iemand in redden, dan moeten zij op zijn minst fysiek bekwaam zijn om zeker te zijn dat onze redder zelf geen drenkeling wordt, uiteraard.
0: Ja, ja, dat de redder gered moet worden. Ja. Zeg Niels, en dat is ook een verantwoordelijkheid, hè, die op je schouders rust. Hoe ga je daarmee om?
2: Ja, zeker. We spreken hier wel over mensenlevens, dus je moet wel altijd paraat staan. Het is niet zomaar een vakantiejob. Het is natuurlijk wel 100% scherp staan, maar met je post is dat eigenlijk heel leuk om te doen.
0: Ik ging net vragen, wat is het plezantste aan de job?
2: Toch wel de mensen om je heen.
0: Niet die telefoonnummers van iedereen die je verzamelt op een dag.
2: Nee, nog geen gekregen.
0: Dus bij deze. Ja, fantastisch wat jullie doen, Marleen. Er is ook altijd wel nieuws rond een kind dat in moeilijkheden geraakt enzovoort. Er wordt dan heel erg naar redders gekeken, maar vandaag wordt ook tegelijk de verantwoordelijkheid van de ouders en andere familieleden hierbij in vraag gesteld. Ja, jullie zijn geen babysit, ook niet, hè? Heb je daar iets over te vertellen?
1: Nee, dat klopt inderdaad. Wij merken heel vaak op dat kleine kinderen helemaal alleen aan het water staan, terwijl een zee is geen zwembad. De zee is veel gevaarlijker dan een zwembad en vandaar dat het wel heel belangrijk is dat de ouders goed oppassen voor hun kinderen, goed waken over hun kinderen, maar ook eventueel armbandjes of zwembandjes aandoen, hun kinderen leren zwemmen. Want dat helpt ons wel om eigenlijk op een veilige manier in de zee te zwemmen.
0: Ja, en er ook niet van uitgaan, ah, er staan redders, dus het is oké. Ik kan hier op mijn handdoek blijven liggen. De kinderen gaan hun plan wel trekken en de redders zullen het wel zien. Nee, dat is niet de bedoeling.
1: Nee, dat is niet de bedoeling, want wij staan ook maar met een paar mensen per post. En op dat moment zijn er soms tussen de 100 en de 1000 mensen in het zeewater. Dus wij kunnen niet iedereen individueel in de gaten houden. Maar we doen ons best.
0: Ja. Dan, hoe heb jij jouw best gedaan, Niels, vanochtend? Heel goed. Wat is het gevoel? Wat zegt het? Ga er door zijn?
2: Ik hok er wel door.
0: Ah ja, ik kijk even naar Marleen die nog niks mag zeggen.
1: Ongeveer 90% tot 95% van de kandidaten zijn erdoor, dus het is spannend voor Niels, maar ik heb er wel vertrouwen in.
0: Ah, volgens mij was dat al een tipje van de sluier. Zo. Ah, het is happy hour hier en Niels, mag een keer. Hè?
2: Dus
0: dank jullie wel om langs te komen.
2: Geen probleem.
0: Oké, en op goed redden. Hè?

0: Zometeen staan onze Michael McDonald, Sweet Freedom. Ook Mark Morrison komt eraan met Return of the Mac.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
2: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel.

0: Michael McDonald en Sweet Freedom. Als jij binnenkort de zoete vrijheid mag proeven van een paar weken of een week of een paar dagen verlof, dan wil je die dagen misschien wel heel nuttig gaan invullen. Door bijvoorbeeld een goed boek te lezen, ah ja, of een plezante podcast te beluisteren, dat kan ook. En een podcasttip, die kan ik je nu geven. Het is te zeggen, mijn allerliefste collega Heidi van Tielen, die nu zelf geniet van vakantie, die verzamelt een heel jaar lang elke voormiddag van een bekende Vlaming, die dan de wegwijzer van dienst is, een heleboel tips. En ook Freek Braakman, onze VTM-nieuwsanker, heeft een goede podcasttip voor ons klaarstaan.
1: En daarom is mijn all-time favorite Revisionist History. Dat is in het Engels, ik weet het, maar het is toch ontzettend de moeite. De, moet ik zeggen, het motto van Revisionist History is all the things overlooked and misunderstood. Dus ze kijken eigenlijk naar gebeurtenissen in de geschiedenis, maar waarvan de maker Malcolm Gladwell denkt, goh, we hebben dat eigenlijk verkeerd bekeken. We hadden daar ook anders kunnen naar kijken. En dat is ook hoe ik graag naar de wereld kijk als journalist. Verrassend kritisch. Hè? Dus niet alles gelijk maken met de grond, maar nee, zeg, wat kan ik hier eigenlijk van leren als ik nu aan de andere kant ga staan om daarnaar te kijken?
0: Dus de podcasttip van Freek Braakman. Revisionist History in het Engels, maar super

0: Zometeen een nieuwtje van Taylor Swift. I knew it, I knew you. Na Papa Chico van Tony Esposito. En de hoofdpunten van het nieuws van 6:30, die krijg je nu van Emiel Wallis. Goedenavond.
1: Goedenavond. Jasper Philipsen wordt dan toch niet gedeclasseerd in de Ronde van Frankrijk. Philipsen sprintte eerst naar een derde plek, maar daarop besliste de jury om hem terug te zetten in de uitslag. Ze gaven Philipsen ook nog een gele kaart omdat ze hem een gevaarlijk manoeuvre zagen doen. Maar na overleg tussen de ploegleiding en de jury is toch beslist dat Philipsen derde blijft. De Noor Søren Wereskjold was uiteindelijk de beste. Bij de zware kettingbotsing op de E40 in Brugge zijn 10 gewonden gevallen, dat bevestigt de federale politie. Niemand is in levensgevaar. Om 4:00 vanmiddag kwam een auto er stil te staan op de linkerrijstrook. Daarop reden verschillende auto's tegen elkaar. In totaal waren daarbij zo'n 8 voertuigen betrokken, daarbij ook 2 vrachtwagens. En bij de natuurbrand in het noorden van Duitsland is nu al meer dan 150 hectare natuur afgebrand. Dat meldt de lokale autoriteiten. Zo'n 200 brandweerlieden proberen de brand te blussen. Ook Turkije wordt op dit moment getroffen door bosbranden, onder meer in het zuidwesten. Daarop moesten meer dan 1000 mensen geëvacueerd worden uit hotels en vakantiewoningen. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden.
0: En verkeersproblemen die heb ik helemaal niet meer te melden. Daar ben ik heel blij om.
2: Met Anne van Elzen.

0: brengt me helemaal terug in die 80s sfeer van Ornelis Goes 80s. Hier afgelopen zaterdag was het op ons dak hier aan ons Joe Paradise Beach. Sfeerbeelden daarvan, de moeite waard. Sven in zijn glitterkostuum, allemaal te bekijken op joe.be. Nu nieuw materiaal van Taylor Swift.
1: Dit is Nieuw bij Joe. Taylor Swift.
2: Hey, it's Taylor.
1: I knew it, I knew you.
3: Good.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama?
2: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Lotto is op zoek naar voeten.
5: Hé? Voeten?
4: Die graag op grote voet leven.
5: Graag.
6: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
4: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
7: En na het eten, Rob.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
8: Christopher Nolan neemt je mee op een epische reis.
9: Help me go home.
8: Beleef The Odyssey bij Kinepolis. In Antwerpen en Hasselt in overdonderend IMAX. En in Brussel exclusief in IMAX 70mm film. The Odyssey. In alle Kinepolis bioscopen vanaf 15 juli. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
10: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
11: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.

0: avontuur en zo dichtbij.
1: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.
2: Het was weer puffige geblazen vandaag, maar ik zorg voor wat muzikale verkoeling vanavond. Blondie, Eurythmics en Fergal Sharkey krijg je dit uur nog van mij. Die voelen toch een beetje aan als een fris briesje, hè? Eerste nieuws van 7, dat krijg je van Emile Wallace. Goedenavond, Emile.
3: Goedenavond. Hij is in de Ronde van Frankrijk en 10 gewonden bij de kettingbotsing op de E40. Onze landgenoot Jasper Philipsen wordt dan toch niet gedeclasseerd in de Ronde van Frankrijk. Dat is beslist na overleg tussen de jury en zijn ploeg. Philipsen sprint in de 11e rit naar een 3e plaats, maar werd na een gevaarlijk manoeuvre teruggezet in de uitslag. Zo'n half uur later kwam de jury daarna op zijn beslissing terug. Ploegleider Christophe Roodhoofd.
4: We hebben samen naar de beelden gekeken, we hebben ons verhaal mogen doen, we hebben meerdere keren samen gekeken en uiteindelijk is zowel de gele kaart als de disqualificatie verworpen. Het is niet omdat Jasper Philipsen ergens in betrokken is, dat hij ook de oorzaak

0: aanwezig en hebben in nog geen 2 uur tijd 5 voertuigen getakeld, een hele reeks gewonden opgevangen en dan ook nog het wegdek moeten schoonmaken, want er was een olielek. Dus dat is uiteindelijk toch al bij al snel gegaan.
1: Ja, de weg is sinds 5:30 opnieuw vrij. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af. Maximaal tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
2: Joe Paradise Beach met Stijn Smits.

Blondie en Maria, mijn gouden komkommer, die heeft weer een nachtje overleefd in de koelkast hier op Joe Paradise Beach. Dus zometeen reik ik die weer uit aan het beste non-nieuws van de dag. En we gaan vanavond ook nog op reis naar een mooie hitbestemming. Het wordt een pittige reis, want we gaan helemaal naar Nieuw-Zeeland.

En daarom staat 80, wordt ze er. Zingen doet ze al even niet meer. Want ze lijdt aan PSP. Dat kun je een klein beetje vergelijken met Parkinson. Maar vandaag dus het mooie ronde getal van 80 levensjaren. En nu laten we de zomer weer even binnen met Justin Wellington en Aiko Aiko.

0: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag in Imosé en op zondag Stan van Samang. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende. Solden bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
0: Nou, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC, beweegt met je mee.
3: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Here Comes the Rain Again. Ja, Den Hof zou wel wat regen kunnen gebruiken, maar dan liefst niet vrijdagavond.
1: Joe Paradise Beach.
2: Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
0: Want overmorgen, vrijdag dus, dan wordt ons terras hier op Joe Paradise Beach één groot podium. Want dan doen we Van Vlaanderen Zingt met Tom de Kok als Master of Ceremony. Dat wordt iets heel leuks, want dan gaan we met z'n allen gezellig meezingen met grote hits in het Nederlands en in het Engels. Je krijgt dan een krantje met alle teksten. Ik heb er hier eentje liggen. Wat gaan we bijvoorbeeld zingen? Dancing Queen van ABBA. The Way to Your Heart van Soul Sister. De zon zien zakken in de zee. Mooi, het leven is mooi. You're the one that I want. En dan noem ik er zo nog maar een paar op. Je krijgt dat krantje dus en met alle teksten in. En dan kun je dus alles vrolijk meezingen. Maar we hebben op het podium naast Tom ook nog ambiancemakers nodig. En we hebben er bijna genoeg, maar er kan er altijd nog eentje bij. En misschien is het Torsten wel. Goedenavond, Torsten.
3: Hey, goedenavond, Stijn.
0: Torsten, jij woonde in Lille, als ik me niet vergis. Hè? Dat is de camper.
3: In Lille, ja. De camper, helemaal juist.
0: Zeg, en jij bent eigenlijk een beetje een slagerzanger. Is zingen jouw beroep? Is het jouw hoofdberoep?
3: Nee, zingen, het is niet mijn hoofdberoep, het is mijn bijberoep. Ik ben eigenlijk kok in een woonzorgcentrum. Ja. Maar ik doe ook heel veel presentatiewerk en ik kan toch wel zeggen dat ik ook bijna denk in heel Vlaanderen toch al op bijna alle slagerfestivals gestaan heb. Ja.
0: Oké. Dus als we ambiancemakers nodig hebben, dan ben jij echt wel de geknipte man eigenlijk dan.
3: Ja, en ik doe ook eigenlijk heel veel voorprogramma's voor. Ik zal zeggen, de Willy Sommers, de Bart Kajel, we kennen elkaar eigenlijk wel.
0: Dus podiumvrees gaat er niet bij zijn vrijdag.
3: Normaal gezien mag dat niet zijn, nee.
0: Zijn dat soort types dat we nodig hebben, Torsten. Zeg, ja, de buit is bijna binnen, want je krijgt dan een plekje op ons podium. We geven je wat drankbonnetjes en een mooie t-shirt. Maar je moet dan wel eerst nog slagen in onze meezingopdracht. Ik ga zo meteen een nummer starten. Je hebt er een aantal van mij gekregen. Eentje daarvan, die ga ik zo meteen spelen. Daar zit ineens een gat in dat nummer. En het is de bedoeling dat jij dat gat gaat opvullen.
3: We gaan proberen.
0: Zijn we klaar?
3: Ik ben helemaal klaar.
0: Alright, hier gaan we. Get ready, hè?
3: Moet ik op mijn knieën? Geef me dan wat aandacht. Zeg me nou wat ik

0: Ja.
1: Moet ik nu op mijn knieën gaan?
2: Nee, nee, je moet me nog niet ten huwelijk vragen, Thorsten. Zo ver moet je niet gaan. Maar ik hoorde bijna het verschil niet. Het was gewoon vlekkeloos.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja,
0: het is
2: ja,
0: ook
2: ja,
0: wel
2: ja.
0: De stijl die ik breng.
2: Ah, oké, okay, voilà.
0: De stijl die ik breng.
2: Dus het was, eigenlijk het was eigenlijk een makkie voor jou dan.
0: Voor mij was het een makkie, ja.
2: Maar de opdracht is geslaagd. Dat betekent dat je erbij bent nu vrijdag. En we zien je graag dan. Dag, Thorsten.
0: Ja.
2: Dag.
0: Oké, okay, goed.
3: Joe Paradise Beach. Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

avond als deze. Shania Twain en Anne-Marie en Unhealthy. Welk komkommernieuws krijgt vandaag de prestigieuze gouden komkommer? Je hoort het zo meteen hier bij Joe. En zeg, weet je wat? Ik ben hier net in de bloemetjes gezet, letterlijk en figuurlijk. Twee jonge dames zijn zelfgemaakte bloemen komen geven. Dat is echt zo lief. Maar dan ben ik wel zo'n botte boer en vergeet ik natuurlijk te vragen hoe ze heten. Maar hey dames, merci voor de mooie bloemen. Van mij krijg je nog Fergal Shockey en A Good Heart.

0: jaren 80 kwamen weer even tot leven op ons zononvergoten terras hier in Westend op Joe Paradise Beach. Fergal Shockey en A Good Heart. Zeg, het nieuws is nog steeds op vakantie en daarom deel ik elke dag de prachtige gouden komkommer uit aan het beste komkommernieuws van de dag.
1: De gouden komkommer.
0: De gouden komkommer en ik heb hem hier bij me. Het is een echte gouden komkommer. Mensen die op de webcam kijken, die kunnen ondertussen meekijken. Ik moet zeggen, hij begint te lekken. Dus ik denk niet dat ik hem nog heel veel weken ga kunnen bijhouden. Ik denk dat ik ze een nieuwe moet maken. Maar goed, de gouden komkommer, hij krijgt vandaag wel een nieuwe eigenaar. En we moeten hem niet heel ver sturen, want hij blijft gewoon in België. Er is namelijk een klein mirakel gebeurd in het Pakawi-park in Olmen. Dat is een hele fijne kleine zoo. Daar is een slang bevallen van 12 babyslangetjes. Nu, op zich is dat niet zo gek. Slangen die krijgen best wel veel baby's bij een bevalling. Maar het gekke is dat het dier altijd alleen in het verblijf heeft gezeten. En er dus nooit een mannetje bij aan te pas is gekomen. Hoe kan dat nu, hoor ik je denken? Wel, als er geen mannetje is, dan kunnen vrouwtjesreptielen in nood zichzelf bevruchten om de soort in leven te houden. En dat is nu dus gebeurd. Het gebeurt bijna nooit, maar in extreme gevallen kan het dus wel. En als het gebeurt, dan zijn alle babyslangetjes wel mannetjes. Dat was dus een hele slangenvoetbalploeg plus eentje op de bank. En daarmee gaat de gouden komkommer vandaag naar de slang van het Pakawi-park in Olmen. Ja.

0: Yes.
1: Bombi.
2: Nu vrijdag.
1: Is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
2: En het is nog nee tegen BTW.
1: Weten we.
2: Maar niet voor iedereen, hè.
1: Weten we.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
1: Weten we.
2: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
3: Naar Gamma.
2: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
1: Weten we.
4: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Pluskaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internet.

Stijn uit Overmeren. Die stuurt net een berichtje in de app. Hij sluit aan bij het komkommernieuws van daarnet, waarin gezegd werd dat er een slang zichzelf bevrucht heeft met 12 kleine babyslangetjes als gevolg. En Stijn stuurt, oei oei, mijn vriendin is binnenkort voor een week naar de zee. Ik hoop dat ze in nood haarzelf ook niet bevrucht. Ja, stel je voor, 12 kleine pagadders er in één keer bij. Je kreeg Edwin Collins en A Girl Like You. Dat is een Schot, dus die had ook in mijn valies kunnen zitten toen we een tijdje geleden Schotland als hitbestemming hadden. Maar ja, er zijn zoveel Schotse artiesten dat hij het uiteindelijk niet gehaald heeft. Vandaag is de hitbestemming ietsje moeilijker, want we gaan naar Nieuw-Zeeland. Maar hey, moeilijk kan ook wel eens. Je kunt er alvast even over nadenken. Zometeen hier bij Joe Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. Maar eerst gaan we nog een eindje cruisen, zo met het raampje naar omlaag en de arm naar buiten met de auto. Dit is Cars Drive.

0: Cameron Withcombe hier bij Joe en Kingdom of Fear. Ik krijg in de app af en toe wel eens een bepaalde vraag. En net kwam iemand het ook in de studio nog eens een keertje vragen. Namelijk, moeten jullie elke avond daar van Seetje nog helemaal naar huis rijden en dan 's morgens weer terug? Dus dat blijkt een pertinente vraag te zijn. Ik zal dan meteen duidelijkheid scheppen. Nee, wij moeten niet elke avond terug naar huis. Ah ja, er zijn Joe-DJ's die dat wel doen, die niet zo heel ver hier vandaan wonen. Zoals Ann en Jan bijvoorbeeld. Die rijden gewoon elke avond netjes naar huis. Maar een groot deel van het team achter de schermen, en ik bijvoorbeeld ook, wij liggen hier op hotel, hier niet zo heel ver vandaan, in het June Hotel in Nieuwpoort. En daar wordt heel goed voor ons gezorgd, dus het voelt een klein beetje aan alsof we er ook thuis zijn. Maar nee, serieus, ik moet helemaal geen reclame maken, maar ik ga het toch gewoon doen. Chapeau voor het personeel van June Hotel, want die verzorgen ons en de andere gasten natuurlijk ook wel heel goed. Om te beginnen al bij het ontbijt, dat is echt super uitgebreid, dus van alles proeven is gewoon niet mogelijk. Het is gewoon veel te veel, tenzij je zelf een indigestie wil eten. Altijd ook nette kamers en 's nachts, en dat vind ik dan wel heel belangrijk, is het er heerlijk rustig. Want je hebt zo van die hotels waar je de buren nog maar hoort als ze zich omdraaien in bed. Met zo van die superdunne muurtjes. Maar dat is in het June Hotel in Nieuwpoort dus alvast niet het geval. Het is er lekker rustig. Dus straks als ik hier gedaan heb om 10 uur, dan rij ik weer naar daar om heerlijk te maffen. En morgen fris weer op voor een nieuw dagje Joe Paradise Beach.
1: Good times.
2: Great music.
1: Dit is Joe Paradise.

0: Ik heb zo meteen nog een steengoeie klassieker van Dire Straits en de Turkse kuskusdans van Tarkan. Die komt er ook nog aan hier bij Joe. En die reis naar Nieuw-Zeeland natuurlijk, die moeten we ook nog ondernemen. Eerste nieuws van 8, dat krijg je van Emiel Wallais.
1: Goedenavond. Een internationale oplichtersbende is opgepakt. De verdachten van de brand in Fontainebleau zijn aangehouden en de spanning stijgt voor de tweede halve finale op het WK. Er zijn 5 mensen opgepakt in een groot onderzoek naar fraude met valse cryptobeleggingen. Het gaat om 2 Belgen en 3 Nederlanders tussen 27 en 45 jaar. Ze werden opgepakt in Griekenland, Cyprus en ons land. In totaal maakten ze meer dan 200 slachtoffers. Je hoort Lies de Bond van het parket.
2: Het is zo dat de criminele organisatie gebruik maakte van valse advertenties, waarin bekende Belgen, maar ook Nederlanders, lucratieve investeringen promoten. En vervolgens werden de slachtoffers opgebeld door valse accountmanagers van die valse investeringsbedrijven, die hen dan overtuigden om grote geldbedragen bij dat valse bedrijf te investeren. Alles verliep zeer professioneel via professioneel ogende beleggingswebsite.
1: In totaal stalen ze meer dan tientallen miljoenen euro's. Of de slachtoffers hun geld ooit terug zullen zien, is niet duidelijk. In Frankrijk zijn de 2 verdachten van de zware bosbranden in Fontainebleau aangehouden. Ze worden ervan verdacht het vuur te hebben aangestoken. Het gaat om 2 jongens van 18. Ze zouden elkaar niet kennen. Bij de brand werd al 2000 hectare natuur verwoest. Het vuur is gelukkig intussen onder controle. En over een uur begint de tweede halve finale op het WK voetbal. Titelverdediger Argentinië neemt het daarin op tegen Engeland. Collega Janko Beekman.
3: Op papier heeft Engeland een beter elftal of toch een betere ploeg dan Argentinië. Maar langs de andere kant, ja, Argentinië heeft Lionel Messi. En we dachten allemaal, ja, die wordt straks 40 op dit WK. Gaat dat nooit meer dezelfde Lionel Messi als 4 jaar geleden of de toernooien daarvoor zijn. Maar ja, de voorbije week heeft echt al laten zien dat hij nog altijd gaat toveren op een voetbalveld.
1: De winnaar neemt het in de finale op tegen Spanje. De verliezer speelt de kleine finale tegen Frankrijk. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het dan weer af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af. Maxima tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
4: Joe Paradise Beach. Met Stan Smits.

Money for nothing, dat adresje, dan mogen die van de Dire Straits dan toch ook wel eens een keertje aan mij geven. Die Chicks for Free, die mogen ze houden, daar ben ik niet zo heel veel mee. En nu zo'n nummer, dat klinkt als een frisse en welkome zomerbries op een warme zomerse avond, zoals deze woensdagavond. Colby Kaye hier bij Joe.

vragen ze natuurlijk, zijn het kuskus op de wang of op de mond? Zijn er alleszins altijd twee die deze Tarkan geeft? Simarik kreeg je hier bij Joe. Vakantie, iedereen die trekt er alles op uit. Ook deze Tarkan trouwens, die heeft op Ibiza gezeten als tussendoortje. Ook niet slecht. Zometeen Aaron Blommaert bij Joe.

0: augustus, dan krijg ik hem op mijn dak. Letterlijk dan. Aaron Blommaert, want dan staat hij hier op Joe Paradise Beach. Je kreeg tranen van goud. Let's go.
1: De hitbestemming.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
0: Elke avond zijn wij bij Joe eigenlijk ook een klein beetje een reisbureau en dan trekken we de wereld rond voor de hitbestemming. Vandaag is de hitbestemming Nieuw-Zeeland. Dat is zowat de verste reis die je kunt maken, denk ik. Dat is meer dan 24 uur dat je dan onderweg bent. Maar kijk, hier bij Joe kunnen we dat klusje klaren in een uurtje. En je weet dat ik op zo'n muzikale vakantie ook altijd graag een muzikaal souvenir mee naar huis neem. Zo echt iets lokaals, iets dat je dan mee naar België kunt nemen. Dus ik ben op zoek naar hits uit Nieuw-Zeeland. Dat lijkt moeilijker op het eerste zicht, maar ze zijn er ook, artiesten uit Nieuw-Zeeland. Ik heb er zelfs al een paar binnengekregen. Maar heb jij ook nog goede suggesties van artiesten die geboren zijn in Nieuw-Zeeland? Ze moeten er niet per se nog wonen, maar ze moeten er wel geboren zijn. En om die reden, want die krijg ik al heel veel binnen, telt Crowded House niet echt mee. Want dat was zo'n beetje 50-50. Dat waren Australiërs en Nieuw-Zeelanders. Dus die niet, maar er zijn nog wel een heleboel andere. En die wel. Laat je suggesties maar komen in de Joe app.

ken je Familieraad nog op VTM met Koen Wouters? Wel, in de USA bestaat dat programma nog altijd. En die doen ze ook regelmatig uitzendingen met bekende mensen die dan spelen voor een goed doel. En weet je wie morgen deelneemt aan zo'n celebrity-editie van Familieraad? Wel, deze Sheila E. Je krijgt ze met The Glamorous Life.

0: blijft dat een heerlijke plaat. Sheila E. and the Glamorous Life.
1: De hitbestemming.
0: En nu weer even inchecken voor onze hitbestemming. Vanavond was dat Nieuw-Zeeland. En dat zijn ze van die landen waarvan je in het begin denkt... kan zo niet meteen iemand opnoemen. En dan begin je wat na te denken of eventueel een klein beetje op te zoeken. En dan blijkt dat er toch nog heel veel artiesten uit Nieuw-Zeeland komen. En jullie hebben er ook een aantal verrassingen in gestoken. Zaken waar ik zelf niet aan dacht. Deze kende ik wel. Dat is een van de bekendste voorbeelden van Nieuw-Zeelandse muzikanten. OMC en How Bizarre. Olaf uit Temse, die tipte die. Maar deze, die zat heel ver weg bij mij.

Je hoort natuurlijk Pink, maar je hoort ook Keith Urban. Sandra uit Kortrijk die stuurde Keith Urban, geboren in Nieuw-Zeeland, de ex van Nicole Kidman. En ook Ingrid uit Transin die stuurde Keith Urban. Die had ik helemaal niet verwacht in mijn suggesties. Maar kijk, hij komt inderdaad uit Nieuw-Zeeland en dus mag hij bij in mijn valies, eventueel straks. Ook een van die bekende voorbeelden van Nieuw-Zeelandse muzikantes, Royals van Lord. Die steken we misschien straks ook nog wel bij in de valies. En ik zei geen Crowded House, want dat is een beetje een mix van Nieuw-Zeeland en Australië, dus dat is moeilijker. Maar Tim Finn, die natuurlijk ook deel uitmaakt van Crowded House, ja, die is wel gewoon helemaal geboren in Nieuw-Zeeland. En die heeft ook zelf een single gemaakt, dus die hoort ook thuis in mijn valies eventueel. Oh la la la la la la. Dat zat ver. Carlo uit Maasmechelen stuurde deze door. Daniel Beddingfield is geboren in Nieuw-Zeeland. Is wel redelijk snel verhuisd naar de UK. Maar ja, hij is daar geboren. En dat is het criterium dat telt. Dus die kan ook mee. En dit kennen we natuurlijk van Gotye, maar Kimbra die zingt ook mee. Laurie uit Brussel en Tine uit Malle die hadden dat voorgesteld. Somebody That I Used To Know van Gotye en Kimbra. Die Gotye, dat is een Belg, maar die Kimbra is wel degelijk een Nieuw-Zeelandse. Welke straks in mijn valies terechtkomen, dat hoor je na 9. De hitbestemming.

Bon Jovi die zijn in New York begonnen aan hun nieuwe tournee. En goed nieuws voor de fans die kaartjes hebben kunnen bemachtigen voor hun shows in Londen. Ze zingen ook weer een paar nummers die ze al lang niet meer live deden. Namelijk Bed of Roses en Always zit in hun setlist. En er zit ook een cover van The Beatles in With a Little Help from My Friends. Vanaf eind augustus spelen ze ook in Europa Bon Jovi. Maar wel alleen in Ierland en in de UK. En over live optreden gesproken, ik heb nog eens die heel goede live versie van I Just Can't Get Enough voor je van Depeche Mode hier bij Joe. Eentje voor deze heerlijke

0: It's Snap.
1: Snap van Rosalyn. En nu Bonnie M. met dat zomerse sunny. En dat is ook exact hoe het weer gaat zijn de komende dagen hier aan de kust. Sunny en niet te warm, dus dat gaat ideaal zijn voor Vlaanderen Zingt nu vrijdag op ons terras. En de hondenwandeling ook natuurlijk nog van zondag hier bij Joe Paradise Beach. Kun je met je viervoeter ofwel alleen ofwel samen met Jan of Ann een wandeling maken hier in de buurt. En dan krijg je ook nog een doggybag met allerlei lekkers voor je hond erbij. Inschrijf

Ondertussen wordt hier zelfs gesloot op ons terras. Op deze Show Me Heaven van Maria McKee. Heel schoon, de liefde, ze kan zo mooi zijn. En ik kreeg ook nog een berichtje van Philippe uit Koekelaren. Die heeft gisteren de zonsondergang hier gefotografeerd. Hij stuurt een prachtige foto bij. Zo meteen is het weer van dat en dan zoek ik ook weer een bijpassend plaatje. En wat ook zo meteen van dat is, is de voetbalmatch tussen Engeland en Argentinië. En er is al een beetje vrevel in de app, want Mia die gaat supporteren voor Messi en Argentinië. En Marilyn die gaat helemaal voluit voor Engeland. Zij hoopt op een finale Engeland tegen Spanje. We'll be right back.

0: Binnen een klein uurtje dan gaat de zon weer onder. Gisteren hadden we hier op het terras zelfs een applaus toen dat gebeurde. Ja, dus helemaal echt waar. En ik ga samen met jou straks alvast op zoek naar de beste plaat om dat magische moment van vandaag ook te begeleiden. Eerst nog een nieuws van 9, dat krijg je van Emiel Wallais.
1: Goedenavond. Er is een tekort aan glazen flesjes voor frisdrank. De verdachte in de zaak Liana is officieel in verdenking gesteld. En de tweede halve finale op het WK voetbal is begonnen. Drankproducenten kampen met een tekort aan kleine flesjes voor frisdrank en water. Komt door de aanhoudende hitte. Daardoor doen we vaker terrasjes en drinken we een pak meer van die glazen flesjes. Je hoort Jeffrey Dirks van drankenleverancier Depot 30.
2: Dit is wel fenomenaal. Nu gaat het heel hard. Vooral de hittegolf na de hittegolf zorgt dat de druk zeer, zeer, zeer hoog ligt. En de fabrikanten kunnen gewoon niet volgen. Ik denk naar de toekomst dat iedereen daar wel rekening mee moet gaan houden. Als we die zomers gaan blijven hebben, dat het volume gaat blijven stijgen.
1: De Federatie van Belgische Drankenhandelaars erkent het probleem. In Frankrijk wordt de hoofdverdachte in de zaak Liana officieel verdacht van doodslag en verkrachting, dat melden Franse media. De man van 41 werd vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Liana is het meisje van 11 dat begin juni dood werd aangetroffen in een verlaten graansilo. Eerder was er ook al een klacht voor zedenfeiten met minderjarigen tegen de man ingediend. En rond deze tijd begint de tweede halve finale op het WK voetbal. Titelverdediger Argentinië neemt het daarin op tegen Engeland. Collega Janko Beekman.
3: Op papier heeft Engeland een beter elftal of toch een betere ploeg dan Argentinië. Maar langs de andere kant, ja, Argentinië heeft Lionel Messi. En we dachten allemaal, ja, die wordt straks 40 op dit WK. Gaat dat nooit meer dezelfde Lionel Messi als 4 jaar geleden of de toernooien daarvoor zijn. Maar ja, de voorbije week heeft echt al laten zien dat hij nog altijd gaat toveren op een voetbalveld.
1: De winnaar neemt het in de finale op tegen Spanje. De verliezer speelt de kleine finale tegen Frankrijk. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf

Een beetje scheuren op de gitaren met Kings of Leon en Sex on Fire. En nu nog eens dat zomerse Come to My Island van Casey and the Sunshine Band. En Come to My Island, dat is niet meteen hoe ze er in Ibiza over denken tegenwoordig. Want daar zijn ze de overlast van toeristen een beetje beu. Dus hebben ze dit jaar een limiet ingesteld op het aantal huurwagens dat er mag rondrijden. Dat zijn er nog maar 14.000, wat de prijzen uiteraard omhoog jaagt. En als je weet dat je voor de mooiste stranden op Ibiza toch echt wel zo'n auto nodig hebt, dan zegt de overheid dus eigenlijk, je mag nog komen, maar alleen als je veel geld hebt. Als je maar een gewoon loontje hebt, dan kan je beter ergens anders naartoe. Casey and the Sunshine Band dus.

0: Maxim en Babette en Hoe dan ook.
1: De hitbestemming.
0: Vandaag stond op onze boarding pass Nieuw-Zeeland. Dat was onze hitbestemming van vandaag. Het land met de prachtige natuur en natuurlijk ook de kiwis. Zo noemen de inwoners van Nieuw-Zeeland zelfs kiwis. Maar goed, ze maken er dus ook muziek. En ik was op zoek naar artiesten die in Nieuw-Zeeland geboren zijn en die een hit gescoord hebben. En jullie hebben mij heel positief verrast, want er zaten een aantal dingen tussen waar ik zelf niet aan gedacht had. Om maar te zeggen wat voor een muziekliefhebbers de Joe-luisteraars toch zijn. Ik heb er 4 in mijn valies gestoken. Er was maar plaats voor 4. En het jammer is dat er nog maar eentje door de douane gaat geraken hier in Zaventem. Strenge douaniers zijn dat. En die douaniers, dat zijn jullie. Jullie mogen bepalen welke plaat vandaag door mag gaan die uit onze hitbestemming komt. Dit zit er in mijn valies vandaag. Dat is alvast een hele mooie Lord and Royals. Komt uit Nieuw-Zeeland, dus die hoort er vast in thuis. En die heb ik in mijn valies gestoken. Maar gaat ze ook door? Dat beslissen jullie in de Joe, hè? Ja, die Pink die komt natuurlijk niet uit Nieuw-Zeeland, maar die Keith Urban wel. Dat was zo'n suggestie van iemand waar ik zelf niet aan gedacht had. Maar ik vind het wel een hele leuke, dus die zit ook bij in mijn valies. En dan uiteraard ook deze. Want Crowded House, dat ging niet, want de helft is geboren in Australië en het moesten echt wel Nieuw-Zeelandse hits zijn. Maar deze Tim Finn, die is wel op en top een Nieuw-Zeelander. Fraction Too Much Friction zit ook in mijn valies. En dit is nummer 4 die erin gaat. OMC en How Bizarre. Welke laten jullie door de douane? Lord, Keith Urban, Tim Finn of OMC? Stemmen kan in de

0: You Bring On The Sun. Dat is zeker van toepassing op ons terras momenteel. Dat terras van ons, dat wordt zo lichtjes gestreeld door de ondergaande zon. Een heel mooi beeld is dat vanaf hier.
1: Let's go! De hitbestemming.
0: Nieuw-Zeeland, daar gingen we vanavond naartoe. 4 platen zaten er in mijn valies door jullie gekozen. En jullie hebben dan ook nog eens eentje ervan uitgekozen die door de douane mocht. Het was Lorde met Royals, Keith Urban met One Too Many, Tim Finn, Fraction, Too Much Friction en OMC en How Bizarre. Op een gedeelde 3e plaats, beiden met 11%, die Keith Urban en die OMC. Dan op nummer 2, met 24% van de stemmen, Lorde en Royals. Dat betekent op nummer 1, met 54% van de stemmen, overweldigend dus deze Tim

0: zitten ondertussen bijna een half uur in de match Engeland-Argentinië. Momenteel is het nog altijd 0-0. Ik kreeg Taylor Dane en Tell It To My Heart. En daarvoor Tim Finn, de winnaar van onze hitbestemming vandaag. Morgen dan gaan we naar Griekenland. Kun je alles over nadenken. Karin uit Lier die stuurde net in de Joe App een foto die ze hier gisteren genomen heeft op terras. Samen met haar ventje. Elk jaar komt ze eens kijken en ze was heel aangenaam verrast. Dit jaar kan het alleen maar beamen, Karin. Het is hier heerlijk. En Steven uit Berlaar die stuurde ook nog een fotootje. Die zit op een goede wei in zijn Berlaar. Dat heeft vier redenen. 1, hij zit in een jacuzzi. 2, het is met zijn vrouwtje. 3, het is met goede drank. En 4, het is met Joe op de achtergrond.
1: Joe's Sunset Request.
0: Misschien heeft hij ook wel een goede suggestie voor een plaatje dat hoort bij de zonsondergang. Want zo elke avond rond deze tijd, dan gebeurt er op ons terras iets speciaals. Dan worden alle strandstoelen ineens naar het westen gedraaid. En ook de zeteltjes met het zicht op het westen, die zijn dan allemaal bezet. En dat is allemaal om die prachtige zonsondergang hier te zien. Ons terras ligt zo'n klein beetje hoger, dus je hebt een prachtig zicht op de zon en de zee. Gisteren werd er zelfs geapplaudisseerd toen de zon onderging. Zo was het ook op zonnige eilanden wel eens gebeurd. En ik ben voor dat magische moment vandaag nog op zoek naar een ideaal plaatje, het Sunset Request. Gisteren hadden we Bram, die wilde La Isla Bonita van Madonna bij de ondergaande zon horen. Maar wat wordt het vandaag? Iets chill of iets met wat meer pit? Alles kan, zolang we er maar een zomers gevoel van krijgen samen met die zonsondergang. Laat je suggesties dus maar komen in de Joe.
1: Joe's Sunset Request.
2: Nossa.

niet kapot te krijgen. En zo hebben we ze graag hier bij Joe Killer van Adamski en Seal. Zeg, fans van het Eurovisie Songfestival die dit jaar afgehaakt hebben door de controverse rond de deelname van Israël, die gaan ook in 2027 een avondje op restaurant kunnen boeken tijdens de finale, vrees ik. Want de Israëlische openbare omroep heeft net bekendgemaakt dat ze ook volgend jaar zullen deelnemen aan het Songfestival. Dus dat hele circus dat begint dus gewoon weer helemaal opnieuw van vooraf aan. Deze die wonnen in 97 voor de UK, maar dan natuurlijk wel met een ander nummer. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves.

Roxy Music hier bij Joe and Love is the Drug. Het is nog altijd 0-0 in de match Engeland-Argentinië. Het is een tumultueuze match beter. Zeg nu nog eens James Blunt. Die kennen we natuurlijk vooral als zanger. Maar binnenkort is hij ook te zien in een film, Sunny Dancer. Daarin speelt hij een klein rolletje. Vanaf 12 augustus in de bioscoop. Maar kijk, nu al op Joe, die James Blunt.

0: De telefoons die worden al boven gehaald hier op het terras van Joe Paradise Beach. Want de zon die heeft net de zee zo onderaan gekust. Dus de zonsondergang die is heel nabij. Ik was op zoek naar het ideale plaatje om daarbij te spelen.
1: Joe's Sunset Request.
0: Het Sunset Request. En ik kreeg een hele leuke binnen van Gerda uit Knokke-Heist. Goedenavond, Gerda.
2: Hallo, goedenavond. Dag,
0: Gerda, heb je een drukke dag gehad vandaag of was het lui lekker op terras of in de tuin?
2: Voor vandaag was het nog even werk.
0: Ah.
2: Maar na deze dag, morgen, nog één dagje en dan lekker vakantie. 14 dagen, zalig.
0: Goeie vooruitzichten.
2: En het zal ook zijn dan.
0: Ja, zeg, en wat doe je voor werk, Gerda?
2: Ik werk in een kinderdagverblijf, dus met heel leuke gezichtjes, dat altijd lachen en geblazen. Hè.
0: Ja, heel plezant. Ja, zeg, maar je woont in Knokke-Heist, dus eigenlijk hoef je, eigenlijk heb je altijd een beetje vakantie, toch?
2: Ja, dat moet ik wel toegeven. Ja, vooral nu heel zalig.
0: Ja, hey, wat ik zal je iets vertellen, Gerda, ik heb iets ontdekt, namelijk dat bij jullie de zon altijd net iets langer schijnt, want ik zit eigenlijk al 3 weken een Sunset Request te doen en dan kijk ik naar de zonsondergang uren van het KMI, maar het KMI zit in Ukkel en hier gaat de zon altijd een klein beetje later onder. Ik wist dat helemaal niet, maar ik heb dat dus hier nu bijgeleerd. Dus jullie hebben altijd een klein beetje meer zon of langer zon dan de rest van België.
2: Dat vind ik fantastisch, hoor.
0: Ja.
2: Ik vind het schitterend.
0: Gerda, kijk je nu toevallig ook uit op de zee?
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Dus je kunt met mij constateren dat ze bijna half onder is op dit moment, hè?
2: Ja, eigenlijk wel. Maar je ziet nog een klein beetje reflectie in de wolken.
0: Ja, zeker. Dus dan is dit het ideale moment om die plaat te draaien die jij wilde horen. Welke mag dat zijn, Gerda?
2: Het werd zomer van Rob de Nijs. Het ideale plaatje.
0: Absoluut. Ik kan daar weinig tot niks aan toevoegen, Gerda. Dus ik ga dat ook niet doen en gewoon jouw plaat spelen. Een hele fijne vakantie, Gerda. En bedankt voor de suggestie.
2: Dank je wel.
0: Dag.
2: Dank je wel. Tot de volgende.
1: Joe's Sunset Request.

0: En daarmee hebben we de zon slapen gelegd voor vandaag. Morgen vroeg om 5:48, ja, dan is het er weer, die zon. En zo meteen is er bij Joe nog Jennifer Lopez, Mama's Jasje en Christina Aguilera. Maar eerst het nieuws van 10, dat krijg je van Emiel Wallis.
1: Goedenavond. In Knokke-Heist is een man verdronken in zee. Een internationale oplichtersbende is opgepakt in een strafonderzoek naar het lek in een vrachtschip in de deurgangstok. In Knokke-Heist is een man overleden nadat hij in de problemen kwam in zee. Dat bevestigt de brandweer. Redders haalden de man uit het water. Hij werd nog gereanimeerd op het strand, maar alle hulp kwam te laat. Over de identiteit van de man is verder niets bekend. Het is ook niet duidelijk waarom hij in de problemen kwam. Er zijn 5 mensen opgepakt in een groot onderzoek naar fraude met valse cryptobeleggingen. Het gaat om 2 Belgen en 3 Nederlanders tussen 27 en 45 jaar. Ze werden opgepakt in Griekenland, Cyprus en ons land. In totaal maakten ze meer dan 200 slachtoffers. Je hoort Lies de Bond van het parket.
2: Het is zo dat de criminele organisatie gebruik maakte van valse advertenties, waarin bekende Belgen, maar ook Nederlanders, lucratieve investeringen promoten. En vervolgens werden de slachtoffers opgebeld door valse accountmanagers van die valse investeringsbedrijven, die hen dan overtuigden om grote geldbedragen bij dat valse bedrijf te investeren. Alles verliep zeer professioneel via professioneel ogende beleggingswebsites.
1: In totaal stalen ze meer dan tientallen miljoenen euro's. Of de slachtoffers hun geld ooit zullen terugzien, is ook niet duidelijk. Het arbeidsauditoraat van Gent opent een strafonderzoek naar het gaslek op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. Dat lek ontstond gisteravond. 150 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Nog 25 van hen liggen er nog steeds. Het arbeidsauditoraat wil nu onderzoeken hoe het lek is ontstaan en of alle regels gevolgd zijn. Door het lek lag het scheepvaartverkeer ook een tijd stil. Vanavond helder, nog lang warm ook. Vannacht koelt het af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw een dag vol zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het wel af. Maxima tot 26 graden met kans ook op wat regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Knokke-Heist is een man overleden nadat hij in de problemen kwam in zee. Hij zwom in een verboden zone. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. De man werd nog uit het water gehaald en op het strand gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Over de identiteit van de man is verder niets bekend. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het roept mensen ook op om alleen te zwemmen op plaatsen waar er redders zijn. In Zemst in Vlaams-Brabant zijn 3 mensen gewond geraakt bij een zware brand op een manege. 1 iemand raakte zwaar gewond. Dat bevestigt de brandweer. Een 100-tal paarden werden op tijd geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Na de zware brand in het Oxygebouw in Brussel zijn nog altijd 2 mensen in levensgevaar. De brand brak gisterenmiddag uit. 6 mensen kwamen daarbij om het leven. Vrijdag organiseren de vakbonden ook een herdenking voor de slachtoffers van de brand. Het gaat om een van de zwaarste arbeidsongevallen van de voorbije jaren in ons land. Het arbeidsauditoraat van Gent opent een strafonderzoek naar het gaslek op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. Dat lek ontstond gisteravond. 150 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Nog 25 van hen liggen daar nog altijd. Het arbeidsauditoraat wil nu onderzoeken hoe het lek is ontstaan en of alle regels gevolgd zijn. Door het lek lag het scheepvaartverkeer een tijd stil. Vanavond en vannacht helder, het koelt af naar minimaal tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af, maximaal tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
2: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Argentinië-Spanje, dat is de finale op het WK-voetbal. Titelverdediger Argentinië won met 1-2 van Engeland na een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman.
2: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien langs beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. De tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. De internen hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen, dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij dan zijn ze echt wel terecht in die finale.
1: Zondagavond om 9:00 wordt de finale gespeeld. Zaterdagavond speelt Engeland de kleine finale tegen Frankrijk. In Zemst in Vlaams-Brabant zijn 3 mensen gewond geraakt bij een zware brand op een manege. 1 iemand raakte zwaar gewond, dat bevestigt de brandweer. Een 100-tal paarden werden op tijd geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Na de zware brand in het Oxygebouw in Brussel zijn nog altijd 2 mensen in levensgevaar. De brand brak gistermiddag uit. 6 mensen kwamen daarbij om het leven. Vrijdag organiseren de vakbonden een herdenking voor de slachtoffers van de brand. Het gaat om een van de zwaarste arbeidsongevallen van de voorbije jaren in ons land. Vannacht helder, het koelt af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het langzaam af, maxima tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.